Hoe leuk is het om heel Zeeland jouw mooiste foto's te laten zien? Ga naar omroepzeeland.nl/verzeeuwigd. Deel jouw perfecte Zeeuwse plaatjes. En wie weet, zie je ze terug op tv en onze website. Leuk toch?

Organiseer iets en wil je dat aan iedereen laten weten? Spreek dan iets in op ons speciale antwoordapparaat. En tienduizenden mensen horen je zaterdagmorgen in het radioprogramma Weekend met Elias den Hollander. Bel ons op 0118-499-990 en kies optie 2. Nu bellen betekent zaterdagmorgen op Omroep Zeeland Radio. 0118-499-990 en ga voor optie 2.

Tolen, Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Walcheren. Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek.

0: de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 3 uur.
1: Omroep Zeeland.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Bij een ongeluk met een B-52-bommenwerper in Californië zijn 8 bemanningsleden omgekomen, meldt de Amerikaanse luchtmacht. Kort na het opstijgen stort het toestel neer. De oorzaak is nog onbekend. De bommenwerper zou een test doen met het radarsysteem toen het misging. Op beelden van CNN is een zwarte plek te zien op de landingsbaan met veel rook. Volgens een kolonel van de luchtmacht was het ongeluk niet te overleven. De VS vliegt al sinds de jaren 50 met de B-52, onder meer in Vietnam, de Golfoorlog, Afghanistan en onlangs nog in Iran. Een jongen van 2 is de afgelopen avond zwaar gewond geraakt toen hij uit het raam viel op de tweede verdieping van een woning in Rotterdam. Het gebeurde rond 10 uur in de wijk Sjaarloos. Volgens de politie hebben hulpdiensten de jongen gereanimeerd en naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het ongeluk kon gebeuren in Rotterdam is onbekend. De premier van Hongarije mag voortaan maximaal 2 termijnen aanblijven. Dat komt neer op 8 jaar. Het Hongaarse parlement heeft voor een wijziging van de grondwet gestemd waar dat in staat. De maatregel geldt met terugwerkende kracht voor alle Hongaarse premiers na 2 mei 1990. Dat betekent dat Viktor Orbán nooit meer premier kan worden. De Fidesz-partij van Orbán spreekt van een persoonlijke aanval op hem. De Hongaarse president Szijjártó moet de wet nog wel ondertekenen. Orbán was 16 jaar premier van Hongarije tot april dit jaar. Onder hem werd het land een van de meest corrupte landen van Europa. Op het WK voetbal hebben Saoedi-Arabië en Uruguay gelijk gespeeld. De wedstrijd eindigde in 1-1. Afgelopen avond speelde België gelijk tegen Egypte. Ook daar was de eindstand 1-1. En in de wedstrijd Kaapverdië-Spanje werd niet gescoord. Het bleef 0-0. Dan het weer, bewolking met hier en daar regen en 7 tot 15 graden. In de ochtend vooral in het oosten een enkele bui. In de loop van de middag steeds meer zon en droog bij 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Omroep Zeeland.
0: Goeienacht. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek.

0: Thuis, op het werk of onderweg. Omroep Zeeland. Altijd.
1: Hij heeft haar lievelingsboek vast ingepakt.

Wat doet oorlog met je? In de televisiereeks De Laatste Getuigen vertellen Zeeuwen wat ze hebben meegemaakt in de Tweede Wereldoorlog. Op vrijdag op tv bij Omroep Zeeland.

Zeeland zit vol talent. In Zee van Weten laten jonge onderzoekers zien waar ze mee bezig zijn en wat hen elke dag motiveert. Van innovatieve ideeën tot persoonlijke drijfveren. Je ziet het in Zee van Weten, woensdag op TV.

0: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 4 uur. Omroep Zeeland.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Bij een ongeluk met een B-52-bommenwerper in Californië zijn alle 8 bemanningsleden omgekomen, meldt de Amerikaanse luchtmacht. Kort na het opstijgen stortte het toestel neer. De oorzaak is nog onbekend. De bommenwerper zou een test doen met het radarsysteem toen het misging. Op beelden van CNN is een zwarte plek te zien bij de landingsbaan met veel rook. Volgens een kolonel van de luchtmacht was het ongeluk niet te overleven. Amerika vliegt al sinds de jaren 50 met de B-52.

0: 1950 onder meer in Vietnam, de Golfoorlog, Afghanistan en onlangs nog in Iran. Collega's van Wim T. Schippers hebben geschokt gereageerd op zijn overlijden. De kunstenaar en programmamaker overleed vorige week woensdag. Zo werd gisteravond bekend. Hij was 83. Collega's, stemacteur en cabaretier Paul Hane noemt Schippers heel vernieuwend, met een ontregelend gevoel voor humor en ontzettend geniaal. En de VVPRO noemt het onbeschrijfelijk wat Schippers voor de omroep heeft betekend. Een jongen van 2 is de afgelopen avond zwaar gewond geraakt toen hij uit het raam viel op de tweede verdieping van een woning in Rotterdam. Het gebeurde rond 10 uur in de wijk Schaarloos. Volgens de politie hebben hulpdiensten de jongen gereanimeerd en naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het ongeluk kon gebeuren is onbekend. Op het WK voetbal hebben Saudi-Arabië en Uruguay gelijk gespeeld. De wedstrijd eindigde in 1-1. Afgelopen avond speelde België gelijk tegen Egypte. Ook daar was de eindstand 1-1. En in de wedstrijd Kapverdië-Spanje werd er niet gescoord. Het bleef daar 0-0. En op dit moment speelt Iran tegen Nieuw-Zeeland. Voor de wedstrijd demonstreerden tegenstanders van het Iraanse regime buiten het stadion. Dan het weer. Het is bewolkt met hier en daar wat regen bij 7 tot 15 graden. In de ochtend vooral in het oosten een enkele bui. In de loop van de middag steeds meer zon en droog. Het wordt dan 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Omroep Zeeland.
2: Goeienacht. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek.

Hoe maak je van Zeeland je thuis als je uit een ander land komt? Een bonus lust bijna iedereen. Maar hoe zit dat met mosselen? Iedere nieuwkomer heeft een eigen verhaal. Thuis in Zeeland. Donderdag op tv bij Omroep Zeeland.

0: is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 5 uur. Omroep Zeeland.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Bij een ongeluk met een B-52-bommenwerper in Californië zijn alle 8 bemanningsleden omgekomen, meldt de Amerikaanse luchtmacht. Kort na het opstijgen stortte het toestel neer. De oorzaak is nog onbekend. De bommenwerper zou een test doen met het radarsysteem toen het misging. Op beelden van CNN is een zwarte plek te zien bij de landingsbaan met veel rook. Volgens een kolonel van de luchtmacht was het ongeluk niet te overleven. De VS vliegt al sinds de jaren 50 met de B-52, onder meer in Vietnam, de Golfoorlog, Afghanistan en onlangs nog in Iran. Collega's van Wim T. Schippers hebben geschokt gereageerd op zijn overlijden. De kunstenaar en programmamaker overleed vorige week woensdag, zo werd gisteravond bekend. Hij was 83 jaar. Collega, stemacteur en cabaretier Paul Hanen noemt Schippers heel vernieuwend, met een ontregelend gevoel voor humor en ontzettend geniaal. De Molukse gemeenschap hoopt dat premier Jetten zondag in Rotterdam excuses aanbiedt aan de eerste generatie Molukkers die in 1951 naar Nederland kwam. Zondag wordt daar een nationaal monument onthuld voor de Molukkers. De afgelopen dag werd bekend dat Jetten daarbij zal zijn. Een groot deel van de

0: Tweede Kamer vindt het al langer tijd voor een passend gebaar, maar ook erkenning uitspreekt. Op het WK voetbal hebben Saoedi-Arabië en Uruguay gelijk gespeeld. De wedstrijd eindigde in 1-1. Afgelopen avond speelde België gelijk tegen Egypte. Ook daar was de eindstand 1-1. En in de wedstrijd Kaapverdië-Spanje werd niet gescoord. Het bleef 0-0. Dan nog het weer. Het is bewolkt met hier en daar regen bij 7 tot 15 graden. In de ochtend vooral in het oosten een enkele bui. In de loop van de middag steeds meer zon. Het blijft droog en het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Goedemorgen. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek.

Verslaggever Carmen Wisse gaat op expeditie in Zeeland. Op zoek naar mooie verhalen. En die zijn er volop. Van werken op een windmolen tot de kleinste bioscoop van het land. Expeditie Zeeland. Maandag op tv bij Omroep Zeeland.

0: Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 6 uur. Omroep Zeeland.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De tekst van het akkoord tussen de VS en Iran wordt mogelijk al voor vrijdag bekendgemaakt. Dat zegt de Amerikaanse vicepresident Vance tegen Fox News. President Trump zei eerder dat de inhoud pas op vrijdag bekend zou worden na een ceremonie in Genève in Zwitserland. Daar wordt het document persoonlijk getekend door beide landen. Ze hebben het al elektronisch ondertekend. Vance zegt dat de tekst anderhalve pagina lang is en noemt het een vrij algemeen document. Vance verwacht dat de VS en het Internationaal Atoomenergieagentschap Iran gaan helpen bij het vernietigen van hoogverrijkt uranium. In Californië is een Amerikaanse B-52-bommenwerper neergestort kort na het opstijgen. Alle 8 bemanningsleden zijn daarbij om het leven gekomen. Hoe het ongeluk kon gebeuren is onduidelijk. Het toestel zou een test doen met het radarsysteem, maar crashte ten noordoosten van Los Angeles. Op het circuit van het Belgische Zolder bij Hasselt is gistermiddag een Nederlandse motorrijder omgekomen. De man van 53 kwam uit de buurt van Maastricht, meldt de Limburgse omroep L1. Volgens de VRT viel hij hard met zijn motor tijdens een oefening. De directeur van het circuit zegt dat de man mogelijk niet goed heeft geschakeld. Hij reed op hoge snelheid en vloog uit de bocht. Op het circuit waren spoedartsen, maar zij konden niets meer doen voor de man. Hij overleed ter plekke. Op het WK voetbal is de wedstrijd Iran-Nieuw-Zeeland geëindigd in 2-2. Voor de wedstrijd demonstreren tegenstanders van het Iraanse regime buiten het stadion. Eerder speelde Saoedi-Arabië gelijk tegen Uruguay. Het werd 1-1. En ook de eindstand van België tegen Egypte afgelopen avond was 1-1. In de wedstrijd Kaapverdië-Spanje werd niet gescoord. Het bleef daar 0-0. Dan het weer. Vanochtend in het oosten een enkele bui.

0: De middag meer zon, het is dan droog en het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal. Omroep
1: Zeeland. Goedemorgen, Zeeland wordt wakker. Nieuws, weer en verkeer met Remco van Schellen. Omroep
2: Zeeland. Goedemorgen, op dinsdag 16 juni. Het wordt deze week elke dag een stukje warmer met zon en wolken die elkaar afwisselen. Een matige westelijke wind, 21 tot 22 graden gaat het worden vandaag. Ja, stel je voor hè, als je kon zien hoe Zeeland er vroeger uitzag in 3D-beelden. Daar wordt aan gewerkt om jou te interesseren in het Zeeuwse landschap. En verder in het nieuws vandaag, de politie zoekt getuigen van de overval gisteravond op een tankstation aan de Kennedylaan in Terneuzen. De orgel van de Nicolaaskerk in Brouwershaven klinkt vals, dus worden flink wat pijpen eruit gehaald en hersteld, zodat het straks allemaal weer tip-top klinkt. En ook aandacht voor de kunstschouw, dat grote mooie project elk jaar op Schouwen-Duiveland. Op meer dan 30 plekken kun je kijken naar kunst. Maar wat dan bijvoorbeeld? Hoor je hier in Zeeland wat wakker. Maar zullen we eerst beginnen, jij en ik, ook vandaag? Zijn we samen?

0: I want to break free. Gaan we doen. Queen in Zeeland wordt wakker op dinsdag 16 juni. Leerlingen die een herexamen gaan dat vanaf vandaag ook echt aan de bak. Het tweede tijdvak van de Centraal Schriftelijke Eindexamens begint vandaag. Dan de Hollandse Nieuwe is er. De nieuwe haring met het eerste vaatje zoals altijd in Scheveningen. Geen veiling zoals anders, maar topchefs gaan klassieke en eigentijdse gerechten maken met de haring. En dan ook in Zeeland haring eten. En bij ons in Zeeland proberen jongeren in Sint-Philipsland uit handen te blijven van de politie bij The Hunt. Dat is een soort spel. Volgens de laatste berichten doen daar zeker 100 jongeren aan mee. En Peter heeft eens een lijstje gestuurd. Dan zie ik dat het is de dag van de zeeschildpad. Maar ook Star Trek fans die Picard Day vieren vandaag uit liefde voor kapitein Jean-Luc Picard uit de science fiction serie Star Trek. Onze provincie zag er ooit heel anders uit. En onderzoekers willen weten hoe een uitgestrekt veenlandschap veranderde in het Zeeland dat we nu kennen. En daarvoor gaan ze echt letterlijk de grond in, vertelt hoogleraar Hugo de Boer van de Universiteit Utrecht.
1: Nou, wat ik zelf heel bijzonder vind is dat er in het verleden een periode was dat Zeeland eigenlijk bedekt was in een dik pakket veen. En dit veen, dat zien we niet meer zo goed terug. Dat ligt wel her en der nog bedekt onder de klei. Mensen weten dat soms ook wel als een diepe kuil graven dat er nog wat veen ligt. Nou, en dat veen, dat bevat nog heel veel bijzondere informatie, waaronder pollen. En die pollen die kunnen ons dan weer vertellen hoe de planten er vroeger uitzagen.
2: En wat maakt dit dan zo interessant?
1: Ja, er is nog zoveel te ontdekken hier in Zeeland. Ik kom zelf uit Noord-Holland en daar is zeg maar het landschap zoals het er nu uitziet en zoals het er vroeger uitziet, dat lijkt veel meer op elkaar. Ja, en hier in Zeeland is het zo anders. Dus ik vind het echt reuze interessant om beter te begrijpen hoe het landschap er hier vroeger uitzag. En dat ook met de mensen te kunnen delen, dat je toch een iets beter begrip krijgt van je eigen omgeving.
2: Kunt u iets meer vertellen over het project wat dan nu loopt?
1: Ja, het project is een hele leuke samenwerking binnen het Delta Climate Center. We werken samen met de Universiteit van Wageningen, het NIOS, SCALDA, het MBO en de Universiteit Utrecht. En gezamenlijk zijn we in dit project gegaan, ook in samenwerking met het Geopark Schelde Delta. En zo hebben we echt als doel om meer te leren over de historie van Zeeland.
2: Hoe is die samenwerking?
1: Ja, dat is echt fantastisch. Ik leer echt elke dag nieuwe dingen. Ook van de samenwerking met de mensen op het MBO. Ik was vanmorgen nog bij een bijeenkomst daar waar de studenten onderzoek deden naar de bodem. Ja, dat is heel leuk om met verschillende partijen samen te werken in één centrum.
3: Mijn naam is Johan van den Koppel. Ik ben onderzoeker op het Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee in Ierseke. Ik ben ook hoogleraar in Groningen. Ik doe onderzoek aan landschappen. En binnen dit project aan de landschappen van het verleden. En dat doen we natuurlijk, zeg maar, geologisch onderzoek naar, om een moeilijk woord te gebruiken. Maar we willen binnen dit project iets nieuws doen. We willen het ook zichtbaar maken. We willen de mensen kunnen laten zien hoe het landschap er vroeger uitzag. En dat doen we met behulp van computervisualisaties. Dus ja, we willen het een aantal locaties uitzoeken binnen Zeeland. Samen met partners, de gemeenten zoals Tolen of gemeente Schouwen. Daar hebben we plannen gemaakt om de specifieke locatie, dat verleden zichtbaar te maken. Dat je gewoon jezelf weer in die veentijd waart. Of je ziet de stad Rijmerswaal verdrinken. Of iets in die richting.
2: En we staan nu in Vlissingen. Wat kunt u vertellen over dit landschap? Kunt u wat aanwijzen wat misschien heel anders was vroeger?
3: Nou, dat is zeker interessant. Je ziet nu hier een enorm estuarium, genaamd de Westerschelde. Dat bestond in de Romeinse tijd helemaal niet. En als je een paar honderd meter die kant heen gaat, achter die mooie witte silo's daar, daar hebben we ook onderzoek gedaan. En daar lag toen gewoon hoogveen, alsof het Drenthe was. En dat is hier een paar honderd meter vandaan en een paar honderd meter van de kust. Dus dat geeft eigenlijk aan hoe anders het landschap was toen. Het was een totaal andere wereld.
0: Ja, leuk toch. Zeker dat we dat straks ook kunnen gaan zien in die 3D-beelden. We hoorden onder meer onderzoeker Johan van den Koppel en hij was in gesprek met Omroep Zeeland's Katie van Essen. Op deze dinsdagochtend 11 minuten over 6. Wat houdt jou bezig vandaag? Waar ben je naar op weg? Wat ga je doen? Ik hoop dat je me dat weer vertelt. 0118-499-999. Jouw appje is van harte welkom. WhatsApp 0118-4-5x9.

Lily Allen en Smile. De dag om te lachen misschien wel, met zon en wolken die elkaar afwisselen. Westelijke wind is matig en het wordt 21 tot 22 graden. Vanavond en morgen dan is het vrij zonnig. Vooral morgen dan. Zomers warm dan met 25 graden of meer. Vrijdag gaat zelfs tropisch worden, maar dan ook wel weer mogelijk onweersbuien. En die kunnen stevig zijn. Op dit moment afgaand tij met laagwater in Vlissingen om 12 minuten voor 10. Hoogwater vanmiddag om 4:15. De zon gaat onder vanavond om 9:55. En de watertemperatuur, de zee bij Breskens en Westkapelle 17 graden. De Westerschelde bij Kloosterzande 18. Oosterschelde bij Neeltje Jans, daar zie ik 17. Bij de Oesterdam 18. Grevelingenmeer ook 18. En het warmst van allemaal, toch weer het Veerse Meer. Daar zie ik op dit moment 19 graden. Straks de vroege beller. Altijd de vraag, wat ga jij doen vandaag? En misschien dit keer wel, wat heb je gedaan vandaag? Levi maakte iets heel bijzonders mee. Vertelt hij straks.

0: Rob de Nijs en Bange Hart. Ik hoor jou graag weer op 0118-499-999. Voel je vrij om te bellen of te appen? Wat zijn je plannen vandaag? Waar maak je je klaar voor? En ja, als ik nog op Facebook kijk of op andere plekken, dan zie ik dat de ene na de andere mooie reactie binnenkomt bij Levi Strijbos uit Hulst. Als je afvraagt, wie is dat dan, Levi Strijbos? Nou, dit is Levi. Dit was afgelopen zondag bij de stille tocht in Axel voor de drie leerlingen en de directrice van de school De Warande, die omkwamen bij dat verkeersongeluk bij Ter Holen. Terwijl de honderden mensen zich verzamelden naar die stille tocht bij de school, zong Levi. Goedemorgen.
1: Morgen.
0: Man, hoe was het om daar te staan voor jou?
1: Ja, behoorlijk indrukwekkend. En ook best moeilijk.
0: Wat maakte het indrukwekkend en wat maakte het moeilijk?
1: Ja, het indrukwekkende, ja, zoveel mensen die erop afkwamen. En ja, moeilijk, al die huilende gezichten. En dan moet je jezelf daar toch wel groot zien te houden.
0: Lukte dat?
1: Ja, dat ging op zich wel nog, ja.
0: Ja, hoe deed je dat dan?
1: Ja, gewoon niet al te veel kijken. En gewoon door blijven zingen.
0: En dan gaat het goed, hebben we inderdaad gezien en gehoord. Ja. Waarom stond jij daar? Hoe ben je uitgekozen of gevraagd om daar te gaan zingen?
1: Ja, de dag ervoor had ik al gezongen bij Ik Toon. Dat is hier in Hulst bij Den Dullaert. Doen ze dat af en toe. Dat is een markt. En dan mogen er ook jonge talenten komen zingen of drummen of wat dan ook. En ik had dat nummer al gezongen daarvoor. Ook voor de kinderen en de directrice dan. En dan die ochtend daarvoor kreeg ik een bericht met de vraag of ik daar dat nummer wou komen zingen. Ja, dat was natuurlijk een enorme eer.
0: Heb je daar dan toch nog wel even over na moeten denken? Van ja, u zegt, dan sta ik daar voor al die mensen op een best moeilijke bijeenkomst? Of zei je gelijk ja?
1: Ja, het was. Ja, ik wou het natuurlijk wel het liefst meteen doen, maar het was inderdaad wel van, gaat het me lukken? Wordt het niet te veel? Of. Maar.
0: Ja. En nu krijg je de ene na de andere mooie reactie. Wat doet dat met jou?
1: Ja, ik vind dat. Ik vind dat mooi om te zien. Toch? En. Ja, wat ik ook al heel vaak zeg, ik doe het niet voor mijn eigen. Ik deed het voor de mensen die steun wouden. En.
0: Ja. Snap ik inderdaad, dat je daarom daar ook stond. Tegelijkertijd weten we nu wel wie jij bent, Levi Strijbos. En ik heb even op jouw Facebook-profiel gekeken. Er staat jonge zanger uit Hulst, die ook Sinatra en Elvis zingt. Wat wil je verder in de muziekwereld? Wat zijn je plannen?
1: Ja, uiteindelijk toch internationaal bereiken en ook vooral zelf nummers schrijven. En ja, mensen wereldwijd gewoon kunnen verbinden met muziek.
0: Ja, want waarom is muziek voor jou dan zo belangrijk? Kun je dat uitleggen?
1: Ja, muziek is voor mij ook gewoon een steun. En ik zing ook echt heel graag. Ik doe bijna de hele dag niet anders, dus ja.
0: Wauw, geweldig, Levi. Nu vroeg op pad trouwens al naar je werk, hè? Dat is wel heel wat anders dan de muziek.
1: Ja, nogal, ja. Ik moet straks ook alweer door.
0: Ja, wat ga je doen? Wat is je werk? Wat doe je?
1: Ik ben elektromonteur in de ondergrondse netwerken bij Avira.
0: En blijf ook lekker zingen. Levi Strijbos, dankjewel. Leuk dat je dat hier in elk geval vertelde. Levi Strijbos in Hulst.

0: Hey. Olivia Dean en So Easy to Fall in Love. Levi Strijbos, onthoud die naam, want je komt er vast nog wel een keertje ergens tegen. Bijvoorbeeld als ze Sinatra of Elvis zingt, of een van zijn nieuwe liedjes die hij zelf gaat maken. Begrijp je toch ook een beetje tussen de regels door van Levi. Hey, dankjewel Levi, fijn dat je eventjes in de uitzending kwam vanochtend. 0118 45 9, wat zijn de dingen die jou raken, die jou bezighouden vandaag? Bijvoorbeeld dat Wim T. Schippers is overleden. De man van Ron Flonflon op de radio, talloze tv-series. Fred Haché Show, Van Oekels Disco Show. Hoepla natuurlijk, met de eerste blote vrouw op de Nederlandse tv. Zinloosheid noemde hij zijn handelsmerk. Zogenaamd zonder inhoud. Maar ondertussen zette hij dus wel mensen aan het denken. Hè? En Wim T. Schippers, wie kent hem niet, als de stem van Ernie uit Sesamstraat.
1: Mijn tiny oe, mijn tientjes, aan het einde van mijn beentjes. Ze zijn schattig, ze zijn klein, en ik vind ze oe zo fijn. Ze staan zo goed, onderaan mijn voet.
2: Ernie, laten we gaan slapen.
1: Ik spring, ik huppel en ik dans. Hoi. Hoe blijf ik dan in balans? Hoi. Door 10 sterke tenen aan mijn voet. Kunnen wiebelen en trillen, als je ze kietelt, ga ik

0: is leuk. Live radio en tv via je telefoon of tablet. Download nu de Omroep Zeeland-app. Omroep Zeeland komt dichtbij.
1: Goedemorgen, 1 minuut over 6:30.
2: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
1: Met een overzicht van het nieuws. De politie zoekt getuigen van de overval op een tankstation aan de Kennedylaan in Terneuzen gisteravond. De dader sloeg rond 6:15 toe en ging er op de fiets vandoor. Wat hij heeft gestolen is nog onbekend. Het Delta Climate Center in Vlissingen onderzoekt het ontstaan van het Zeeuwse landschap. Wetenschappers kijken onder meer naar historische natuur op Walcheren en Zuid-Beveland. 3D-beelden van hoe Zeeland er vroeger uitzag komen uiteindelijk online en zijn dan ook te zien bij toeristische informatiepunten. Door het project moeten mensen meer waardering krijgen voor het Zeeuwse landschap. De nieuwe wethoudersploeg in Middelburg is begonnen. Jonathan Schroevers, Jesse Arnoudse, Tobias van Gent en Jeroen Laus vormen samen met de burgemeester en de gemeentesecretaris het dagelijks gemeentebestuur. Door hun installatie kwamen in de gemeenteraad 3 zetels vrij voor nieuwe raadsleden voor Pro, LPM en SGP. De 19-jarige man die is aangehouden na het dodelijk verkeersongeluk bij Ter Hole wordt vandaag voorgeleid aan de rechtercommissaris en die beslist of de man uit de gemeente Hulst langer in voorarrest blijft. Volgens het Openbaar Ministerie wordt hij verdacht van strafrechtelijke betrokkenheid. Bij het ongeluk kwamen 3 kinderen en de directeur van basisschool De Warande in Aksel om het leven. En dan het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af. Een matige westelijke wind. En het wordt 21 tot 22 graden. Nieuws en weer vind je ook in onze app en op omroepzeeland.nl.
2: Omroep Zeeland. Goedemorgen. Zeeland wordt wakker.

0: Gotje en Kimbra en Somebody That I Used To Know.
1: Dit is Omroep Zeeland.
0: Het muziekseizoen in de Sint-Nicolaaskerk in Brouwershaven komt eraan. Alleen klinkt het orgel op dit moment niet goed. En dat is jammer, want het is een heel bijzonder orgel waar ze nog grote plannen mee hebben. Komt allemaal door beschadigde pijpen. En daarom is organist Marien Stouten samen met een orgelmaker begonnen om die pijpen te herstellen, zodat ook Bach weer loepzuiver gaat klinken.

0: Nou, Marien Stouten, dat klinkt eigenlijk helemaal niet verkeerd op orgel. Maar er is toch iets mis mee.
1: Ja, we zitten hier in Brouwershaven en we werken aan het orgel om het orgel helemaal klaar te maken voor de komende concerten. Dat klopt, ja.
0: Want wat is er dan precies mis? Kijk, ik als leek denk, het klinkt allemaal goed.
1: Ja, we hebben een heleboel pijpen uitgehaald om een aantal pijpen te herstellen dat ze weer klank geven. Want die gaven gewoon helemaal geen toon meer. En nu zijn we eraan aan het werk en dat gaat heel goed.
0: Wat moet er precies aan gebeuren aan die orgelpijpen?
1: Ja, de kernen zijn verzakt en daardoor komt er te weinig wind in. En daardoor heb je geen toon. En nu duwen we die kernen terug naar boven. En dan kun je de windstroom beïnvloeden dat die wel weer toon geeft.
0: Dan gaan we een heel wiebelig trappetje omhoog. Best wel hoog nog. Dan zijn we boven en dan zie ik al een aantal van die orgelpijpen liggen.
1: Ja, we hebben een paar honderd orgelpijpen van de windladen afgehaald om bij de orgelpijpen te kunnen waar het om gaat, waar we vandaag gaan werken. Maar het is zo krap en klein hier. Om dus bij de juiste orgelpijpen te kunnen komen, moet je eerst een heel stuk demonteren. Nu staan we boven op het zoldertje en ja, je ziet hier ook, het is een gat in de buitenmuur, in de dikke buitenmuur van 0,5 meter dik gemaakt. Om bij het orgel te kunnen komen, waar alle orgelpijpen staan.
0: Dit is een beeld dat niet iedereen ziet. Ik zie, ja, eigenlijk zie je gewoon overal pijpen op een rijtje staan van verschillende hoogtes.
1: Ja, hier zie je dus de verschillende orgelpijpen keurig in rijen. Alle families bij elkaar. Je hebt fluiten en je hebt trompetten. En hier zie je ook heel duidelijk het verschil tussen de pijpen uit 1557 en de pijpen uit 1968.
0: Ja, want de andere is heel recht gelast, denk ik. En uit de 16e eeuw, nou, zo'n lasapparaat hadden ze nog niet.
1: Nee, dat ziet er heel anders uit. Dat,
0: beetje bobbelig structuur op die pijp.
1: Ja, en je ziet ook dat de pijpen langzaam krom gaan staan. Het zijn echt hele oude pijpen die al een paar keer zijn gerestaureerd. En dat moet weer opnieuw.
0: En dus nog een flinke klus. Maar jullie hopen wel in de middag klaar te zijn met die pijp in ieder geval.
1: Ja, wat we vandaag gepland hebben te doen om het orgel spelend te krijgen voor de zomerconcerten hier in de Nicolaas. Dat lukt vandaag.
2: Nou, dan klinkt het weer tiptop, hoorden we van Marien Stouten, de organist van de kerk in Brouwershaven, de Sint-Nicolaas. Sander de Jonge, die was daar voor ons.

Dat we Bob en With You op Omroep Zeeland. De speciale woonvorm van Zeeuwse Gronden bestaat een jaar. Hoe wist het daar wonen? Horen we van Angelina. Zij is straks de ziel van de dag na Johnny H. Jazz.

0: Johnny H. Jazz en Shadow Dreams. Vertel mij over de dingen die jou bezighouden. Een WhatsAppje zo gestuurd naar 0118-499-999.
1: De Zeeuw van de Dag. Dat is iemand voor wie het vandaag heel bijzonder is.
0: En het is heel bijzonder voor Angelina. Zij woont bij Zeeuwse Gronden. Die instelling begon een jaar geleden met een woonvorm voor jongeren die eigenlijk een beetje buiten de boot vielen. Net te oud voor de jeugdzorg, maar net te jong om nog helemaal zelfstandig te wonen. Angelina, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: En nu een jaar later, hoe bevalt het?
2: Ja, het is echt super fijn. Omdat in het begin moest ik wel wennen. Want ik kwam van een andere woonvorm af. Maar ja, nu woon ik hier een jaar en het is echt heel fijn.
0: En woon je dan samen met andere mensen of alleen? Beschrijf eens hoe dat gaat dan in die woonvorm.
2: Ik woon met 12 andere jongeren in totaal. Maar ik woon in de studio. Dat is dan ietsje zelfstandiger dan de anderen. En dat doe je ook zelf koken. En heb je een eigen badkamer en een eigen woonkamer, zeg maar.
0: Maar hulp of begeleiding is wel altijd dichtbij, begrijp ik van jou.
2: Ja, klopt. Die is 24 uur aanwezig.
0: Waarom is dat voor jou belangrijk?
2: Het is fijn dat er altijd een begeleider aanwezig is. Om gewoon je ding aan kwijt te kunnen, zeg maar.
0: Mm.
2: Maar ook helpen ze je bij bijvoorbeeld het opruimen van mijn studio dus. Maar ook om het te ventileren.
0: Eigenlijk helpen ze gewoon bij dagelijkse leven, om het zo maar te zeggen. Dat is wel fijn.
2: Ja, klopt. Ja. Ja.
0: Waarom maak jij daar gebruik van, Angelina? Waarom zit jij juist daar?
2: Omdat ik eerst woonde ik in het jeugdhuis van Othene. Maar ik was een beetje uit hun systeem gegroeid, zeg maar. Ik was een beetje te goed, zeg maar. Mm. En toen wou ik doorstromen voor wat meer zelfstandigheid. En toen ging deze locatie open en kon ik heel goed doorstromen. Dus dat is echt heel fijn.
0: Want dat was wel een beetje gek, hè? Soms zijn er mensen die, zoals jij, net te goed zijn of net iets te oud voor een bepaalde vorm. En ja, dan val je dus buiten de boot. Dreigde dat dan ook voor jou eventjes te gebeuren?
2: Ja, dat dreigde bijna te gebeuren.
0: Hoe vond je dat? Hoe dacht je daarover?
2: Ja, ik dacht ik voelde me toch een soort zenuwachtig of zo. Omdat, als je nergens kan wonen, is het toch wel heel erg spannend. Want dan moet je misschien terug naar mijn ouders. Maar dat wou ik niet, omdat ik wel gewoon zelfstandig wonen, zeg maar.
0: En hoe lang blijf je daar dan nog? Want op een gegeven moment moet je daar natuurlijk ook weer weg.
2: Ze willen zo even denken hoor. Er is geen vaste tijd. Maar het is wel dat je, als je niet genoeg zelfstandig bent, dan gaan ze wel kijken voor een andere locatie.
0: Ja, ja.
2: Dus een 12-uur locatie of zo. Dan is dat een andere optie, zeg maar.
0: Dus voorlopig blijf jij daar dan nog wel even, begrijp ik?
2: Ja, absoluut.
0: En dat bevalt. Leuk. Gaan jullie het eigenlijk ook vieren vandaag, nu het allemaal een jaar bestaat?
2: Dat weet ik niet.
0: Laat je het dan maar gewoon verrassen, Angelina.
2: Ja, dat ga ik zeker doen.
0: Hey, succes. Positieve verhalen, zei je dat. Dank je wel daarvoor. En een heel fijne dag, Angelina. Heel fijn dat je dat hier vertelde. En daarom ben jij de hele dag onze Zeeuw van de Dag.

Sapphire is dat van Ed Sheeran om 7 minuten voor 7. Nederlanders vinden nieuws steeds minder interessant en ze vertrouwen het ook minder, blijkt uit het jaarlijkse onderzoek van het Commissariaat voor de Media, waar de cijfers net van naar buiten zijn gekomen. Vooral 18 tot 34-jarigen hebben steeds minder met nieuws. 4% van ons heeft helemaal geen interesse in nieuwsberichten. Het gebruik van AI-chatbots voor nieuws is verder toegenomen. Ook niet zo gek, want er zijn er steeds meer. En de NOS is, net als vorige keren, de vertrouwdste nieuwsbron, gevolgd door het persbureau ANP, RTL Nieuws en de regionale dagbladen. Bij ons is dat de PZC en BN De Stem. Nederlandse bedrijven betaalden vorig jaar hun rekening vaker te laat. 1 op de 4 facturen werd niet op tijd voldaan, blijkt uit onderzoek van het Financiële Dagblad. Althans, zij schrijven erover vandaag. Vooral in de horeca en bij groothandels is dat zichtbaar. Alleen Ierse bedrijven die laten facturen nog langer liggen. En dan schaatster Irene Wüst is de chef de mission tijdens de Olympische Zomerspelen over 2 jaar en de Winterspelen over 4 jaar. De Telegraaf heeft dat van meerdere bronnen gehoord. Wüst is daarmee de eerste vrouw die chef de mission is bij de Olympische Spelen voor Nederland. Bij de Paralympische Spelen was er wel eerst eens een vrouwelijke chef, maar bij de Olympische Spelen nog niet. Irene Wüst weet waar ze het over heeft. Ze heeft zelf ook meegedaan aan de Olympische Spelen.

0: is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 7 uur. Omroep Zeeland.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. Een Russische kunstenaar en criticus van president Poetin is in Polen op straat doodgeschoten. En dat gebeurde in de stad Biała-Podlaska, een stad op ongeveer 35 kilometer van de grens met Wit-Rusland. Volgens de politie lijkt het op een geplande moordaanslag. De dader is niet opgepakt. Kunstenaar en cartoonist Semyon Skripetsky maakt een naam met spottekeningen over Poetin, de Wit-Russische machthebber Alexander Lukashenko en Sovjet-dictator Jozef Stalin. In Californië is een Amerikaanse B-52-bommenwerper neergestort, kort na het opstijgen. Alle 8 bemanningsleden zijn daarbij om het leven gekomen. Het toestel zou een test doen met het radarsysteem, maar crashte vlak na het opstijgen, vertelt deze luchtmachtkolonel.
2: It took off and immediately after takeoff crashed and burst into flames. After reviewing the footage of the crash, it was deemed that this was an unrecoverable crash and unsurvivable.
1: Volgens de kolonel was het ongeluk niet te overleven. Oud-schaatster Irene Wüst is door NOC-NSF benoemd tot chef de mission. Ze zal de Olympische ploeg leiden bij de Olympische Spelen van 2028 in Los Angeles. Bevalt die samenwerking, dan zal ze die functie ook bekleden tijdens de winterspelen van 2030 in de Franse Alpen. De 40-jarige oud-schaatster is de opvolger van Pieter van der Hogeband. Vannacht speelde Iran zijn eerste wedstrijd op het WK voetbal. In Los Angeles was Nieuw-Zeeland de tegenstander. Er wonen ook de meeste Iraniërs in Los Angeles, die zijn gevlucht voor het islamitische regime in Iran. Buiten het stadion werd gedemonstreerd en mensen hadden vlaggen bij zich van voor de islamitische revolutie. Die moesten ze inleveren, maar dat deden ze niet allemaal, zag verslaggever Noortje Deutekom.
3: Ja, je zag dat vervolgens wel in het stadion. Mensen hadden die vlag toch mee weten te smokkelen. Die hebben we uitgebreid gezien daar, die werd uitgevouwen. Vooral tijdens de goals. Maar dat hebben jullie op televisie niet kunnen zien, want dat heeft de FIFA buiten beeld gelaten.
1: De wedstrijd in Los Angeles eindigde in 2-2. Het weer, in het oosten nog een enkele bui. Vanmiddag meer zon, bij droog en 19 tot 25 graden. Morgen wisselend bewolkt, met vooral in het noorden kans op regen. Dit was het NOS Journaal.

0: Woont u in Beveland of Walcheren en wilt u misschien uw huis ook discreet verkopen zonder het aan de grote klok te hangen? Bel de uitvinders van de Fluisterverkoop, zodat uw huis aan de publiciteit voorbij gaat. Bel Roland Zwollemakelaars, experts in discreet succes.
1: Comfort & More heeft het grootste assortiment scootmobiels en rollators van heel Zeeland. Met een eigen werkplaats, gerichte persoonlijke benadering en een stevige dosis Zeeuwse mentaliteit. Kijk voor meer informatie op comfortandmore.nl.
2: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
3: 24 juni, demodag van Raamfietsen.
1: Comfort & More, Fagotweg 2F, Middelburg.
2: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Autotramper in Goes.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
6: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
5: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
6: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
7: Social Deal, Wellness Deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
8: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
7: Ja, werkt wel.
8: Social Deal, deals die je niet mag missen.
9: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
8: Ontdek ook de beste vaderdagdeals op socialdeal.nl.
10: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
11: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu de Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
12: Omroep Zeeland.
13: Goedemorgen. Zeeland wordt wakker. Nieuws, weer en verkeer. Met Remco van Schellen.
14: Goedemorgen op deze dinsdag met zon en wolken. Elke dag wordt het een tikje warmer deze week. Vandaag 21 tot 22 graden. Van harte welkom bij Zeeland wordt wakker. Onderzoekers maken 3D-beelden van hoe het Zeeuwse landschap er vroeger uitzag. Er zit een boeiend verhaal aan vast, dat hoor je zo dadelijk. En verder in het nieuws, getuigen gezocht van de overval op een tankstation aan de Kennedylaan in Terneuzen gisteravond. Was vlak na 6 uur onbekend is er of er iets is gestolen. En voor een portie kunst moet je vooral even naar Schouwen-Duiveland deze week. De jaarlijkse kunstschouw is begonnen. Manuela is daar ook. Zij vertelt over een half uur wat zij er dan laat zien. En ze hoort graag jouw mening als je langskomt. Welkom op Omroep Zeeland.

0: Soul Asylum op Omroep Zeeland op dinsdagochtend. The Runaway Train. Zeeland zag er ooit heel anders uit. Kun je natuurlijk zien op schilderijen of in documenten of als je een museum bezoekt. En onderzoekers willen weten hoe het uitgestrekte veelandschap ooit veranderde in het Zeeland dat wij nu kennen. En daarvoor gaan ze ook letterlijk de grond in. In een nieuw onderzoek vertelt hoogleraar Hugo de Boer van de Universiteit Utrecht.
1: Nou, wat ik zelf heel bijzonder vind, is dat er in het verleden een periode was dat Zeeland eigenlijk bedekt was in een dik pakket veen. En dit veen, dat zien we niet meer zo goed terug. Dat ligt wel her en der nog bedekt onder de klei. Mensen weten dat soms ook wel als een diepe kuil graven dat er nog wat veen ligt. Nou, en dat veen, dat bevat nog heel veel bijzondere informatie, waaronder pollen. En die pollen, die kunnen ons dan weer vertellen hoe de planten er vroeger uitzagen.
2: En wat maakt dit dan zo interessant?
1: Ja, er is nog zoveel te ontdekken hier in Zeeland. Ik kom zelf uit Noord-Holland en daar is zeg maar het landschap zoals het er nu uitziet en zoals het er vroeger uitziet, dat lijkt veel meer op elkaar. Ja, en hier in Zeeland is het zo anders. Dus ik vind het echt reuze interessant om beter te begrijpen hoe het landschap er hier vroeger uitzag. En dat ook met de mensen te kunnen delen, dat je toch een iets beter begrip krijgt van je eigen omgeving.
2: Kunt u iets meer vertellen over het project wat dan nu loopt?
1: Ja, het project is een hele leuke samenwerking binnen het Delta Climate Center. We werken samen met de Universiteit van Wageningen, het NIOS, SCALDA, het MBO en de Universiteit Utrecht. En gezamenlijk zijn we in dit project gegaan, ook in samenwerking met het Geopark Schelde Delta. En zo hebben we echt als doel om meer te leren over de historie van Zeeland.
2: Hoe is die samenwerking?
1: Ja, dat is echt fantastisch. Ik leer echt elke dag nieuwe dingen. Ook van de samenwerking met de mensen op het MBO. Ik was vanmorgen nog bij een bijeenkomst daar waar de studenten onderzoek deden naar de bodem. Ja, dat is heel leuk om met verschillende partijen samen te werken in één centrum.
3: Mijn naam is Johan van den Koppel. Ik ben onderzoeker op het Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee in Ierseke. Ik ben ook hoogleraar in Groningen. Ik doe onderzoek aan landschappen. En binnen dit project aan de landschappen van het verleden. En dat doen we natuurlijk, zeg maar, geologisch onderzoek naar, om een moeilijk woord te gebruiken. Maar we willen binnen dit project iets nieuws doen. We willen het ook zichtbaar maken. We willen de mensen kunnen laten zien hoe het landschap er vroeger uitzag. En dat doen we met behulp van computervisualisaties. Dus ja, we willen het een aantal locaties uitzoeken binnen Zeeland. Samen met partners, de gemeenten zoals Tholen of gemeente Schouwen. Daar hebben we plannen gemaakt om de specifieke locatie, dat verleden, zichtbaar te maken. Dat je gewoon jezelf weer in die veentijd waart. Of je ziet de stad Rijmerswaal verdrinken. Of iets in die richting.
2: En we staan nu in Vlissingen. Wat kunt u vertellen over dit landschap? Kunt u wat aanwijzen wat misschien heel anders was vroeger?
3: Nou, dat is zeker interessant. Je ziet nu hier een enorm estuarium, genaamd de Westerschelde. Dat bestond in de Romeinse tijd helemaal niet. En als je een paar honderd meter die kant heen gaat, achter die mooie witte silo's daar, daar hebben we ook onderzoek gedaan. En daar lag toen gewoon hoogveen, alsof het Drenthe was. En dat is hier een paar honderd meter vandaan en een paar honderd meter van de kust. Dus dat geeft eigenlijk aan hoe anders het landschap was toen. Het was een totaal andere wereld.
0: Ja, dat mooie Zeeland van nu, vroeger toch heel erg anders. Ik ben eigenlijk wel benieuwd naar die 3D-beelden. Katie van Essen, mijn collega, die sprak met de onderzoekers. Als laatste hoorde je Johan van den Koppel. Omroep Zeeland met straks het weerbericht. Weer een tikkie warmer. Maar hoe warm?

0: Nate Smith en Fix What You Didn't Break. Om 13 minuten voor 7:30. John Havinga, goedemorgen.
1: Hey Remco, goedemorgen.
0: Elke dag komt er wat bij, wat temperatuur betreft. Hoe warm gaat het worden vandaag?
1: Ja, elke dag komt er wat bij, inderdaad. We maken een sprong voorwaarts vandaag en we komen overal boven de 20 graden uit. Ik heb maximum temperaturen staan van 20 tot 22. Maar ik zou niet helemaal uitsluiten dat het in Zeeuws-Vlaanderen nog net 23 graden gaat worden. Met daarbij vanmiddag een meest matige wind uit een westelijke richting. En we hebben op dit moment al wel wat bewolking en een mix van wolken en zon. Zo zou je het weer voor vandaag wel kunnen samenvatten. Want die wat warmere lucht die hangt eigenlijk samen met een zwakke storing. Die dus eigenlijk verantwoordelijk is voor die bewolking. Dus vandaag nog niet een helemaal vrij zonnig weerbeeld. Maar als we kijken naar de komende dagen, zoals je zei, elke dag komt er wat bij. Ook morgen maken we weer een flinke stap voorwaarts naar de hogere temperaturen. En morgen denk ik dat we op alle plaatsen in Zeeland uitkomen op een zomerse temperatuur. En dat betekent dus temperaturen van 25 graden. Ik denk wel dat het ook morgen zo is dat er al wat meer ruimte is voor de zon. Dus het wordt vrij zonnig, Remco. Dus dat is het voor vandaag en morgen.
0: Ja, zeker weten. En aan het einde van de week 30, geloof ik, hè?
1: Ja, klopt. Donderdag nog even tussendoor. Ook dan een vrij zonnige dag. Ik denk een gemiddelde temperatuur van 27 graden. De wind die komt, ondanks dat die temperatuur dus omhoog gaat, komt die toch een beetje uit een noordwestelijke richting. Noordwest tot noord. Niet al te sterk ook. Dus dat is ook gunstig natuurlijk voor die hogere temperatuur. Maar 27 graden gemiddeld op donderdag. En vrijdag schieten we door met een zuidelijke wind naar de 30 graden. Er is wel nog steeds ook wat onstabiliteit in de lucht. En die neemt er natuurlijk wel toe, ook de potentiële energie met die hogere temperatuur van 30 graden. En dat betekent dat we waarschijnlijk in de loop van de dag ook rekening moeten houden vanuit het zuiden op buien. Soms ook misschien wel wat pittige buien met daarbij onweer en aardig wat regen in korte tijd. Dus die 30 graden die wordt in de loop van de dag een beetje... in ieder geval mensen, we kunnen afkoelen door die onweersbuien. Zo wil ik het eigenlijk verwoorden. Okay.
0: Maar goed, dat is vrijdag pas in elk geval. Nu is het nog dinsdag. Hey, dankjewel John Havinga. Met op deze dinsdag afgaand tij op dit moment, met laagwater in Vlissingen 12:10. Hoogwater vanmiddag om 4:15. En de watertemperatuur 17 tot 19 graden. Hoogste temperatuur in het Veerse Meer. 1 file gemeld door de ANWB op de A16 Breda-Rotterdam. Tussen knooppunt Zonzeel en Dordrecht. 10 minuten vertraging. Zie jij iets op de Zeeuwse wegen? Laat het me vooral weten. Even een app-berichtje sturen naar 0184 5x9. Maar alleen als dat natuurlijk veilig kan.

0: Nina Simone, My Baby Just Cares For Me. Op het circuit van Zolder in België is een Nederlandse motorrijder omgekomen. De man van 53 kwam uit de buurt van Maastricht. Volgens de VRT viel hij hard met zijn motor tijdens een oefening en de circuitdirectie van Zolder denkt dat hij niet goed schakelde en uit de bocht vloog. Tijdens de WK-wedstrijd tussen Iran en Nieuw-Zeeland afgelopen nacht hebben veel Iraanse fans geprotesteerd. Niet alleen tegen de oorlog in het Midden-Oosten, maar vooral tegen het huidige regime in het land. Een paar honderd mensen protesteerden buiten het stadion en ook in het stadion maakten supporters een statement, zegt deze verslaggever.
1: Waar ze dan vooral mee binnenkwamen waren t-shirts en vlaggen met daarop de Persische vlag van voor de revolutie. Die vlag is verboden in het stadion. Die werden ook uitgebreid ingenomen bij de checks. Dus ik heb ook mensen gezien die echt de beslissing namen. Oké, dan zijn wij wel niet bij die wedstrijd. Want we willen onszelf kunnen laten horen in een land wat voor ons vrij zou moeten kunnen zijn.
0: En de wedstrijd werd, ondanks de protesten, zonder onderbrekingen uitgespeeld, werd 2-2. Handbagage in vliegtuigen wordt gratis. En ook krijgen reizigers bij een vertraging van 3 uur of meer recht op een vergoeding van 250 tot 600 euro. Zijn nieuwe regels die zijn na 10 jaar onderhandelen door de Europese Unie vastgesteld.
2: With this agreement, we are making it easier for passengers to enforce their rights and claim compensation. We secured stronger rights for families and people with disabilities. We ensured greater transparency.
0: En de regels moeten volgend jaar ingaan. Luchtvaartbedrijven waarschuwen dat het gaat leiden tot duurdere tickets. Dus misschien dat de vliegreis zelf wel wat duurder gaat worden. En voormalig schaatster Irene Wüst is de nieuwe chef de mission voor zowel de Olympische zomer als voor de Olympische winterspelen. Niet eerder bekleedde een vrouw één van die functies. Wüst neemt de taken over van Pieter van de Hogeband, zomerspelen, en Karel Verheijen, winterspelen. Wüst is zesvoudig Olympisch kampioen en de meest gedecoreerde Nederlandse Olympiër ooit. Hoor je op Omroep Zeeland. Om 5 minuten voor 7:30.

0: Zeeland zit vol talent. In Zee van Weten laten jonge onderzoekers zien waar ze mee bezig zijn en wat hen elke dag motiveert. Van innovatieve ideeën tot persoonlijke drijfveren. Je ziet het in Zee van Weten, woensdag op tv.
1: Zakelijk leasen tegen het scherpste tarief? Ga naar Van Mossel Autolease Zuidwest. De expert in zakelijke autolease van Zuidwest-Nederland. Ons team staat voor je klaar met nieuwe en jong gebruikte leaseauto's. Alles onder één dak. Kijk snel op vanmossel.nl/autolease.
2: Voordeelhuisjes.nl. Boek nu Hotel Bentheim Hof in Duitsland. 3 dagen, inclusief 2-3 gangen ineens, al voor €169.
3: Op de Westerschelde vaart een schip vol verhalen. De Westerschelde Ferry. Hier worden verhalen gemaakt, beleefd en verteld. Beleef jouw eigen verhaal en vaar met ons mee. Voor de kids, luister naar westerscheldeferry.nl/schipvolverhalen.
2: Boek de beste vakantiedeals tijdens de voordeelweken bij
4: voordeeluitjes.nl.
5: Is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
6: Goedemorgen. Kunst kijken op bijzondere plekken op Schouwen-Duiveland. Zo dadelijk. Nu eerst een overzicht van het nieuws in Zeeland van 7:30. De politie zoekt getuigen van de overval op een tankstation aan de Kennedylaan in Terneuzen. De dader sloeg rond 17:45 gisteravond toe, ging er op de fiets vandoor. Wat hij heeft gestolen is nog onbekend. Het Delta Climate Center in Vlissingen onderzoekt het ontstaan van het Zeeuwse landschap. Wetenschappers kijken onder meer naar historische natuur op Walcheren en Zuid-Beveland. 3D-beelden van hoe Zeeland er vroeger uitzag komen uiteindelijk online te staan en zijn dan ook te zien bij toeristische informatiepunten. Door het project moeten mensen meer waardering krijgen voor het Zeeuwse landschap. De nieuwe wethoudersploeg in Middelburg is begonnen. Jonathan Schroefers, Jesse Arnoudsen, Tobias van Gent en Jeroen Laus vormen samen met de burgemeester en de gemeentesecretaris het dagelijks gemeentebestuur. En door hun installatie kwamen in de gemeenteraad 3 zetels vrij voor nieuwe raadsleden voor Pro, LPM en SGP. De 19-jarige man die is aangehouden na een dodelijk verkeersongeluk bij Ter Hole wordt vandaag voorgeleid aan de rechtercommissaris en die beslist of de man uit de gemeente Hulst langer in voorarrest blijft. Volgens het Openbaar Ministerie wordt hij verdacht van strafrechtelijke betrokkenheid. Bij het ongeluk kwamen 3 kinderen en de directeur van basisschool De Warande in Aksel om het leven. En het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af. Een matige westelijke wind en het wordt 21 tot 22 graden. Nieuws en weer vind je ook in onze app en op omroepzeeland.nl. In de verkeersinformatie de A16 Breda-Rotterdam. Tussen Breda-Noord en Dordrecht kwartier vertraging.
7: Omroep Zeeland.
5: Goedemorgen. Zeeland wordt...

0: Elton John en Britney Spears en Hold Me Closer op Omroep Zeeland op deze dinsdag. En als je nog iets wil doen vandaag, dan kun je bijvoorbeeld naar de jaarlijkse kunstschouw op Schouwduiveland, want die is dit weekend begonnen. De hele week nog kijken op 31 plekken naar het werk van heel veel kunstenaars. Bijvoorbeeld bij henzelf in ateliers, maar ook in kerken. Pannenkoekenmolen doet mee, musea. En het leuke is dat de makers daar vaak zelf dan ook bij zijn. Manuela Carole Middelburg, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Maar jij bent deze hele week te vinden op welke plek?
1: Bij Resort Land en Zee ben ik te vinden.
0: Met welk werk? Want jij exposeert daar.
1: Ja, dat klopt. Ik exposeer met mijn schilderijen. Ik maak schilderijen met acryl op doek.
0: En wat voor afbeeldingen zijn dat dan? Wat laat je graag zien?
1: Heel variërend. Ik schilder portretten, maar ook vlinders, stillevens, net wat mij inspireert en aanspreekt.
0: En wanneer weet je dat dan? Van, oh, nu ga ik dat doen. Nu wil ik een vlinder schilderen.
1: Soms loop ik in de natuur en dan zie ik bijvoorbeeld een vlinder die me aanspreekt. En denk ik, oh, die is heel mooi om te... te schilderen.
0: En dan doe je dat, ja.
1: Ja.
0: Ja. Maar het lijkt me wel heel mooi. Als je de popt eigenlijk iets in je hoofd waar je dan mee aan de slag wil.
1: Ja, zeker. Dat is heel mooi. Ja, het is een heel, heel mooie vorm om je gevoel uit te kunnen drukken. En dat ook vanuit daar andere mensen te inspireren.
0: Want dat is wat jij uiteindelijk wil dan?
1: Ja, zeker. Ja, andere mensen inspireren en raken met mijn schilderijen. Dat vind ik het mooiste wat er is.
0: Je bent nu dan bij de kunstschouw, hè? Dat is echt dat grote evenement ieder jaar aan de westkant van Schouwduiveland. Dus als je een lijn trekt over het eiland, alles ten westen daarvan, daar is die kunstschouw. Zoek vooral de kaart even op de website van de kunstschouw. Je bent er zelf ook bij. Hoe is dat voor jou om dan gelijk reacties van bezoekers te horen?
1: Dat is heel bijzonder ook om te zien. Ze kijken echt naar je werk natuurlijk. Dus, heel veel complimenten. En ze bewonderen het ook echt. Dus dat is heel bijzonder. Om daar ook echt bij te zijn.
0: Maar zeggen mensen ook wel eens van, wat bedoel je hier dan mee? Dat je het moet uitleggen bijvoorbeeld?
1: Ja, zeker. Ja, ze stellen ook vragen of bepaalde technieken, hoe ik dat heb gedaan. Waarom ik iets heb gedaan zoals het erop staat. Ja, inderdaad.
0: Vind je het leuk om daarover te vertellen?
1: Ja, zeker. Want het is natuurlijk wat je zelf hebt gecreëerd. Dus dat is heel leuk om daarover te vertellen.
0: Bij de kunstschouw, Manuela Carole en een heleboel andere kunstenaars. Op de website van de kunstschouw Schouwduiveland kun je alle plekken vinden waar zij dus hun werk laten zien. Deze hele week nog. Dankjewel, Manuela, dat je hier in Zeeland wordt wakker vertelde.

Julian Lennon en Too Late for Goodbyes. Straks in Zeeland ter Hakker bel ik even met Levi. Dat is die jongen die afgelopen zondag bij de stiltocht in Axel Tears for Heaven zong van Eric Clapton. En hij krijgt er zoveel reacties op. Hij weet eigenlijk niet helemaal wat hem overkomt nu. Gaat hij straks allemaal uitleggen in Zeeland wordt wakker. Nu de verkeersinformatie met de A16, Breda richting Rotterdam. Tussen Breda Noord en Zevenbergse Hoek. Houd daar rekening met 10 minuten vertraging. A17, Roosendaal-Dordrecht. Tussen Moerdijk Havens en Klaverpolder, 6 minuten. En de A58, Bergen-op-Zoom richting Breda. Tussen Etteleur West en Breda West, 5 minuten vertraging. Melding ook van het Vlaams Verkeerscentrum over de ring rond Gent, rechterkanaaloever. In de richting Zelzaten heb je vertraging te hoogte van Desteldonk.

0: Bluff en levenslang om 8:11 op Omroep Zeeland. Levi is zo dadelijk aan de lijn. Eerst nog even een berichtje over bomen, want er moeten meer bomen komen in buurten en straten. Een groep van 17 maatschappelijke organisaties presenteert vandaag een manifest met die oproep aan het kabinet. Bomen helpen namelijk tegen hitte. Vanwege de schaduw die ze geven, onder bomen is het altijd iets koeler. Alleen zie je tegenwoordig ook heel veel steen in straten bij de mensen thuis. En steen houdt hitte vast, daar moet iets aan gebeuren, zegt die groep maatschappelijke organisaties. Het is nu bekend welke plekken er allemaal in de nieuwe Michelin-reisgids staan. Dat Domburg 2 sterren heeft, nou dat wisten we al. Maar nu is duidelijk dat Middelburg, Veren en Zierikzee 1 ster krijgen. Die reisgids kun je een beetje vergelijken met die restaurantgids van Michelin. Hoe meer sterren, hoe bijzonderder de plek. En Michelin geeft ook toeristische hotspots sterren, zoals de Oosterscheldekering en de Grote Kerk in Goes. Die hadden ze al, maar die hebben ze dus opnieuw gekregen. En dan, de ene na de andere mooie reactie komt binnen bij Levi Strijbos uit Hulst. En als je dan afvraagt, wie is dat ook alweer? Dat is deze jongen. Dat was afgelopen zondag bij de stille tocht in Axel voor de 3 leerlingen en de directrice van de Warande die omkwamen bij dat verkeersongeluk bij Ter Holen. Ja, terwijl honderden mensen zich verzamelden bij die school, zong Levi. Goedemorgen.
1: Morgen.
0: Man, hoe was het om daar te staan voor jou?
1: Ja, behoorlijk indrukwekkend. En ook best moeilijk.
0: Wat maakte dat indrukwekkend en wat maakte dat moeilijk?
1: Ja, het indrukwekkende, ja, zoveel mensen die erop afkwamen. En ja, moeilijk, al die huilende gezichten. En dan moet je jezelf daar toch wel groot zien te houden.
0: Lukte dat?
1: Ja, dat ging op zich wel nog, ja.
0: Ja, hoe deed je dat dan?
1: Ja, gewoon niet al te veel kijken. En gewoon door blijven zingen.
0: En dan gaat het goed, hebben we inderdaad gezien en gehoord. Ja. Waarom stond jij daar? Hoe ben je uitgekozen of gevraagd om daar te gaan zingen?
1: De dag ervoor had ik al gezongen bij Ik Toon. Dat is hier in Hulst bij Den Dullaert. Doen ze dat af en toe. Dat is een markt. En dan mogen er ook jonge talenten komen zingen of drummen of wat dan ook. En ik had dat nummer al gezongen daarvoor. Ook voor de kinderen en de directrice dan. En dan die ochtend daarvoor kreeg ik een bericht met de vraag of ik daar dat nummer wou komen zingen. Ja, dat was natuurlijk een enorme eer.
0: Heb je daar dan toch nog wel even over na moeten denken? Van ja, u zegt, dan sta ik daar voor al die mensen op een best moeilijke bijeenkomst? Of zei je gelijk ja?
1: Ja, het was. Ja, ik wou het natuurlijk wel het liefst meteen doen, maar het was inderdaad wel van. Gaat het me lukken? Wordt het niet te veel? Of... Maar...
0: Ja. En nu krijg je de ene na de andere mooie reactie. Wat doet dat met jou?
1: Ja, ik vind dat... mooi om te zien. Toch? En wat ik ook al heel vaak zeg, ik doe het niet voor mijn eigen. Ik deed het voor de mensen die steun wouden. En...
0: Ja. Snap ik inderdaad, dat je daarom daar ook stond. Tegelijkertijd weten we nu wel wie jij bent, Levi Strijbos. En ik heb even op jouw Facebook-profiel gekeken. Er staat jonge zanger uit Hulst, die ook Sinatra en Elvis zingt. Wat wil je verder in de muziekwereld? Wat zijn je plannen?
1: Ja, uiteindelijk toch internationaal bereiken en ook vooral zelf nummers schrijven. En ja, mensen wereldwijd gewoon kunnen verbinden met muziek.
0: Ja, want waarom is muziek voor jou dan zo belangrijk? Kun je dat uitleggen?
1: Ja, muziek is voor mij ook gewoon een steun. En ik zing ook echt heel graag. Ik doe bijna de hele dag niet anders, dus ja.
0: Wauw, geweldig, Levi. Nu vroeg op pad trouwens al naar je werk, hè? Dat is wel heel wat anders dan de muziek.
1: Ja, nogal ja. Ik moet straks ook alweer door.
0: Ja, wat ga je doen? Wat is je werk? Wat doe je?
1: Ik ben elektromonteur in de ondergrondse netwerken bij Avira.
0: En blijf ook lekker zingen. Levi Strijbos, dankjewel. Leuk dat je dat hier in elk geval vertelde. Levi Strijbos in Hulst.
2: Het Zeeuwse nieuws en de lekkerste muziek bij Omroep Zeeland. Altijd.

0: gek op muziek en nieuws? Luister dan naar de Muziekmiddag van Omroep Zeeland. Thuis, onderweg of op je werk. Je blijft bij met de Muziekmiddag. Elke dag vanaf 1 uur op de radio bij Omroep Zeeland.
1: Megabed heet niet voor niets...

0: veel vinden op megabed.nl.
1: Hey, doe eens normaal, man. Voor elk budget een megabed.
2: Als je aan Livingstone Goes denkt, denk je aan sierbestrating. Maar we doen nog zoveel meer. Overkappingen, blokhutten, binnentegels, maar ook tuinmeubels. Eigenlijk alles voor huis en tuin. Kom naar onze showroom of kijk op livingstonegoes.nl.
3: Zeeland zit vol met ambitieuze ondernemers. Maar om online te groeien heb je meer nodig dan alleen een website. Je hebt strategie nodig en marketing die werkt. Dat is precies wat we doen bij Zeeuws Online. Check snel zeeuwsonline.nl. Het reclamebureau met digitale impact.
2: Kom naar onze showroom. Livingstone Goes vindt u aan de Livingstoneweg 2

0: eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weten hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
1: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl en gaan.
2: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: Omroep Zeeland.
5: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 8 uur.
4: Omroep Zeeland.
6: Clemens Peters met het NOS-journaal. Het Rode Kruis slaat alarm over de wereldwijde gevolgen die El Niño kan hebben. De hulporganisatie vreest dat het weerfenomeen de komende tijd grote problemen kan veroorzaken.
7: Ernstige droogte, wateroverlast, maar ook bijvoorbeeld natuurbranden. Nou, we maken ons het meeste zorgen om gebieden zoals Afrika, delen van het Midden-Oosten, maar bijvoorbeeld ook Somalië en Bangladesh, waar we bang zijn voor droogte en overstromingen.
6: El Niño is een terugkerend fenomeen dat over de hele wereld voor allerlei weersextremen zorgt. De Wereldmeteorologische Organisatie waarschuwde begin deze maand voor een bijzonder sterke El Niño. Een Russische kunstenaar en criticus van president Poetin is in Polen op straat doodgeschoten. En dat gebeurde in de stad Biała-Podlaska, een stad op ongeveer 35 kilometer van de grens met Wit-Rusland. Volgens de politie lijkt het op een geplande moordaanslag. De dader is niet opgepakt. De kunstenaar en cartoonist Semyon Skripetsky maakte naam met spottekeningen over onder meer president Poetin. Bij een crash met een bommenwerper in Californië zijn alle 8 bemanningsleden omgekomen, meldde de Amerikaanse luchtmacht. Kort na het opstijgen stortte het toestel neer. De oorzaak is nog onbekend. De bommenwerper zou een test doen met het radarsysteem toen het misging. Op het WK voetbal hebben Iran en Nieuw-Zeeland gelijk gespeeld. Nieuw-Zeeland kwam 2 keer op voorsprong, maar Iran wist steeds terug te komen, zag ook commentator Jeroen Elshoff.
8: Hier is Rezaian. Goeie voorzet, Rezaian. En een goal van Iran. Zo is het 2-2.
6: En dat bleef het ook, 2-2. Voor de wedstrijd demonstreerden tegenstanders van het Iraanse regime buiten het stadion. Vannacht was er nog een wedstrijd. Saudi-Arabië en Uruguay speelden gelijk. Het werd 1-1. Het weer. Vanochtend in het oosten een enkele bui. In de middag meer zon. Het is dan droog en 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Clemens, dankjewel. Omroep Zeeland. A16 Breda richting Rotterdam. Tussen Breda Noord en Dordrecht heb je 8 minuten vertraging. En het Vlaams Verkeerscentrum meldt vertraging op de ring rond Gent, de rechterkanaaloever naar Zelzaten. Hou rekening met vertraging ter hoogte van Desteldonk.
10: Ik werk al 13 jaar bij De Zeeuwse Keuken. Geboren in Goes. En dat schept een band, hè? Soms moet je de klanten een beetje helpen. En juist dat maakt mijn werk bij De Zeeuwse Keuken zo bijzonder.
11: De Zeeuwse Keuken. Verse en seizoensgebonden gerechten. Kijk op dezeeuwsekeuken.nl.
12: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
13: Reclame maken voor jouw bedrijf op radio, tv of via de site en app van Omroep Zeeland? Kijk op adverterenInZeeland.nl.
12: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Autotramper in Goes.
14: Wie betaalt de kosten van spaaracties met de WK-kamerjas of het juichjack? Denk eens goed na. Precies, de klanten. Bij Dirk doen we niet aan spaaracties. Je betaalt alleen voor de boodschappen. Want Dirk gelooft niet in sparen, maar wel

0: en besparen. Op Dirk kun je rekenen.
1: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
0: Nu bij Dirk, Felix Kattenvoer, 3,49. Zijn ze absoluut blij mee?
2: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem, meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
3: Ik heb mensen pijn.
4: Tienduizenden kinderen in Nederland leven met een maag-darm- of leverziekte. Deze week is de collecte van MDL-fonds. Geef voor deze kinderen. Geef aan de collectant.
5: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
4: Geef aan de collectant van MDL-fonds voor maag, darm en lever.
6: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
7: Omroep Zeeland.
8: Goedemorgen, Zeeland wordt wakker. Nieuws, weer en verkeer met Remco van Schellen.
9: Goedemorgen op deze dinsdagochtend. Zon en wolken vandaag. Een matige westelijke wind. En 21 tot 22 graden gaat het worden. Later in de week wordt het nog een stuk warmer. Op de dag dat de alpaca-boerderij in Achterkerken een feestje viert. Ze staan in de top 10 van leukste uitjes bij een publiekswedstrijd. Nou, ik ga ze straks even bellen. En verder in het nieuws is dat de politie getuigen zoekt van de overval gisteravond op een tankstation aan de Kennedylaan in Terneuzen. Het is verder nog weinig bekend, wel dat de dader er op de fiets vandoor ging. En de gemeente Hulst zoekt fietsen die nutteloos in een schuurtje staan. Die worden dan opgeknapt en gaan naar mensen die zelf geen fiets kunnen betalen. Welkom bij Zeeland wordt wakker op Omroep Zeeland.

0: Taylor Swift en Opalite. Alpaca's Zeelandia, een bedrijf in Achterkerken waar ze alpaca's hebben, is een van de beste uitjes van het land. Blijkt in elk geval uit de publieksprijs van dagjeweg.nl. Het bedrijf in Achterkerken staat op nummer 6 in die landelijke lijst. Bezoekers konden stemmen. Mara Houmes Vlaanderen, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Remco.
0: En ik denk dat je dat hartstikke trots maakt.
1: Ja, zeker, zeker. Dat is de eerste oorkonde die we krijgen. Dat is natuurlijk één die we nooit meer gaan vergeten.
0: Nee, is het belangrijk eigenlijk om zoiets te krijgen?
1: Ja, of het heel belangrijk is, dat weet ik niet. Maar het is natuurlijk wel een soort erkenning dat je op de goede weg bent. En dat wat we doen aansluit bij wat mensen inderdaad leuk vinden. En dat we het op een manier doen die bijblijft. En dat is ook echt wel iets wat je in alle... Ja, echt honderden reviews terug hebt gezien. Het is natuurlijk alpaca's sowieso heel erg leuk, maar juist ook alles voor de verwaarloosde, mishandelde, de zieke dieren. Mm. Dat mensen heel erg raakt. En juist de combinatie tussen de educatie, een stukje leuk entertainment, maar juist ook het goed zijn voor de dieren die dat heel hard nodig hebben.
0: Ja, want jullie zijn een alpaca boerderij, maar ook een opvangcentrum. En voor wie het niet weet, alpaca's, dat zijn van die dieren die je maar wil blijven aaien. Ik weet niet of het aardige dieren zijn, maar ik wil ze wel steeds blijven aaien als ik ze zie.
1: Ja, klopt.
0: Heb jij dat ook nog steeds?
1: Elke dag opnieuw.
0: Want?
1: Ze zijn... Elk dier is anders. Eigen karakter, wat ze leuk vinden, wat ze niet leuk vinden. En hoe beter je ze kent en hoe beter jij ze kent, hoe makkelijker ze naar je toe komen. En ik zit bijvoorbeeld 's avonds bij elke kudde een tijdje in de paddock of in de stal. En dan komen ze ook echt om me heen liggen. Sommige hangen dan helemaal tegen me aan. Ja, dat is denk ik het mooiste wat je kan hebben met een alpaca. Dat je er echt helemaal omheen kan hangen, te knuffelen.
0: Ja.
1: Maar niet elke alpaca vindt dat leuk. En ze moeten je eerst ook echt wel vertrouwen. Het zijn wat dat betreft net katten. Ze kijken echt eerst wel de kat uit de boom.
0: Ja, goed uitgelegd in elk geval. Maar die opvang, hè, is dat eigenlijk belangrijk? Want ik zie geregeld berichten dat je inderdaad de dieren hebt opgevangen. Waar komen die dan vandaan en wat doe je ermee?
1: De meeste dieren komen van fokkers, van particulieren, van kinderboerderijen. Speeldieren die toch in een impuls aangeschaft zijn. Hm. Als je ook op Marktplaats kijkt, er staan vaak 300 advertenties van alpaca's en vaak ver onder de 1000 euro per dier. Dat maakt de drempel om ze aan te schaffen heel laag.
0: Maar mensen willen dan thuis een alpaca hebben? Daar moet je toch ruimte voor hebben en zo?
1: Nou, er zijn geen officiële regels, er zijn wel richtlijnen. Maar we hebben bijvoorbeeld ook al eens een keer een alpaca gehad die van een balkon in Haarlem kwam.
0: Hé? Oké, nou ja.
1: Gelukkig kwamen die mensen er heel gauw achter dat het balkon niet geschikt was voor een alpaca. Maar dat soort situaties gebeurt gewoon.
0: Ik ben met stomheid eigenlijk geslagen. Maar goed, jij kijkt misschien nergens meer van op. Nu je dit in die lijst staat, hè, op nummer 6 van die landelijke lijst. Dat is een mooie plek in de top 10. Ja. Dat klinkt altijd wel leuk. Ja. Verwacht je nu eigenlijk ook dat er meer mensen gaan komen?
1: Ik denk dat het wel, wel wat meer bezoekers zal opleveren. Want dagjeweg.nl timmert erg aan de weg. Heeft heel veel websitebezoekers van mensen die zich daar oriënteren op wat is er leuk om te doen als ze ergens een dag weggaan. Als je dan natuurlijk in zo'n top 10 staat, dan kom je toch bij mensen onder de aandacht die anders misschien ons niet zo snel zouden vinden.
0: En misschien ook wel mensen die inderdaad denken, een alpaca, ja, wat moet ik er eigenlijk mee? Nu heb ik hem gekocht. Toch maar eens eventjes checken bij Mara Houmes Vlaanderen van Alpaca Zeelandia of ik daar iets mee moet. Hey, dankjewel, Mara. Fijn dat je zo'n mooie plek hebt. In de top 20 zien we trouwens ook nog het Watersnoopmuseum in Ouwekerk op de 17e plek. Maar het bedrijf van Mara staat op nummer 6. Sting is dit op Omroep Zeeland. And if I ever lose my faith in you. Goedemorgen trouwens.

0: Sting en If I Ever Lose My Faith in You. 8:45 is het. Tikje warmer dan gisteren, John Havinga.
1: We maken een sprong voorwaarts vandaag en we komen overal boven de 20 graden uit. Ik heb maximum temperaturen staan van 20 tot 22. Maar ik zou niet helemaal uitsluiten dat het in Zeeuws-Vlaanderen nog net 23 graden gaat worden. Met daarbij vanmiddag een meest matige wind uit een westelijke richting. En we hebben op dit moment al wel wat bewolking en een mix van wolken en zon. Zo zou je het weer voor vandaag wel kunnen samenvatten. Want die wat warmer lucht die hangt eigenlijk samen met een zwakke storing. Die dus eigenlijk verantwoordelijk is voor die bewolking. Dus vandaag nog niet een helemaal vrij zonnig weerbeeld. Maar als we kijken naar de komende dagen, zoals je zei, elke dag komt er wat bij. Ook morgen maken we weer een flinke stap voorwaarts naar de hogere temperaturen. En morgen denk ik dat we op alle plaatsen in Zeeland uitkomen op een zomerse temperatuur. En dat betekent dus temperaturen van 25 graden. Ik denk wel dat het ook morgen zo is dat er al wat meer ruimte is voor de zon. Dus het wordt vrij zonnig, Remco. Dus dat is het. Dat is voor vandaag en morgen.
0: Dankjewel, John Havinga. Kijk ik nog even naar het afgaand tij. Nu met laagwater in Vlissingen, 8:45. Hoogwater vanmiddag om 4:15. En als je gaat zwemmen, 17 tot 19 graden. De Zeeuwse wateren met als warmste het water in het Veersemeer. Dan naar de Omroep Zeeland verkeersinformatie. En dan zie ik meldingen over de A16 Breda richting Rotterdam. Tussen Dordrecht en Dordrecht Centrum. 2 minuten vertraging. Te hoog voertuig staat daar. De weg is eventjes dicht. Dan naar de A29 Bergen op Zoom richting Rotterdam. Tussen Numansdorp en Rotterdam Zuidplein. 7 minuten vertraging. En de N57 Middelburg Rotterdam. Tussen Hellevoet Sluis en de afrit Brielen, 5 minuten vertraging. Vlaams Verkeerscentrum meldt de ring rond Gent, rechterkanaaloever in de richting Zelzaten. Hou rekening met vertraging te hoogte van Desteldonk.

0: Camila Cabello en Shawn Mendes en Señorita. Op het circuit van Zolder in België is een Nederlandse motorrijder omgekomen. Man van 53 kwam uit de buurt van Maastricht. VRT meldt dat hij hard met zijn motor viel tijdens een oefening en de directie van het circuit in Zolder denkt dat hij niet goed schakelde en daardoor uit de bocht vloog. Tijdens het WK, de wedstrijd tussen Iran en Nieuw-Zeeland, WK voetbal, afgelopen nacht, hebben veel Iraanse fans geprotesteerd. Niet alleen tegen de oorlog in het Midden-Oosten, maar vooral tegen het huidige regime in dat land. Een paar honderd mensen protesteerden buiten het stadion en ook in het stadion maakten supporters een statement, zegt deze verslaggever.
1: En waar ze dan vooral mee binnenkwamen waren t-shirts en vlaggen met daarop de Persische vlag van voor de revolutie. Die vlag is verboden in het stadion. Die werden ook uitgebreid ingenomen bij de checks. Dus ik heb ook mensen gezien die echt de beslissing namen, oké, dan zijn wij wel niet bij die wedstrijd, want we willen onszelf kunnen laten horen in een land wat voor ons vrij zou moeten kunnen zijn.
0: De wedstrijd werd ondanks die protesten zonder onderbrekingen uitgespeeld, eindigde in 2-2. Mocht je willen inloggen op je persoonlijke pagina bij de NS, bij de spoorwegen, dan zou je wel eens tegen problemen kunnen aanlopen. Niet iedereen kan inloggen op dit moment door een storing bij een leverancier, laat de NS weten. Het is moeilijk in te schatten hoeveel mensen niet kunnen inloggen. Bij sommigen werkt het wel, er wordt hard aan gewerkt. Gisteren waren er trouwens ook al problemen door het nieuwe kortingsabonnement. Heel veel mensen wilden dat bestellen, waardoor de website vastliep. Handbagage in vliegtuigen wordt gratis. En ook krijgen reizigers bij een vertraging van 3 uur of meer recht op een schadevergoeding van 250 tot 600 euro. Nieuwe regels zijn na 10 jaar onderhandelen vastgesteld door de Europese Unie.
2: With this agreement, we are making it easier for passengers to enforce their rights and claim compensation. We secured stronger rights for families and people with disabilities. We ensured greater transparency.
0: En die moet volgend jaar ingaan. En shownieuws. Het gaat weer wat beter met zangeres Bonnie Tyler. Ontwaakt uit haar coma. Heeft een woordvoerder laten weten. Bonnie Tyler, met die donkere stem, werd begin mei in een kunstmatige coma gebracht na een darmoperatie. Ze ligt in een ziekenhuis in Portugal. Herstel gaat traag, maar haar toestand verbetert wel, klinkt het in elk geval bij die woordvoerder van Bonnie Tyler.

0: Goedemorgen. Omroep Zeeland.
1: Nou, de ene zei dat tegen de andere. Nou, het was toch beloofd dat we binnen 3 maanden weer teruggaan.
2: De Molukse gemeenschap in Zeeland heeft een bijzondere geschiedenis. Ze dachten hier maar even te komen wonen. Maar ze konden niet zomaar terug. Bekijk hun verhaal in de serie Koude Grond. Op maandag op tv. Bij Omroep Zeeland.
3: Dag Jaap.
4: Hi.
3: Jaap is net verhuisd, maar heeft nog het een en ander nodig.
4: Ja, we hebben echt veel nodig.
3: Zoals wat groen voor in zijn tuin. Daarom is Jaap nu bij Woonboulevard Middelburg. Voor alle woondromen moet u naar Woonboulevard Middelburg komen.
4: Klopt.
5: Ja, echt heel Zeeland is aan het isoleren. Dankzij de hoge subsidies. ISO Energy weet hoe je echt goed isoleert. En ons eerlijke advies krijg je er altijd gratis bij. Ook isoleren? Kijk op isoenergy.nl.
6: Hey ondernemer, grote kans dat jouw concurrent al online groeit. Met een sterke website en slimme campagnes. Zeeuws Online helpt bedrijven in Zeeland groeien met krachtige marketingcampagnes. Check snel zeeuwsonline.nl, het reclamebureau met digitale impact.
5: ISO Energy, de lokale isolatiespecialist uit Zeeland. Kijk op isoenergy.nl.
7: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
8: Goedemorgen, Omroep Zeeland met het nieuws van 8:30. Het nierdialysecentrum op vakantiepark De Banjaard in Kampeland is vernieuwd. Er zijn nu 8 in plaats van 6 dialyseplaatsen voor mensen die tijdens hun vakantie een behandeling nodig hebben. Het gebouw was na 25 jaar aan vernieuwing toe. Volgende week dinsdag is de officiële heropening. De politie zoekt getuigen van de overval op een tankstation aan de Kennedylaan in Terneuzen. De dader sloeg rond 17:15 gisteravond toe en ging er op de fiets vandoor. Wat hij heeft gestolen is nog onbekend. Het Delta Climate Center in Vlissingen onderzoekt het ontstaan van het Zeeuwse landschap. Wetenschappers kijken onder meer naar historische natuur op Walcheren en Zuid-Beveland. 3D-beelden van hoe Zeeland er vroeger uitzag komen uiteindelijk online te staan en zijn dan ook te zien bij toeristische informatiepunten. Door dat project moeten mensen meer waardering krijgen voor het Zeeuwse landschap. En de gemeente Hulst roept inwoners op om fietsen te doneren die ze zelf niet meer gebruiken. De praktijkschool kijkt ze na en Hulst voor elkaar geeft de fietsen dan aan mensen die er zelf geen kunnen betalen en aan bewoners van de noodopvang. Wie een fiets over heeft, kan die aanmelden via info@hulstvoorelkaar.nl. Ik ga het er straks nog over hebben in Zeeland wordt wakker. En het weer dan. Zon en wolken wisselen elkaar af. Een matige westelijke wind. En het wordt 21 à 22 graden. Nieuws en weer vind je ook in onze app en op omroepzeeland.nl. In de verkeersinformatie de A16 Breda richting Rotterdam. Tussen knooppunt Klaverpolder en afrit Dordrecht Centrum. 30 minuten vertraging. Weg is wel net vrijgemaakt.
7: Omroep Zeeland. Goedemorgen.

0: ik ben oké.
1: Okay. Emma Heesters en Schat, ik ben oké op Omroep Zeeland. Ja, als je een fiets over hebt, Hulst voor Elkaar wil die dus graag hebben. Ze worden dan nagekeken en gaan uiteindelijk naar mensen die zelf geen fiets kunnen betalen en naar bewoners van een noodopvang. Ellen Verstraten van Hulst voor Elkaar, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Of Fiets voor Elkaar, want zo noemen jullie dit project.
2: Ja, dat klopt. Dat vonden wij wel een pakkende naam.
1: Ja, want wat is de bedoeling? Stel dat ik een fiets over heb, dan kan ik die naar jullie toebrengen.
2: We hebben daarin een samenwerking met de praktijkschool in Hulst. Want wij zijn zelf eerlijk gezegd niet zo heel goed met fietsen. Maar de praktijkschool, die leerlingen die kijken de fiets even na. Of dat die veilig de weg op kan. Het liefst hebben we fietsen die natuurlijk goed functioneren.
1: Ja.
2: Maar even een screening is natuurlijk helemaal goed. En dan is het fijn dat we samen kunnen werken met de praktijkschool. En die geven ze dan ook weer uit.
1: Maar moeten geen oude barrels zijn die echt kapot zijn?
2: Nee, we zijn geen milieupark. Dat is niet helemaal de bedoeling. Maar je hebt altijd wel mensen die een fiets over hebben en die denken van, nou weet je, als ik er iemand blij mee kan maken, die geef ik graag af. Nou, en daar zijn wij naar op zoek.
1: Het is dan bedoeld uiteindelijk voor mensen die zelf geen fiets kunnen betalen of voor bewoners van de noodopvang. Waarom doen jullie dit?
2: Ja. Nou, het signaal kreeg ik van mijn collega's dat ze toch cliënten tegenkomen die dat niet redden om zelf een fiets aan te schaffen. En om mee te doen in de maatschappij is het wel handig dat je je goed kunt verplaatsen. En vanuit de noodopvang kreeg ik dus ook het signaal dat er behoefte is aan fietsen. Dat mensen op die manier beter kunnen meedoen en beter kunnen participeren. En dan denk ik van, nou weet je, daar gaan we even op insteken en dan hebben we dit idee bedacht.
1: Ja, het is eigenlijk zo simpel. Een fiets, maar wel heel erg wezenlijk. Want anders kom je gewoon soms niet zo ver.
2: Nou, we merken echt om goed mee te kunnen doen. En ja, in Zeeuws-Vlaanderen is het openbaar vervoer natuurlijk ook niet helemaal top. Dan is een fiets gewoon echt heel noodzakelijk. En als je die niet kunt betalen, dan kun je toch niet goed meedoen. Nee. Dus een fiets is eigenlijk veel belangrijker dan dat we zouden denken.
1: Kijk eens even in je schuurtje. Heb je nog een oude fiets, dan willen ze die graag hebben bij Hulst voor Elkaar. Maar hoe gaan we dat dan doen? Hoe krijgen jullie ze? Of moet je het ergens aanmelden?
2: Ja, even een mailtje sturen, zodat we het een beetje goed kunnen coördineren. Een mailtje sturen naar Hulst voor Elkaar. En wij geven dat door aan de praktijkschool. Er zijn twee opnamemomenten, inhaalmomenten, die we gepland hebben. En dat is aanstaande donderdag van 10 tot 3, tot 1. En dan kunnen mensen fietsen brengen naar de praktijkschool. En dan hebben we ook nog maandag 22 juni van 10 tot 1. Vooraf even een mailtje sturen en van 10 tot 1 worden de fietsen ingehaald. Dus daar zijn wij er heel blij mee.
1: Helder verhaal. info@hulstvoorelkaar als je meer wil weten of inderdaad de fiets even wil aanmelden. Ellen Verstraten, dankjewel.

Coldplay en Him voor de Weekend. Straks in Zeeland wordt wakker. Even luisteren in Brouwershaven in de Sint-Nicolaaskerk daar. Daar zijn ze bezig met het orgel, want het klinkt niet helemaal meer zoals het zou moeten. Dus worden pijpen gerestaureerd. Verhaal hoor je straks in Zeeland wordt wakker. Eerst nog even Michael Jackson. Is weer helemaal terug in de hitlijsten. Met dank natuurlijk aan die film over een stuk van zijn leven. Met dit liedje over een opdringerige fan. Daar had hij wel eens last van. En dat heeft hij van zich afgezongen. In Billie Jean.

Michael Jackson en Billie Jean. Het muziekseizoen in de Sint-Nicolaaskerk in Brouwershaven komt er natuurlijk weer aan. Alleen dat orgel, dat klinkt niet helemaal lekker meer, doordat sommige pijpen zijn beschadigd. En daarom is organist Marien Stouten samen met een orgelmaker bezig om die te herstellen, zodat Bach uiteindelijk ook weer loopzuiver klinkt.

0: Nou, Marien Stouten, dat klinkt eigenlijk helemaal niet verkeerd op orgel. Maar er is toch iets mis mee.
1: Ja, we zitten hier in Brouwershaven en we werken aan het orgel om het orgel helemaal klaar te maken voor de komende concerten. Dat klopt, ja.
0: Want wat is er dan precies mis? Kijk, ik als leek denk, het klinkt allemaal goed.
1: Ja, we hebben een heleboel pijpen uitgehaald om een aantal pijpen te herstellen dat ze weer klank geven. Want die gaven gewoon helemaal geen toon meer. En nu zijn we eraan het werk en dat gaat heel goed.
0: Wat moet er precies aan gebeuren aan die orgelpijpen?
1: Ja, de kernen zijn verzakt en daardoor komt er te weinig wind in. En daardoor heb je geen toon. En nu duwen die kernen terug naar boven. En dan kun je de windstroom beïnvloeden dat die wel weer toon geeft.
0: Dan gaan we een heel diepelig trappetje omhoog. Best wel hoog nog. Dan zijn we boven en dan zie ik al een aantal van die orgelpijpen liggen.
1: Ja, we hebben een paar honderd orgelpijpen van de windlade afgehaald om bij de orgelpijpen te kunnen waar het om gaat, waar we vandaag gaan werken. Maar het is zo krap en klein hier. Om dus bij de juiste orgelpijpen te kunnen komen, moet je eerst een heel stuk demonteren. Nu staan we boven op het zoldertje en ja, je ziet hier ook, het is een gat in de buitenmuur, in de dikke buitenmuur van 0,5 meter dik gemaakt. Om bij het orgel te kunnen komen, waar alle orgelpijpen staan.
0: Dit is een beeld dat niet iedereen ziet. Ik zie, ja, eigenlijk zie je gewoon overal pijpen op een rijtje staan van verschillende hoogtes.
1: Ja, hier zie je dus de verschillende orgelpijpen keurig in rijen. Alle families bij elkaar. Je hebt fluiten en je hebt trompetten. En hier zie je ook heel duidelijk het verschil tussen de pijpen uit 1557 en de pijpen uit 1968.
0: Ja, want de andere is heel recht gelast, denk ik. En uit de 16e eeuw, nou, zo'n lasapparaat hadden ze nog niet.
1: Nee, dat ziet er heel anders uit. Dat,
0: beetje bobbelig structuur op die pijp.
1: Ja, en je ziet ook dat de pijpen langzaam krom gaan staan. Het zijn echt hele oude pijpen die al een paar keer zijn gerestaureerd. En dat moet weer opnieuw.
0: En dus nog een flinke klus. Maar jullie hopen wel in de middag klaar te zijn met die pijp in ieder geval.
1: Ja, wat we vandaag gepland hebben te doen om het orgel spelend te krijgen voor de zomerconcerten hier in de Nicolaas. Dat lukt vandaag.
2: Ja, dan klinkt het er helemaal op en top. Daarin is de Nicolaaskerk in Brouwershaven. Verslag van stad van Omroep Zeeland, Sander de Jonge.

Shibuzi en Miles Smith en Blink Twice. Politie komt net met een bericht bij ons dat zij mensen zoeken die iets hebben gezien van een inbraak in Sas van Gent. Die was in de nacht van zondag op maandag in de Stationstraat. Vermoedelijk zijn er drie daders die nog niet zijn opgespoord. Een bewoner van de straat werd wakker van een geluid, belde met de politie. De politie heeft het over een inbraak in een pand. Dus ik weet nog niet precies wat voor pand dat is, gaan we voor je na. Maar bij die inbraak zijn wel spullen gestolen en ze zoeken dus in elk geval getuigen die er iets van weten. De 19-jarige man die is aangehouden na het dodelijk verkeersongeluk in Terhoog van de afgelopen week wordt vandaag voorgeleid bij de rechtercommissaris. Die beslist dan of die man uit de gemeente Hulst langer in voorarrest blijft. En in de PZC zie ik een aardig verhaal over Nicolien Lievaert die kinderen leert zwemmen. En dan vooral wat je moet doen als je in zee zwemt. En je komt bijvoorbeeld in een stroming terecht en je kunt lastig terugkomen. Dan kun je natuurlijk in paniek raken. Maar als je dat niet doet en weet wat je wel moet doen, dan kom je misschien weer veilig aan de kant. Mooi verhaal in de PZC vandaag. Zwemmen in zee is geweldig. Maar goed, je moet er wel bewust van zijn van de gevaren en hoe je daar dus mee kunt omgaan. Verhaal in de PZC vanmorgen. Zeeland wordt wakker op deze dinsdag is voorbij. Maar blijf gewoon lekker bij de radio. Dan hoor je straks. Goedemorgen Zeeland.

0: Zeeland. Altijd.
1: Woont u in Beveland of Walcheren en wilt u misschien uw huis ook discreet verkopen zonder het aan de grote klok te hangen? Bel de uitvinders van de Fluisterverkoop, zodat uw huis aan de publiciteit voorbij gaat. Bel Roland Zwollemakelaars, experts in discreet succes.
2: Voordeeluitjes.nl. Boek nu Hotel Bentheim Hof in Duitsland. 3 dagen, inclusief 2 drie gangen ineens, al voor €169.
3: De Zeeuwse keuken is voor mij gemak. Ruime keuze uit vers en lekkere maaltijden. Wordt door een vriendelijke bezorger thuisbezorgd, even in de magnetron en zo op tafel.
4: De Zeeuwse keuken. Verse en seizoensgebonden gerechten. Kijk op dezeeuwsekeuken.nl.
5: Boek de beste vakantiedeals tijdens de voordeelweken bij
6: voordeeluitjes.nl.
7: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
8: Hé, het licht doet het niet.
9: Ik heb geen bereik.
10: Hebben we nog wel water?
11: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding.
10: Water.
11: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we

0: Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem, meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
1: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
2: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
1: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
3: Een warme zomerdag. De hele dag spelen, vriendjes maken. Voor vluchtelingenkinderen in Nederland bestaat dat gevoel niet. Ze moeten steeds verhuizen, raken vriendjes kwijt, hebben veel zorgen. Geef deze kinderen een zorgeloze zomer. Vanaf €35 geef je een fijne vakantiedag. Doneer op vluchtelingenwerk.nl.
4: Omroep Zeeland.
5: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 9 uur.
4: Omroep Zeeland.
6: Clemens Peters met het NOS-journaal. Er ligt veel druk op de G7-top van vandaag in Frankrijk. Gisteravond was er een openingsdiner en werd president Trump ontvangen door de Franse president Macron. De relatie tussen de twee is naar een dieptepunt gezakt. En daarom is deze top belangrijk voor de Franse president, zegt correspondent Saskia Houtuin.
7: Zeker nu ook vanwege de timing, die toch wel vrij opvallend is, zo kort op dat voorlopige akkoord tussen de VS en Iran. En ook nu moet hij eigenlijk gaan navigeren tussen aan de ene kant sterk zijn mannetje staan, laten zien waar Frankrijk, waar Europa nu voor staat, en tegelijkertijd Trump binnenboord houden op deze top.
6: Het Rode Kruis slaat alarm over de wereldwijde gevolgen die El Niño kan hebben. De hulporganisatie vreest dat het weerfenomeen de komende tijd grote problemen kan veroorzaken, zoals voedseltekorten, overstromingen en gevaarlijke hittegolven. En daarom worden nu al hulpgoederen naar risicogebieden gebracht, vooral naar kwetsbare regio's in Afrika. Archeologen hebben in Nijmegen het grootste Romeinse badhuiscomplex van Nederland blootgelegd. De resten van dat badhuis laten zien dat het eens een chic gebouw was, zegt deze archeoloog.
8: Die baden die bestonden uit warme baden, lauwe baden, koude baden. En daar, in alle verwarmde ruimtes had je dus zo'n vloer- en wandverwarmingssysteem.
6: Bij het badhuis zijn ook sieraden, zegelringen, munten en delen van bronzen standbeelden gevonden. Oudschaatster Irene Wüst is door NOC-NSF benoemd tot chef de mission. Ze zal de Olympische ploeg leiden bij de Olympische Spelen van 2028 in Los Angeles. En bevalt die samenwerking, dan zal ze die functie ook bekleden tijdens de Winterspelen van 2030 in de Franse Alpen. Het weer, een mix van zon en wolken. In het oosten kan een bui vallen. In de middag vanuit het westen meer zon. Het is dan droog en 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Je zolder, opslag of gemiste kans? Met een Luxbox dakserre maak je er een lichte, volwaardige leefruimte van. Van zolder naar leefruimte. Kom naar het belevingscentrum in Capelle en ervaar het zelf. Ga naar luxbox.nl.
10: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
9: Ontdek jouw dakserre op luxbox.nl en plan je afspraak.
11: Ja, echt heel Zeeland is aan het isoleren. Dankzij de hoge subsidies. ISO Energy weet hoe je echt goed isoleert. En ons eerlijke advies krijg je er altijd gratis bij. Ook isoleren? Kijk op isoenergy.nl.
10: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Autotramper in Goes.
11: ISO Energy, de lokale isolatiespecialist uit Zeeland. Kijk op isoenergy.nl.
12: Als u meer grip wilt op uw investering en meer helderheid over wat het oplevert, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid. Dat geeft meer vertrouwen, meer stabiliteit, meer rust. Voor elke investering krijgt u een vaste rente maandelijks uitgekeerd. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
13: VitaPro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
12: Ook investeren met hypothecaire zekerheid? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com.
14: Luzak biedt het beste onderwijs en waardevolle ervaringen. Zo kunnen Luzak-leerlingen in het buitenland een taal leren, een periode high school doen of vrijwilligerswerk in Afrika. Zodat ze de wereld leren kennen en zichzelf. Zonder studievertraging. Kijk op luzak.nl/beyond. Luzak, zo goed kan onderwijs zijn.
15: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten.

0: Ziggo. En score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: Een trimester high school in het buitenland? Met Luzak en YFU Nederland kan het. Zonder studievertraging. Kijk op luzak.nl/beyond.
0: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
2: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
3: Omroep Zeeland.
4: Goedemorgen Zeeland. Nieuwtjes, gezelligheid en veel muziek met Elsa.

0: Bryan Adams en Tina Turner en It's Only Love. Goedemorgen en welkom bij Goedemorgen Zeeland. Wij zijn er tot 12 uur op je radio en meekijken kan online of via je tv. Veel een goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, we hadden net een interessant gesprek over het stomen van trouwjurken. Moet je dat nou wel doen of moet je dat nou niet doen? Naar mijn idee, grote flauwkul.
1: Ja, ik heb geen idee. Ik ben nog nooit getrouwd, dus ik weet het niet.
0: Nee, maar goed, wie het weet mag het zeggen via 0118-4999-99. En dan gaan we het er verder echt niet meer over hebben. Goed, ja, Veerle gaat trouwen, dus ik moet wel zeggen, tot die bruiloft zullen we het nog wel vaker over...
1: Ik denk dat jij
0: over...
1: er toch wel iedere dag nog over gaat beginnen.
0: Ja, maar het was nu jij die over dat stomen begon.
1: Ja, ik begon over stomen op vakantie.
0: Ja, nou ja, dat vind ik helemaal waanzin. Je gaat toch niet je kleren stomen als je op vakantie gaat?
1: Ja, even voor de duidelijkheid. Mijn vriendinnen die gaan op vakantie en die hebben het erover wie de stomer, het stoomapparaat meeneemt. Zodat je dus op vakantie je kleren kunt stomen. Ja, ik ben gewoon, ja, ik weet niet. Ik weet gewoon niet hoe ik daarop moet reageren. Moet ik een grap maken? Is dit serieus? Ik weet het niet.
0: Moet je een aparte koffer meenemen?
1: Een handstomer, denk ik. Ja.
0: Oh, die heb je ook nog. Goed, wij gaan er gewoon verder een gezellige ochtend van maken. Wil je reageren? Heb je iets nodig? Wil je een foto sturen? Het is allemaal welkom.
2: Goedemorgen. Je luistert naar Omroep Zeeland.

0: En hey, Soul Sister. En ondertussen kregen we telefoon uit Aardenburg. Goedemorgen.
1: Goedemorgen, Elsa.
0: Albert, hè?
1: Ja, Albert, ja. Albert Galle. Ja.
0: Wat is er aan de hand?
1: Zondags jongsleden, dus 14 juni, stond ik in Sint-Kruis als verkeersregelaar. Bij de oversteek van de Ride voor de Roses.
0: Ja, dat is voor de lange route was dat, hè?
1: Ja. Er is dus door een van de deelnemers op de 120 kilometer is er dus een pakketje weggegooid. En dat bleek dus een complete set bandenreparatiemateriaal te zijn.
0: Oh, maar jij zegt weggegooid, maar ik denk dan gewoon verloren.
1: Nee, dat is niet verloren, dat is weggegooid. Waarschijnlijk is het te zwaar geweest om in zijn achterzak te zitten.
0: Oh, het is niet van onder zijn zadel of zo gevallen, denk
1: nee,
0: je?
1: Nee. Het is echt in de berm gegooid.
0: Oké. Maar nu...
1: En het zit in een speciale verpakking, dus de rechtmatige eigenaar, die weet alleen hoe het eruit ziet.
0: Oké, dus dat ga je niet vertellen?
1: Nee, dat vertel ik niet.
0: Precies.
1: Nou... Maar ik probeer via jullie aan de rechtmatige eigenaar te komen.
0: Oké, als jij de 120 kilometer gefietst hebt afgelopen zondag en je bent bij Sint-Kruis een pakketje verloren met alle toebehoren voor pech onderweg, zal ik maar zeggen, dan mag je even bellen 0118 4999 99, als je het pakketje tenminste terug wil hebben.

0: Man at Work en Down Under. Ja, wij hadden het net over een stoomapparaat meenemen als je op vakantie gaat. Waarom? En is dat niet wat overdreven? En hoe groot is zo'n ding dan? Moet je daar een aparte koffer voor meenemen? Peter zegt, voor dat stomen zou ik de SGB bellen.
1: De SGB?
0: En JP Flikweert zegt, kleren stomen op vakantie. Zet een flinke laag heet water in het bad. En hang je kleren er 30 minuten boven. Werkt als een speer. Dat kun je dus ook met je trouwjurk doen.
1: Oh ja, maar toch? Ik heb geen bad.
0: Oh ja, gewoon een emmer warm water eronder zetten?
1: Ja, ik weet niet of dat genoeg is.
0: Zullen we dan maar even kijken naar wat er allemaal gebeurde op 16 juni. Maar dan in de geschiedenis.
1: 16 juni 1667, door de Staten-Generaal van Nederland wordt octrooi verleend aan Christiaan Huygens voor het door hem uitgevonden slingeruurwerk. In 1903 richtte Henry Ford vandaag de Ford Motor Company op in Detroit. En in 1911 werd het technologiebedrijf IBM opgericht. 1948 richtte de Franse overheid vandaag de luchtvaartmaatschappij Air France op. Maar er is een hoop opgericht.
0: Ja, ja.
1: En in 1978 kwam op 16 juni de film Grease uit. De film met in de hoofdrollen Olivia Newton-John en John Travolta werd een enorme hit.
0: Hoe vaak heb jij hem gezien?
1: 5 keer of zo?
0: Oh, ik denk wel 30 keer.
1: Ja, maar
0: gewoon op tv.
1: Voor mij was hij een beetje oud natuurlijk.
0: Ja, maar dus elke keer als die komt, dan denk ik, ah, oh, daar is die weer. En dan blijf
1: en dan
0: ik toch hangen.
1: Kijken. Ja, dat gebeurt mij ook wel. Ik heb wel vroeger op de camping in Westerschouwen deden we altijd een musical. Dan heb ik wel in de musical Grease gespeeld.
0: En als wat dan? Als Sandy?
1: Nee, hoe heette die ene? Riz, denk ik.
0: Oh ja, ja, ja.
1: Die
0: dan, ja. De beetje de...
1: Ja, een beetje de stoere ja. Eigenlijk. Ja. Ik weet ook niet hoe dat gebeurde. Grease was dus een verfilming van de musical. De filmmusical speelt zich af in de jaren 50. Gaat over een jongen en een meisje, Danny en Sandy. Ze krijgen een vakantieromance, maar als ze terugkomen op school blijken ze echt heel anders te zijn en elkaar niet zo leuk te vinden. De brave Sandy en de stoere Danny, waar Sandy zich dan weer aan stoort, groeien uiteindelijk toch naar elkaar toe. En ja, vooral de liedjes natuurlijk zijn heel erg bekend.
0: Oké, nou je mag kiezen. Olivia Newton-John, Hopelessly Devoted. Of The Grease Megamix.
1: Poeh, op de vroege ochtend. Nou, gaan we dan maar voor Hopelessly Devoted.

0: Olivia Newton-John. En dat allemaal omdat de film Grease op deze dag uitkwam in 1978. Laten we meteen nog even kijken wie er jarig is.
1: Vandaag jarig is Jan Willem Anteunissen. Bijna 20 jaar lang maakte hij voor Omroep Zeeland het nostalgische televisieprogramma Terugkieken. Van meet af aan een kijkcijferkanon. En hij wordt 76 vandaag.
0: Gefeliciteerd, JB.
1: Gino Vanelli is jarig, Canadees zanger en tekstschrijver. In Nederland had hij hits met Hurts to be in Love en Wild Horses. Wordt 74. Rob Kloet, de drummer bij de Nederlandse popgroep Nits. Bekende nummers zijn In the Dutch Mountains en Nessio. Hij wordt 74. En Erik de Zwart, Nederlands radio-dj, treinengek en tegenwoordig ook trambestuurder, wordt 69. En Hans Dorrestein wordt 86.

0: halve kant.
1: Suzanne en Freek en Snelle. En ondertussen is Remco aangeschoven voor het Zeeuwse nieuws.
2: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
1: Remco, goedemorgen.
3: Goedemorgen, Elsa. De politie zoekt getuigen van een inbraak in Sas van Gent. Die was in de nacht van zondag op maandag bij een bedrijf in de Stationstraat. Vermoedelijk zijn er drie daders die nog niet zijn opgespoord. Een bewoner van de straat werd wakker van het geluid en belde met de politie. Bij die inbraak zijn spullen gestolen, maar wat zegt de politie nog niet? Het neerdialysecentrum op vakantiepark De Banjaard in Kampeland is vernieuwd. Er zijn nu 8 in plaats van 6 dialyseplaatsen voor mensen die tijdens hun vakantie een behandeling nodig hebben. Het gebouw was na 25 jaar aan vernieuwing toe. Volgende week dinsdag is de officiële heropening. De gemeente Hulst roept inwoners op om fietsen te doneren die ze zelf niet meer gebruiken. De praktijkschool kijkt ze na en Hulst voor elkaar geeft de fietsen dan aan mensen die er zelf geen kunnen betalen en aan bewoners van de noodopvang. Wie een fiets over heeft kan mailen met Hulst voor elkaar. Het Mostly Modern Festival is dit jaar kleinschaliger van opzet. Volgens de organisatie ligt de focus op optredens in de Zeeuwse Concertzaal en de Oostkerk in Middelburg. Het festival draait om verschillende moderne stromingen in de klassieke muziek. Het begint op 9 juli en dit jaar is er ook een uitvoering samen met het Nationaal Ballet. En het weer in Zeeland. Een afwisseling van zon en wolken, een matige westelijke wind en het wordt 21 tot 22 graden. Nieuws en weer vind je ook in onze app en op omroepzeeland.nl.
2: Goedemorgen Zeeland. Nieuwtjes, gezelligheid en veel.

0: Smelly Kitchen en Boogaloo. Wij spelen zometeen het spelletje. Wat is het? Ik heb eigenlijk nog boerderijnieuws. Zal ik dat nu vertellen of zal ik het even bewaren voor straks?
1: Het vloept zomaar weer in jou op.
0: Ja, dat schiet nu ineens door mijn hoofd.
1: Ja, ik heb een vraag over het nieuws van de website. Dus het kan. Mensen hoeven niet scherp nog in het nieuws van net te zitten. Maar
0: okay.
1: Wat jij wil.
0: Ja, ik zit te twijfelen, want het is eigenlijk weer te erg om te vertellen. Maar
1: nee, doe dat maar niet. We gaan naar
0: Wat
1: is.
0: Oké. Okay. Nee, dan gaan we naar Olivia Dien.
1: Oh.

0: Olivia Dean en Man I Need. Nou, wij spelen dan toch het spel Wat Is het? Met een vraag over het Zeeuwse nieuws. Veerle, kom maar op.
1: Wat is er gebeurd met het orgel in Brouwershaven?
0: 0118-499-99. Dat mag je gewoon in een korte versie vertellen?
1: Ja, zeker. Ja. Wat is er recent gebeurd met het orgel in Brouwershaven?
0: 0118-499-99.

0: ABBA en Waterloo. En wij zitten midden in ons spelletje. Wat is het met een vraag over... Oh, ik durf het weer al bijna niet meer te zeggen. Ik ben altijd zo bang dat ik per ongeluk meteen het antwoord geef.
1: Ja, zeg het maar.
0: Orgel, Brouwershaven.
1: Over het orgel in Brouwershaven. Wat is er gebeurd met dat orgel?
0: Jan, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Vertel eens.
2: Daar hebben ze... Ja, 100 pijpen weggehaald om 10 kapotte pijpen te repareren die verzakt worden. En ja, dan krijgen ze ook geen lucht meer, dus ja, ook geen geluid meer natuurlijk.
1: Ja, dit vind ik een prachtig antwoord. Ja, want ik zag al op de app dat mensen bestuurden pijpen en kapotte pijpen. En toen dacht ik, ja, ik wil eigenlijk inderdaad horen. Om die 10 kapotte pijpen te vervangen, hebben ze er 100 moeten weghalen.
2: Ja, ja.
1: Honderden.
0: Weet je, Jan, het lijkt bijna alsof je mee kunt lezen wat Veerle in ons draaiboek getypt heeft. Want je hebt het letterlijk verteld.
2: Nou, dat is dan een compleet verhaal in ieder geval. Ja.
0: Dus mocht je ooit nog eens in Brouwershaven zijn, ga zeker even naar dat vernieuwde orgel luisteren. Hè?
2: Oh, dat ga ik zeker doen. Dat is best interessant.
0: Je doet in elk geval ook mee in de verloting zaterdag bij Elias. Dus blijf even aan de lijn.
2: Ja hoor, dank je.

0: Teddy Swims en Mr. Know-It-All. Met een drone vliegen. Ja, toen ze er net waren, deed iedereen maar wat. Maar inmiddels zijn er toch wel wat regels. En als piloot moet je dus steeds meer kunnen en weten. En daarom doet Klaas van de Ketterij morgen examen. Klaas, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ben je al een beetje zenuwachtig?
1: Iedereen zegt dat is allemaal te doen, maar dat, ja, je moet het toch maar doen, hè? Dus een klein beetje.
0: Ja, je hebt een soort van les gehad?
1: Ja, kijk, het werkt eigenlijk zo bij de drone, in de dronewereld. Als je met kleine drones vliegt in gebieden waar dat mag, dat noemen ze de open category, dan kun je een online cursus doen en examen doen. En dan mag je daar vliegen. Als je in gebieden wil vliegen waar die buiten die open categorie vallen, dus bijvoorbeeld een havengebied of een industriegebied of in de stad bijvoorbeeld, dan heb je een hoger diploma nodig, een specific category diploma. En daarvoor moet je dus naar school.
0: En wat moet je daar dan anders voor kunnen dan in de gebieden waar je alleen maar dat online diplomaatje voor nodig hebt?
1: Je moet veel weten over de luchtvaartregels. Dus wat doet het andere luchtvaartverkeer? Je moet veel weten over hoe een vliegtuig in de lucht blijft. In dit geval een drone dus. Wat het weer daarvoor invloed op heeft. Bijvoorbeeld wind, maar ook zonnestraling. Dat noemen ze KP-index. Dat is dus de straling die de zon uitzendt. Die heeft effect op je GPS apparatuur en daar kan dus de drone gevoelig voor zijn. En je moet heel veel weten over waar je wel en niet mag vliegen en welke afstanden je moet bewaren tot niet betrokken personen, gebouwen, dat soort dingetjes.
0: Ja. Ik heb zelf wel eens, soms loop je ergens en dan hoor je eens zo'n gezoem. En dan denk ik, oh, een drone. En dan denk ik van ja, mag dat nou zomaar? Mag je zomaar iedereen filmen?
1: Nee. Eigenlijk moet iedereen toestemming geven.
0: Ze kunnen maar moeilijk briefjes uit de drone laten dwarrelen.
1: Ja, dat is dan ook meteen het probleem. Als je natuurlijk een skyline shot maakt van Middelburg, kun je onmogelijk iedereen informeren en om toestemming vragen. Maar goed, er is ook nog een journalistieke regel. Die zullen jullie ook wel weten.
0: Ja.
1: Als je in de openbare ruimte mag je filmen.
0: Ja.
1: Als je maar zichtbaar bent als cameraman of fotograaf. Maar ja, dat is ook meteen een probleem. Want als mijn drone 500 meter wegvliegt, waar staat die piloot? Waar sta ik dan? Dus
0: Je zou misschien op de drone een sticker kunnen plakken. Dat als die even lager gaat, dat je iets kunt lezen of zo.
2: Nee, Elsa. Die drone. Ga jij een sticker lezen op een drone?
0: Maar weet je.
1: Ik snel voor.
0: Je hebt ook van die dronebestuurders. Die dan precies de buurvrouw in bikini. En dan denk ik, ja, die ligt dan in de tuin. Dat is dus geen openbare ruimte.
1: Nee, dat is geen openbare ruimte. Alhoewel, daar is ook weer iets van te vinden. Want de lucht is eigenlijk van niemand.
0: Ja, dag.
1: Dus de overheid. Maar de lucht boven je huis is eigenlijk, de overheid gaat daarover. Dus het ministerie van E-Land heet dat. Die gaan over de lucht boven een gebouw boven Nederland eigenlijk. Dus de lucht is niet van jou. Dus het klinkt heel gek. Dat voor je gevoel ook natuurlijk.
0: Ja.
1: Maar ja, dat is wel zo.
0: Ja, daar vind ik, dat is nog wel eens een kleine discussie over op te zetten, denk ik. Maar goed, jij gaat in elk geval je diploma halen. En je hebt theorie gehad en praktijk. Of konden ze jou in de praktijk niks meer leren?
1: Nee, ik moet ook praktijkexamen doen. En dat is vooral lastig, want die drone die hangt vol met sensors. En die heeft een GPS-contact, dus die weet precies waar die is. Maar je moet dus vliegen zonder GPS. Waardoor de drone dus niet stil blijft hangen. Ik heb vorige week daar mee zitten oefenen. Met een paar vrienden. En toen was het windkracht 6. Dus die drone die vloog gewoon met de wind mee. Tenzij je dus tegenstuurt. En dat is nog best wel een ding. Ook al, ik doe dit nu iets van 7 jaar of zo. Maar dat gebeurt bijna nooit. Dat je GPS wegvalt. Eigenlijk nooit. Maar ja, als het gebeurt, moet je wel weten wat je moet gaan doen.
0: Ja,
1: continu nadenken, oké, de wind komt vandaar, dus ik moet tegensturen. Niet te veel, niet te weinig.
0: Ja.
1: Dus je continu,
0: het Rode Kruis waarschuwt voor El Niño, hè?
1: Ja, ja.
0: Dus ja, daar zou je met een drone ook last van kunnen hebben.
1: Nou ja, geeft straling van de zon, dat wordt gemeten dus in zo'n KP-index. En daar moet je wel rekening mee houden, ja, dat dus verstoring kan geven op GPS-signaal.
0: Hoe lang duurt je examen? Is dat net zoiets als een rijexamen?
1: Ja, zoiets moet je het wel voorstellen. Het zijn iets van 30 meer keuzevragen of zo. En daarna heb ik dan praktijkexamen. Dat praktijkexamen is vooral om te kijken. Als er iets gebeurt, raak je niet in paniek, heb je controle over je drone. Dus het gaat niet van je moet achteruit in parkeren en mooie rondjes vliegen, maar meer van stel er gebeurt iets, hou jij controle over je drone.
0: Oh ja. En waar is dat praktijkexamen?
1: Ja, dat is in Katwijk, op een vliegveld. Daar
0: oh, dat is helemaal niet in Zeeland.
1: Nee, dat is niet in Zeeland.
0: Ik dacht al, we gaan met z'n allen zwaaien als we jouw drone voorbij zien komen.
1: Ja, dat mag altijd natuurlijk.
0: Hey, Klaas, heel veel succes.
1: Ja, dankjewel.
0: En nou, die discussie die bewaren we voor later, hè?
1: Ja, dat is goed.
0: Klaas van de Ketterij, morgen dus zijn drone-examen.

0: Girl Way Girl om 3:10. Graag tot zo.
1: Ja, echt heel Zeeland is aan het isoleren. Dankzij de hoge subsidies. ISO Energy weet hoe je echt goed isoleert. En ons eerlijke advies krijg je er altijd gratis bij. Ook isoleren? Kijk op isoenergy.nl.
2: Voordeelhaartjes.nl. Ontdek de heuvelachtige omgeving van Sauerland Alpine Hotel. 4 dagen all-inclusive, al voor €223,50.
3: Voordeelhaartjes.nl.
4: ISO Energy, de lokale isolatiespecialist uit Zeeland. Kijk op isoenergy.nl.
2: Voordeelhaartjes.nl is wederom website van het jaar.
5: Voordeelhaartjes.nl.
6: Je hebt je eigen manier van doen. Misschien draait bij jou de wasmachine elk weekend overuren, omdat je bergen was van de voetbalclub wegdraait. Wat je manier ook is, houd betaalbaar. Met bijvoorbeeld een dynamisch energiecontract. Zo verbruik je stroom op de momenten dat de prijs het laagst is. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
7: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Gun jezelf die Holland-America-Landcruise. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste bestemmingen van Noord-Europa. Ontdek je cruise op hollandamerika.com.
8: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
9: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkortingen slechts €99 aanbetaling.
10: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
11: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf €0 eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
12: Hans, alleen de prijs is anders.
13: Nu bij Velderhof, €650 inruilkorting.
14: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke.
15: Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen.
16: Oké, we gaan.
17: Pap, waarom is er iemand onder onze vloer bezig?
18: Die meneer zorgt ervoor
15: dat... We zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen.
16: Oké, we gaan.

0: one-minute-vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
1: Omroep Zeeland.
2: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 10 uur.
1: Omroep Zeeland.
3: Manik Zampersen met het NOS-journaal. Ruim 800.000 Nederlanders wonen in sterk versteende buurten met te weinig groen, waardoor ze extra kwetsbaar zijn voor hitte. Volgens organisaties als de ANWB en de Woonbond zijn landelijke maatregelen nodig in die wijken. Nederland krijgt vaker te maken met langdurige hittegolven en in dichtbebouwde wijken kan het tot 8 graden warmer zijn dan in het buitengebied. Volgens het RIVM kan het aantal mensen dat overlijdt door hittestress stijgen naar 3800 per jaar in 2050 als er geen aanvullende maatregelen worden genomen. Minder Nederlanders zijn geïnteresseerd in nieuws. Het aantal mensen dat er veel belangstelling voor heeft is gedaald naar 45%, blijkt uit een jaarlijks onderzoek van onder meer het Commissariaat voor de Media. 8 jaar geleden was dat nog ruim 60%. 14% van de Nederlanders heeft er helemaal geen belangstelling voor. Bij inbraken bij juweliers in Emmeloord, Sneek en Hengelo hebben de dieven waarschijnlijk met een afstandsbediening het rolluik geopend. Bij de inbraken in december is voor tonnen aan goud gestolen. Rolluiken kunnen handmatig geopend worden, maar soms ook met een app of afstandsbediening. Bij een afstandsbediening kan het signaal worden gekloond. Het lijkt erop dat de inbrekers zoiets hebben gedaan, zei de politie in opsporing verzocht. Archeologen hebben in Nijmegen het grootste Romeinse badhuiscomplex van Nederland blootgelegd. Het complex had een oppervlakte van zeker 4900 vierkante meter. De binnenwanden waren bekleed met marmer en er was een vorm van vloerverwarming. Naast het badhuis zijn sieraden, zegelringen, munten en delen van bronzen standbeelden gevonden. Het weer, een mix van zon en wolken. In het oosten kan een bui vallen. In de middag vanuit het westen meer zon. Het is dan droog en 19 tot 25 graden. Morgen wisselen bewolkt, vooral in het noorden kans op regen. In het zuiden geregeld zon bij 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Woont u in Beveland of Walcheren en wilt u misschien uw huis ook discreet verkopen zonder het aan de grote klok te hangen? Bel de uitvinders van de Fluisterverkoop, zodat uw huis aan de publiciteit voorbij gaat. Bel Roland Zwollemakelaars, experts in discreet succes.
5: Megabed heet niet voor niets...

0: Ga veel vinden op megabed.nl.
1: Hey, doe eens normaal, man. Voor elk budget een megabed.
2: BTN De Haas. Al 100 jaar de specialist voor agrariërs en vakmensen. Keuze uit 10.000 artikelen. De totaalleverancier voor de hobby- en professionele dierhouderij. Alle topmerken en onze eigen kwaliteitsmerk voor de beste prijs. Broersnoor btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas. Bron voor goed boeren.
3: Griekenland. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon. Op sunweb.nl.
4: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen. Niet omdat ze eenzaam was. Maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen. En zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
5: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
6: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op €10.000 per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 juli kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
7: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag. Hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie.
8: ANWB en gaan.
6: Word nu abonnee en krijg een gratis extra staatslot voor de 1 juli droomsalaristrekking.
7: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl en gaan.
9: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht, nu

0: Alex Warren en de Fever Dream. Goedemorgen en welkom bij Goedemorgen Zeeland. Tot 12 uur op je radio. Meekijken kan online of via je tv. Straks hebben we Theo van Zeewind. Die komt weer met een tip om te besparen op energie. Hij vertelt straks zelf op wat. Vorige week hadden we de warmtepomp met heel veel vragen. Nou, vragen stellen mag natuurlijk altijd via 0118-499999. En Friederike belde net op datzelfde telefoonnummer om even te melden dat de verkoop van spullen in het dierenasiel in Terneuzen nog een weekje langer doorgaat. Ze verkopen allerlei benodigdheden, dus riemen en manden voor honden en katten. En de opbrengst gaat allemaal naar het dierenasiel. De hele week nog, elke middag van 1:30 tot 4:30.
1: Goedemorgen, je luistert naar Omroep Zeeland.

0: Miley, The Wailers en No Woman, No Cry. Ja, en van reggae gaan we naar heel andere muziek. Want als je houdt van renaissance muziek, kan je zaterdag meedoen met een workshop van Rutger Maurits. Rutger, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen. Nou, de workshop is niet van mij.
0: Oh, die is niet van jou?
1: Nee, van Capella Pratensis. Die zijn er nog net iets beter in dan ik.
0: Oké, maar wat gaat er gebeuren?
1: Nou, Capella Pratensis, dat zijn een groep zangers. Die zou je kunnen scharen onder de wereldartiesten. Ze hebben een paar hele grote prijzen gewonnen. Ze bestaan al best wel lang, hoor. En in de huidige samenstelling zitten weer allemaal nieuwe internationale renaissance-specialisten. En zij gaan dus muziek uitvoeren van 500 jaar geleden. En dat kun je dus met hen meedoen. Dus zij leren je eigenlijk aan hoe muziek uit 500 jaar terug, 400 jaar terug klonk. En hoe je dat moet zingen.
0: Ja, want dat moet je anders zingen dan zoals je nu met een popliedje op de radio meezingt.
1: Ja, dat heeft inderdaad ook met stemgebruik te maken. Maar ook met een soort van attitude. Kijk, muziek die voor die tijd werd geschreven, werd meestal geschreven voor een kerk. En in een kerk moet je ook anders zingen dan buiten op straat. Dus daar gaat het ook mee. Het gaat eigenlijk gewoon veel over verschillende technieken die je leert. Want het gaat ook over een soort handschriftnotatie die wij niet meer zo goed kennen.
0: Ja. Wat heb jij zelf met deze muziek?
1: Ik vind het de mooiste muziek die er is. Eigenlijk is het het blijft nog steeds een beetje te onbekend. Terwijl het ontzettend veel zegt ook over ons DNA. Het is muziek die echt voor Nederland en voor de lage landen is geschreven. En dat is ontzettend bijzonder. Mooie muziek om te doen. Er zit een enorme schoonheid en een tijdloosheid aan. Zodra je gaat duisteren, dan word je een soort van in een vacuüm gezogen en vergeet je echt even alles om je heen.
0: Zaterdag dus in de Nieuwe Kerk in Zierikzee. Alle stemmen, alle zangstemmen, welkom. En mannen en vrouwen, maakt het allemaal niet uit?
1: Ja, zowel mannen en vrouwen mogen zich nog aanmelden. Het is niet gratis, maar je kunt op onze website Nicolaas Concerten. Want het is eigenlijk een onderdeel van de Nicolaasconcerten in Brouwershaven. En daar kun je je aanmelden. Er staat een speciale tab workshops. En dan kun je je nog aanmelden voor aanstaande zaterdag. Maar dan moet je het wel echt vandaag nog doen. En dan ben je een hele mooie dag met die mensen onder de pannen. Vanaf 10:00 's ochtends krijg je dus allerlei zanglessen, muzieklessen. En aan het einde van de dag is er zelfs al een presentatiemoment om 4:00. En dat is voor iedereen toegankelijk. En dan wordt eigenlijk laten ze horen wat ze allemaal hebben geleerd in die snelstoomcursus.
0: Ja, precies. Een cursus van één dag renaissance zingen dus. In de Nieuwe Kerk in Zierikzee. En je kunt even kijken dus op Nicolaas Concerten.

0: Madonna en American Pie. In Westende, en dan zitten we aan de Vlaamse kust, was een groot kitefestival. En daar was ook Anita uit Kwaadendamme. Anita, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Rosa.
0: Ja, en daar zag je echt heel veel vliegers, hè?
1: Ja, er waren heel veel vliegers, ja.
0: Wat kun je een aantal noemen? Dat waren er echt honderden?
1: Ja, ik denk het wel. Ja, ze hangen natuurlijk aan één lijn en soms hangen er wel 20 aan één lijn. Dus ik heb geen idee hoeveel er waren. Ik heb ze niet geteld. Nee. Maar het was in ieder geval heel kleurrijk.
0: Nou zag ik een foto en ik denk, dat is toch bijna niet te doen als ze allemaal zo dicht op elkaar zitten?
1: Dat gaat goed als je een strakke wind hebt. Dan gaat het goed. Maar als je
0: dat moet je even uitleggen hoor.
1: Nou, als de wind gewoon uit één richting waait en dan gewoon strak op het, op het strand, dan kan alles gewoon, staat dan vrij stabiel. En dan blijft het goed staan. Maar gaat de wind gewoon draaien, ja, dan heb je een enorm probleem.
0: Dan gaan al die lijnen door elkaar. Ja.
1: Ja, ze gaan allemaal in elkaar. En dat gebeurt toch wel eens hoor. Maar goed, weet je, iedereen helpt elkaar dan als dat gebeurt.
0: En lijkt het maar zo of zijn het alleen maar dieren?
1: Dat lijkt maar zo. Dit waren echt allemaal, meestal waren allemaal zeedieren. Ja, ik noem het luchtaquarium altijd maar. Maar het waren heel veel zeedieren deze keer.
0: Vissen, haaien, dolfijnen in de lucht. Maar ook vogels, grote roofvogels zelfs. En jij had bijen.
1: Ja, ik had samen met vriendin Carla, hadden wij vorig jaar van, goh, wij vinden die bijen wel leuk. En toen zijn we aan de gang gegaan met die bijen. Dus we hadden ook een bijen t-shirt aan. En het was een prima wind voor die bijen.
0: En hoe groot is dan één bij?
1: Die was 2 meter.
0: Zo, dus dat zijn wel grote vliegers.
1: Ja, dat valt best mee hoor, van die andere. De grootste was 18 meter die er hing.
0: Zo, en dat gaat allemaal gewoon de lucht in.
1: Daar gaat de lucht in, ja. Ja, de lucht in gaat beter soms dan inhalen hoor.
0: En hoeveel bijen had je dan zelf?
1: We hadden er nu 10 in totaal. Maar we hebben bedacht, ze willen er soms nog meer.
0: Oh, en dan heb je wel handen genoeg?
1: Ja hoor, ja, dat gaat prima. Ja.
0: Hoe leuk is dit, Anita?
1: Het is heerlijk. Ja, vooral, ja, weet je, je bent op het strand, je bent een hele dag buiten. Je bent gewoon lekker bezig. Ja, en zo'n evenement als daar in Westende, dat heb je bijna nergens. Want dat is echt een combinatie van het was een VW-meeting, dus heel oude busjes van 60, 70, die stonden daar, ongeveer 200. En het weekend zelf, het was een flower power weekend. En dan het vlieren bij elkaar, ja.
0: Ja, dan heb je gewoon een heel goed weekend gehad, inderdaad.
1: Ja,
0: Anita Beddevoets uit Kwaadendamme. Ze had 10 bijenvliegers van 2 meter per stuk. Maar dat zijn dan nog kleine vliegertjes als je ziet wat er op dat kitefestival allemaal de lucht in ging.

0: Sykes en Oceaan. En ondertussen is Stefan aangeschoven voor het Zeeuwse nieuws.
1: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
0: Stefan, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Elsa. De politie zoekt getuigen van een inbraak in Sas van Gent. Die was in de nacht van zondag op maandag bij een bedrijf in de Stationsstraat. Vermoedelijk zijn er 3 daders die nog niet zijn opgespoord. Een bewoner van de straat werd wakker van het geluid en belde de politie. Bij de inbraak zijn spullen gestolen. Wat precies zegt de politie niet. Het nierdialysecentrum op vakantiepark De Banyard in Kamperland is vernieuwd. Er zijn nu 8 in plaats van 6 dialyseplaatsen voor mensen die tijdens hun vakantie een behandeling nodig hebben. Het gebouw was na 25 jaar aan vernieuwing toe. Volgende week dinsdag is de officiële heropening. De gemeente Hulst roept inwoners op om fietsen te doneren die ze zelf niet meer gebruiken. De praktijkschool kijkt ze na en Hulst voor elkaar geeft de fietsen dan aan mensen die er zelf geen kunnen betalen en aan bewoners van de noodopvang. Wie een fiets over heeft, kan die aanmelden bij Hulst voor elkaar. Het Mostly Modern Festival is dit jaar kleinschaliger van opzet. Volgens de organisatie ligt de focus op optredens in de Zeeuwse Concertzaal en de Oostkerk in Middelburg. Het festival draait om verschillende moderne stromingen in de klassieke muziek. Het begint op 9 juli. Dit jaar is er ook een uitvoering samen met het Nationaal Ballet. Het weer in Zeeland, een afwisseling van zon en wolken. Bij een matige wind uit het westen wordt het zo'n 22 graden. En tot zover dit overzicht van het Zeeuwse nieuws. Meer in onze app en op omroepzeeland.nl.
1: Omroep Zeeland. Goedemorgen Zeeland. Nieuwsjes, gezelligheid en veel muziek met

0: Simply Red and Something Got Me Started. Ja, de gasprijzen en de prijzen voor elektriciteit blijven de gemoederen bezighouden. Ook hier trouwens hoor. Energiebesparing, iedereen let er toch wat meer op. Daarom hebben wij elke week hier manager van Zeewind, Theo van der Sluis. Hij weet alles van duurzame energie en alles over het verduurzamen van huizen. En elke week heeft hij een tip. Theo, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Waar ga je het over hebben?
1: Over iets wat heel veel mensen in huis hebben. En dat is de vriezer. Het wordt weer mooier weer. Dus mensen gaan denk ik die vriezer weer meer vullen met ijsjes. En misschien met barbecue vlees. Maar het is belangrijk dat je die vriezer ook goed onderhoudt. En ik weet niet of dat mensen kijken of dat ze een thermometertje erin hebben hangen. En kijken van joh, op hoeveel staat die nou eigenlijk? Je hebt meestal wel zo'n draaiknop van 1 tot en met 6 of zo.
0: Ja, bij mij zit het op de buitenkant.
1: Dat is mooi. Hè? Maar staat er ook een temperatuur op? Want eigenlijk hoeft die maar min 18 te zijn. Dat is voor de meeste
0: dingen. Dat is wat je aangeeft met het draaiknopje.
1: Ja, bij de ene
0: maar is of die dat dan ook daadwerkelijk zo is... Ja, ik ben vol vertrouwen in mijn diepvries.
1: Ja, snap ik. Nee, maar dan is het toch goed om een temperatuurmetertje erin te hangen. En te kijken van joh, is hij nou niet kouder dan min 18? Want dat is echt niet nodig. Min 18 is eigenlijk de perfecte temperatuur.
0: Theo, bedoel je dan een koortsthermometer? Of gewoon zo'n buitenthermometer die je erin legt?
1: Nee, ja, bij heel veel warenhuizen of winkels kan je zeg maar een koelthermometer kopen. Want meestal gaan de...
0: Die je erin legt?
1: Nee, ja, bij

0: heel veel warenhuizen of winkels kan je zeg maar een koelthermometer kopen. Want meestal gaan de thermometers van 0 tot 50. Maar je hebt natuurlijk eentje nodig die naar beneden.
1: Precies, die in de min mag. Hè? Ja.
0: Dus je moet even kijken of dat die. En die zou ik er even inhangen en dan eens kijken wat is de echte temperatuur nou. En dan als die minder of nog meer vriest dan min 18, dan zou ik hem echt even een beetje minderen. Want meer dan dat is niet nodig.
1: Maar is min 18, is dat de temperatuur? Dat vind ik al zoveel.
0: Ja, maar dat is wel de temperatuur eigenlijk die iedereen aangeeft van dan blijft je voedselveiligheid eigenlijk het beste. Dus dat zou natuurlijk al besparen. Maar wat ook goed is, is om te kijken van de rubbers in de deur. Hè. Vaak staan die dingen toch zo'n jaar of 20 ergens in de schuur of op zolder. Nou, dan moet je sowieso afvragen of dat je niet dus misschien een nieuwe zou moeten kopen. Maar zo nu en dan die rubbers eens controleren van joh, zitten daar geen gaten in? Want ja, dat moet een soort van, het is niet echt vacuüm, maar als je hem dicht doet, dan trek je hem vaak moeilijk open. En als het moeilijk open gaat, zeg maar gelijk daarna, dan weet je, dan zit hij goed gesloten. Maar als die rubbers niet goed zijn, ja, dan sluit hij dus ook niet goed. En dan, ja, dan verlies je eigenlijk kou.
1: Maar hoor je hem dan niet veel vaker aanslaan?
0: Ja, alleen als hij in de schuur staat of op zolder, dan
1: merk je dat niet.
0: Dan merk je dat niet.
1: Nee.
0: Ook belangrijk is om het rooster aan de achterkant schoon te houden. Bij inbouwvriezers gaat dat heel erg moeilijk, want die kan je er niet zomaar even uithalen. Maar als je een vriezer op zolder hebt staan of in de schuur, met een zachte borstel maakt dat, zeg maar, dat zwarte rooster aan de achterkant is schoon van stof. Ja,
1: Ik wil niet weten hoe die er bij ons uitziet.
0: Nee, maar het probleem is.
1: Staat daar in de kelder.
0: Kijk, een vriezer onttrekt eigenlijk warmte uit de binnenkant en wil dat weer weggeven aan de achterkant. Dus je moet hem ook wel zo'n 5 tot 10 centimeter van de muur afzetten. Want hij moet zijn warmte kwijt kunnen. En als er een hele dikke laag stof op zit, dan moet hij dus harder werken om die warmte kwijt te raken. Dus,
1: klinkt logisch.
0: Ja, dus met een zachte borstel, niet een harde borstel, want het is allemaal, het zijn hele dunne roostjes allemaal, dus probeer dat niet te verbuigen, maar gewoon even met een zachte borstel, dat al dat stof er weer af is.
1: En jouw verhaal, gaat dat op voor van die koelkasttafelmodellen?
0: Ja.
1: Of ook voor diepvrieskisten? Maakt dat geen verschil
0: dat
1: wat je
0: een beetje aan. Diepvrieskist zit vaak niet aan de achterkant, maar de onderkant, dus dat wordt wat moeilijker. Maar bij een staande diepvries, zeg maar, met van die laadjes en een koelkastmodel ook, heb je dat vaak aan de achterkant. En hij moet dus zijn warmte kwijt kunnen aan de achterkant. Dus zet hem niet stijf tegen de muren.
1: Ik zie vele verschrikkelijk moeilijk kijken.
2: Nou, ik zit te denken, hoe kan zo'n diepvrieskist waarbij het aan de onderkant zit zijn warmte kwijt dan?
0: Ja,
2: zit
0: er gaten in aan de achterkant. Want meestal staat hij niet helemaal op de grond. Meestal zeg maar, zit daar ruimte onder. En aan de achterkant heb je dan gaten zeg maar, waar die warmte in weg kan. Maar ja, ik zie niet heel veel diepvrieskisten meer bij mensen thuis staan, gelukkig. Dat is vaak ook een tweede. Ja, en die moet je natuurlijk ook afvragen, heb ik die tweede echt wel nodig of is het maar één keer per jaar?
1: Ja, sowieso. Dat is zo'n hele grote deur.
0: Ja, ja.
1: Deksel. Als je dat open doet, dat is een enorme lap.
0: Nou ja, en dat niet alleen, maar wat gebeurt er dan vaak? Dan doe je die open, dan laat je die open staan, haal je alles eruit. Probeer natuurlijk die kist zo goed mogelijk, of die deur zo goed mogelijk dicht te houden. Maar er zitten twee maar in. A. Niet te lang open laten staan. Dat is sowieso heel goed. Maar als je nou meerdere dingen eruit moet hebben, haal het er dan uit. Zet het even snel zeg maar op een randje of zo. En ga niet de hele tijd die deur open en dicht trekken. Want dan krijg je weer een soort wind. Dat is ook voor de koelkast overigens. Een soort wind erin. De hele tijd open, dicht, open, dicht. En dan trek je eigenlijk ook die kou eruit. Dus als je snel eventjes een paar dingen eruit, hou die deur even open. Maar als je moet niet mee naar de keuken lopen of naar de woonkamer en daar gaan zetten. Doe hem dan dicht. Maar als je even snel zeg maar een aantal items, doe er niet de hele tijd die deur open en dicht. Ja, want dan krijg je een soort van wind.
1: Maakt het voor de diepvries uit of die half vol zit? Of dat je echt denkt, nou dat laatste halve broodje prop ik er nog even bij?
0: Ja, hele goede vraag. En dan ga ik gelijk zo even wat over ijsvorming zeggen. Hoe voller de vriezer of koelkast, hoe beter die eigenlijk werkt. Want al die kou zit zeg maar in dat brood of dat vlees zeg maar. En als die natuurlijk half leeg is, ja, dan heb je heel veel windvorming. En dan, ja, daar kan heel veel zeg maar kou snel weg. Maar hoe voller die zit, dan trekt dat allemaal in dat, nou, de producten die erin zitten. En dan raak je ook je kou niet zo snel kwijt. Dus
1: ik wist niet dat je het vandaag hierover ging hebben.
0: Ja, nee.
1: Maar ik heb toevallig 2 weken geleden hem schoongemaakt.
0: Ja.
1: Behalve de achterkant, zeg ik er dan eerlijk bij.
0: Ja.
1: Maar er zit dus nu anderhalf brood in. En verder niks.
0: Ja, dat is wel een beetje.

0: Hij was helemaal leeg.
1: Ja,
0: dan moet hem dus zo snel mogelijk helemaal vullen.
1: Ik zou heel snel weer een barbecue organiseren. En vullen, zeg
0: of
1: maar.
0: Of gewoon 20 dozen ijs kopen.
1: Ja, precies. 20 dozen ijs. En over ijs gesproken.
0: Jij gaat het nu over ander ijs hebben, denk ik.
1: Ja, ik ga het nu over ander ijs hebben, ja. Als je de deur open en dicht doet, heb je vaak vorming van ijs op de koeling, zeg maar, binnen de ijskast. En als het echt dik begint te worden, ontdooi hem dan, zeg maar. Eet alles op wat je in de vriezer hebt zitten. Of doe het even in de koelkast zolang. Ontdooi hem dan en begin dan weer opnieuw. Want ook dikke lage ijsvorming, dat komt niet ten goede van de koeling van de koelkast. Want hij moet dan, hij heeft die hele dikke laag ijs die eigenlijk aan het koelen is. En niet de producten in je vriezer zelf. Dus dat is wel belangrijk.
0: We praten over de diepvries. Als je een vraag hebt, 0118-4999-99. Het eerste appje is al binnen. Als je iets wil vragen of als je een goede tip hebt, 0118-4999-99.

0: Tommy Kitten en Hooligan. En wij praten met Theo van Zeewind over energiebesparing. En in dit geval specifiek over de diepvries. Nou, Petra stuurde een appje.
1: Ja, ik heb een vraag voor de energiebesparing, meneer. Als er weinig in je vriezer zit, moet je dan ook de temperatuur van min 18 aanhouden? Of kan hij dan op minder graden?
2: Nee, ja, dat ligt er een beetje aan wat er in de haarvrieskist zit.
1: Dat is een gewaagde vraag.
2: Ja, het is, een moeilijke vraag, want ik weet niet wat zij er allemaal in heeft liggen of zitten. Voor brood zou ik me daar kan die wel wat dan bevroren. En dat is ook snel bevroren. Maar voor vlees en dat soort zaken zou ik echt die min 18 aan houden.
1: Voor de veiligheid.
2: Dat is echt voor de voedselveiligheid. Dus als je niet zeker weet, hou dan gewoon die min 18 aan. Als het heel weinig is in de vriezer, ja, probeer dan de vriezer leeg te eten. En kijk wanneer je hem echt helemaal kan vullen. Maar voor de voedselveiligheid zou ik altijd die min 18 aanhouden.
1: Ja, en jij zei toch net eigenlijk, hoe leger die is, hoe slechter die koelt.
2: Ja.
1: Dus als die leeg is, kun je hem niet per se zachter zetten.
2: Nee, want als je hem dan open
1: juist richt, averechts.
2: Ja, dat werkt juist averechts. Ja. Ja. Ja.
1: Dan hebben we nog een appje met een tip. Mijn tip om minder ijs in de vrieslades te hebben is een rol wc-papier. Geen ijs meer te zien.
0: Maar waar doe je dan die rol wc-papier?
2: Ja, die zet je denk ik tussen je andere spullen. En ik zat er heel even over na te denken van rol wc-papier. Maar papier trekt vocht aan. Dus ik denk dat het zo werkt dat zeg maar op momenten dan, want als je hem open doet, dan krijg je een soort van condensvorming. Dat dan als eerste op die rol wc-papier gaat zitten. En dat daardoor zeg maar dat ijs wat je normaal om de elementen vormt, dat dan op de rol komt. Maar dat is een aanname van mij. Maar als het werkt, dan werkt het.
0: Ja.
2: Ik heb nog nooit een rol wc-papier gezien in de vriezer. Lijkt me ook heel koud.
0: Maar dan zou je
1: eigenlijk niet gelijk te gebruiken daar.
2: Oh.
0: Per lade een rol.
2: Een rol, ja, dat zou kunnen. Ik weet het niet. Ja.
0: Nog een vraag zie ik.
1: Oh ja, wat is duurder, vraagt Co. 2 diepvriezen met elk 3 lades of 1 diepvrieskist?
0: Dus 2 kleinere diepvries.
2: Ja, dat zou ik moeten uitrekenen. Maar ik schat zo in dat 1 diepvries minder stroom verbruikt dan 2 losse diepvriezen. Omdat je dan ook 1 apparaat hebt die de hele diepvries kan bevriezen, zeg maar. Maar dat ligt ook een beetje aan wat voor merk het is en stroomverbruik. Dus dat zou ik zo niet durven zeggen. Maar ik schat in dat 1 goedkoper is dan 2 lossen. Maar dat ligt natuurlijk ook aan, heb je daar ruimte voor in huis.
0: En aan de andere kant, als je er 2 hebt, 2 kleine, dan hoef je er telkens maar 1 open te doen.
2: Als je weet waar alles zit wel.
0: Dat is waar, ja, dan moet je een beetje georganiseerd zijn inderdaad.
2: Moet je ervoor gaan plakken, brood en vlees.
0: Ja. En Marja stuurt nog een appje. Mijn vriezer ontdooit automatisch, hoef ik nooit te doen.
2: Ja, dat kan. Je hebt speciale modellen die dat inderdaad doen. Die heb ik zelf ook, maar die is al dermate oud dat steeds slechter gaat eigenlijk.
0: Maar hoe gaat dat dan? Slaat hij dan af en toe af en dat hij naar nul gaat?
2: Nou, ik ken de techniek niet goed. Ik denk dat hij op een of andere manier, als hij het echt zelf ontdooit, dan moet je alles eruit halen. Want dan zou ook je ding. Maar het gaat er denk ik om dat de elementen niet bevriezen. En ik denk dat hij iets doet met de luchtvochtigheid in zo'n vriezer. Dat hij dat op een of andere manier zeg maar eruit kan halen. Waardoor die elementen niet. Maar de techniek erachter ken ik niet heel erg goed. Maar ik weet dat ze bestaan.
0: Nou, als je nog iets wil vragen, dan moet je snel zijn. 0118-4999-99. Tips zijn dus ook welkom. Hè? Want die van die rol wc-papier is misschien toch wel een goede tip. Ik weet zeker dat Theo hem gaat proberen.
2: Ja.
0: We praten over energiebesparing en dan specifiek de diepvries.

0: Ernst & Darby en Sign Your Name. Nou kregen wij nog een vraag via de telefoon. Als je nou toch een nieuwe moet kopen. Meneer zei, ik zou dan toch liever een kist kopen dan een koelkastmodel. Want als je die open doet, dan rolt de warme lucht of de koude lucht eruit.
1: Ja.
0: Terwijl als je een kist opent, dan is dat veel minder.
1: Ja, daar zit zeker een deel van waarheid in. Want die kou blijft in die kist hangen. Alleen daarom heb je in koelkastmodellen altijd laadjes of klepjes. Zodat de kou daarachter blijft. Er gaat natuurlijk echt wel wat kou uit als je de deur open doet. Maar daarom doen ze die modellen altijd met lades en met kleppen uitvoeren. Zodat zeg maar dat allemaal daarachter blijft zitten.
0: Ja, dus dat het toch tegengehouden wordt.
1: Ja.
0: Oké. Nou, tot zover. Als je nog vragen hebt, dan mag je ze natuurlijk appen. Want wij sturen ze allemaal door aan Theo. Jan die vraagt nog, ik moet een nieuwe aanschaffen. Dus kan ik dan maar beter zo één aanschaffen die zichzelf ontdooit?
1: Ja, zeker weten.
0: Dus dat is ook een ja. Theo, tot volgende week. En waar ga je het dan over hebben?
1: Volgende week gaan we het hebben over koelen zonder airco.
0: Het is 11:03. Graag tot zo.
2: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
3: Als je aan Livingstone Goes denkt, denk je aan sierbestrating. Maar we doen nog zoveel meer. Overkappingen, blokhutten, binnentegels, maar ook tuinmeubels. Eigenlijk alles voor huis en tuin. Kom naar onze showroom of kijk op livingstonegoes.nl.
2: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Autotramper in Goes.
4: Voordeeluitjes.nl. Toe aan een uitje in de natuur? Boek nu een hotel of vakantiepark in Wallonië en ga op avontuur in de Ardennen.
5: Voordeeluitjes.nl.
3: Kom naar onze showroom. Livingstone Goes vindt u aan de Livingstoneweg 2 in Goes.
4: Boek nu de Ardennen al vanaf €47 per persoon.
5: Voordeeluitjes.nl.
6: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
7: Rustig, adem in,
6: ja, maar misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken.
7: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
8: Luzak biedt het beste onderwijs en waardevolle ervaringen. Zo kunnen Luzak-leerlingen in het buitenland een taal leren, een periode high school doen of vrijwilligerswerk in Afrika. Zodat ze de wereld leren kennen en zichzelf. Zonder studievertraging. Kijk op luzak.nl/beyond. Luzak, zo goed kan onderwijs zijn.
9: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
10: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
9: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
8: Ontdek hoe goed onderwijs kan zijn tijdens de open dag van Luzak. Kijk op luzak.nl voor een vestiging bij u in de buurt.
11: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
12: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
13: Oké.
12: Social Deal, deals die je niet mag missen.
14: Pas op hoor, deze is heet.
15: Oeh, ja.
14: Wil er iemand nog wat drinken?
15: Ja,
14: lekker. Kijk eens, hier, deze heb ik voor jou. Voor jou deze.
15: En voor mij, man?
14: En een frisje voor jou.
15: Dank je.
14: Proost. Juist op momenten dat het gezellig is, is het verleidelijk om een uitzondering te maken. Niks 18 betekent dat je ook thuis geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
16: Ontdek ook de beste vaderdagdeals op socialdeal.nl.
17: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 11 uur.
18: Omroep Zeeland.
19: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Bijna een

0: geïnteresseerd in nieuws. Het aantal mensen dat er veel belangstelling voor heeft is gedaald naar 45%, blijkt uit een jaarlijks onderzoek van onder meer het Commissariaat voor de Media. 8 jaar geleden was dat nog ruim 60%. 14% van de Nederlanders heeft er helemaal geen belangstelling voor. Ook in andere landen is een daling te zien. Sociale media worden steeds meer gebruikt als nieuwsbron, hoewel het vertrouwen daarin laag is. Dat geldt ook voor nieuws via AI-chatbots. Bij inbraken bij juweliers in Emmeloord, Sneek en Hengelo hebben de dieven waarschijnlijk met een afstandsbediening het rolluik geopend. Bij de inbraken in december is voor tonnen aan goud gestolen. Rolluiken kunnen handmatig worden geopend, maar soms ook met een app of afstandsbediening. Bij een afstandsbediening kan het signaal soms worden overgenomen. Het lijkt erop dat de inbrekers zoiets gedaan hebben, zei de politie in opsporing verzocht. Tunesië heeft een nieuwe bondscoach aangesteld voor de voetballers op het WK. Het is de Fransman Hervé Renard. Hij vervangt Sabri Lamouchi, die gisteren werd ontslagen na de 5-1 nederlaag in de eerste WK-wedstrijd tegen Zweden. Zijn opvolger Renard was eerder bondscoach van Marokko, Ivoorkust en Saoedi-Arabië. De eerste wedstrijd van Tunesië is komend weekend tegen Japan. Volgende week vrijdag speelt Tunesië tegen Nederland. Het weer, een mix van zon en wolken. In het oosten kan een bui vallen. In de middag vanuit het westen meer zon. Het is dan droog en 19 tot 25 graden. Morgen wisselend bewolkt met vooral in het noorden kans op regen. In het zuiden geregeld zon bij 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Hey ondernemer, je website kan er prachtig uitzien. Maar levert die ook klanten op? Bij Zeeuws Online bouwen we websites die echt werken. Slim ontworpen en gemaakt om te converteren. Check snel zeeuwsonline.nl, het reclamebureau met digitale impact.
2: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
3: Op de Westerschelde vaart een schip vol verhalen. De Westerschelde Ferry. Hier worden verhalen gemaakt, beleefd en verteld. Beleef jouw eigen verhaal en vaar met ons mee. Voor de kids, luister naar westerscheldeferry.nl/schipvolverhalen.
2: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
4: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
5: De komende tijd juichen veel mensen in oranje. Maar hoe wordt iets een nationaal symbool en wie bepaalt dat? De tentoonstelling Vorm en Vaderland toont in honderden designobjecten hoe een staat ontworpen wordt. Nu in Design Museum Den Bosch.
6: Als u meer wilt met uw vermogen, maar ook meer zekerheid en meer grip, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid en krijgt u een aantrekkelijke vaste rente maandelijks uitgekeerd. Meerdervoort is dus meer rust en minder slapeloze nachten. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
7: Hé, het licht doet het niet.
8: Ik heb geen bereik.
9: Hebben we nog wel water?
10: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
6: Investeren met de zekerheid van een eerste of tweede hypotheekrecht? Kijk op meerdervoort.com.
11: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
12: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
11: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
12: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
13: Zeeland. Nieuwtjes, gezelligheid en veel muziek met

0: PDA, we just don't care. Dit was John Legend. Goedemorgen en welkom bij het laatste uur van Goedemorgen Zeeland. Wille, herinner jij je Poes Rosa nog?
1: Ja, wel vaag. Daar was van alles mee.
0: Ja, want we hebben Poes Rosa. Ja, Poes Rosa zelf niet natuurlijk. Maar wel de dierenarts en de mensen die haar opgevangen hadden, hebben we gesproken. Die had iets met de neus, waardoor ze slecht kon ademhalen.
1: Ja, nu weet ik
0: daar is
1: weer
0: een crowdfundactie voor gehouden. En nou, Poes Rosa is nu klaar eigenlijk om te vertrekken uit de opvang. Dus we gaan straks even bellen. Ja, niet met Poes Rosa dus, maar wel met de opvang.
2: Goedemorgen. Je luistert naar Omroep Zeeland.

0: Nick Kamen en I Promised Myself. Poes Rosa, ja, ze heeft al heel veel meegemaakt en ze is eindelijk klaar voor een nieuw thuis. Ik praat erover met Mima van het dierenasiel Goes. Mima, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Hoe zat het ook alweer met Rosa?
1: Nou, Rosa is in oktober 2025 bij ons binnengebracht. Toen bleek ze heel ziek te zijn in die zin dat ze slecht adem kon halen.
0: Ja, jullie hoorden het gewoon, hè?
1: Ja, klopt. Ja, dus we hebben van alles geprobeerd samen met onze eigen dierenarts. Toen dat geen succes bleek te zijn, moesten we toch een beslissing maken. Wat gaan we nu met haar doen? Toen wilden we toch heel graag naar de specialist, dat die er eens naar zou kijken. Dat kost heel veel geld. Dus vandaar dat we toen een inzamelingsactie hebben gehouden. Met heel groot succes.
0: Ja, want het was niet alleen voor het onderzoek, maar vooral voor de behandeling zelf, hè?
1: Ja, klopt, inderdaad. Ja.
0: Ze is geopereerd. En als je er nu ziet, dan hoor je niks meer?
1: Nou, je hoort het nog heel af en toe. Maar het is gewoon verder nu een gezonde poes. En eigenlijk kun je er gewoon zien als gewoon helemaal opgeknapt. En ja, het is af en toe nog een klein beetje hoorbaar, maar daar heeft ze zelf geen last van.
0: Ja, 6,5 jaar is ze. Jullie zeggen, nou eigenlijk is ze gewoon klaar om naar een nieuw baasje te gaan.
1: Ja, inderdaad. Ze heeft lang genoeg hier gezeten.
0: En het is verder wel een leuke poes.
1: Ja, het is een hele leuke, vriendelijke poes. Alleen oppakken vindt ze niet fijn. Maar verder is ze gewoon dol op aandacht. Samen spelen, bijvoorbeeld met zo'n hengel, vindt ze heel leuk. Dus gewoon een gezellige poes.
0: Ja, dus eigenlijk heel geschikt om bij iemand in huis te wonen.
1: Ja, absoluut.
0: En dat ze niet graag opgepakt wil worden. Nou, daar zijn wel meer katten die dat niet leuk vinden, hè?
1: Ja,
0: en dan kijk ik even naar Veerle. Jouw kat vindt dat toch ook niet?
2: Nee, Els vindt dat ook niet leuk. Nee, maar die komt wel heel graag op schoot, maar gewoon onder haar eigen voorwaarden.
0: Ja, zo hebben wij er ook een. Jacobus, die moet je ook niet oppakken. Die komt wel gewoon bovenop je zitten. Maar alleen als hij het verkiest.
2: Ja,
1: dus ja, net als Rosa dus.
0: Ja, maar dat mag, hè?
1: Ja, vinden wij ook.
0: Nou, zou het leuk zijn, want ze zit uiteindelijk best wel al lang in de opvang, hè, van oktober.
1: Ja.
0: Het zou leuk zijn als het gewoon deze week zou lukken, hè?
1: Nou, daar gaan we voor. Dat zou toch heel mooi voor zijn.
0: Ja, nou hebben wij toen foto's van Rosa gezien. Hè? Als een kat geopereerd moet worden, ja, dan ben je niet in je best te doen. Hoe ziet ze er nu uit? Hoe blakend van gezondheid?
1: Ja, nou, behoorlijk blakend. Ja, ze is ook wat aangekomen hier inmiddels. Ze doet het gewoon goed. Het is gewoon een knappe, gezonde poes om te zien.
0: Nou, als jij het leuk vindt, als je denkt, ik was net op zoek naar een nieuw huisdier. Gestreept met witte pootjes en een wit befje. En ze heeft eigenlijk gewoon een hele knappe kop, hè?
1: Ja, absoluut. Mooie grote ogen. En het is gewoon een knappe dame.
0: Ja, en dan moet ze dus bij dieren, moet je je dus melden bij dierenasiel in Goes.
1: Inderdaad, dat mag via mail of tijdens de openingstijden via onze telefoon.
0: Ja, nou is er één maar, hè? Want als je in Driewegen woont, dan kun je maar beter niet reageren.
1: Dan niet, nee, inderdaad. Want we willen voorkomen dat ze weer gaat rondzwerven daar, omdat dat wellicht toch nog bekend voor haar voorkomt. En dat zou voor het nieuwe baasje niet leuk zijn, maar voor Rosa zelf ook niet.
0: Nee, want dat is de plek waar ze gevonden is.
1: Ja. Inderdaad.
0: Oké, nou, dus heel Zeeland mag reageren, behalve als je in Driewegen woont.
1: Ja, het is helaas niet anders.
0: Mima, ik hoop dat je heel snel een leuk adres voor haar vindt.
1: Nou, wij hopen het ook. En bedankt in ieder geval voor jullie hulp.
0: Dat is graag gedaan. En wil je weer meer weten? Je mag altijd even een appje sturen aan 0118 4999. Krijg je van ons het e-mailadres van het dierenasiel.

0: Shakira en Burna Boy en Die Die. Noem je dit nou het voetballied?
1: Ja, dit vind ik het voetballied. Ja. Ja.
0: Kijk jij veel voetbal nu?
1: Veel de andere wedstrijden ook.
0: Jij bedoel, hoor je dan dit lied ook wel eens?
1: Dat vind ik nou even lastig, want ik hoor hem overal. Ik heb hem al heel veel geluisterd, maar niet per se nu bij de wedstrijden, maar bij de opening heeft, nou ja, er is discussie over of het Shakira was of een stand-in voor Shakira. Maar
0: tuurlijk was dat Shakira.
1: Is dit wel opgetreden?
0: Ja, ja, ja. Heb jij toevallig de Kaapverdische eilanden gezien?
1: Nee, hebben we wel van alles over voorbij zien
0: komen. Ja, wel heel leuk, hè, dat dan gelijke stand tegen Spanje, nota bene.

0: Taylor Swift en Elizabeth Taylor. En ondertussen is Stefan aangeschoven voor het Zeeuwse nieuws.
1: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
0: Stefan, goedemorgen.
2: Goedemorgen. Op de Sloeweg Noord bij Rittem is vanochtend een auto over de kop geslagen. De bestuurder raakte gewond bij dat eenzijdige ongeluk en is naar het ziekenhuis gebracht. Rond 9:15 belandde de auto in de berm en kwam ondersteboven tot stilstand, meldt HV Zeeland. Ook de brandweer werd opgeroepen, maar die hoefde uiteindelijk niet in actie te komen om het slachtoffer uit de auto te bevrijden. Op social media stromen lovende reacties binnen voor Levi Strijbos uit Hulst. De zanger van 16 jaar trad op tijdens de stille tocht voor de slachtoffers van het verkeersongeluk in Terholen. Toen deelnemers van de tocht aankwamen bij basisschool De Warande in Axel, werd de stilte overgenomen door muziek van Levi. Het was indrukwekkend en moeilijk, zegt de zanger.
3: Ja, het indrukwekkende, ja, zoveel mensen die erop afkwamen. En ja, het moeilijk, al die huilende gezichten. En dan moet je jezelf daar toch wel groot zien te houden.
2: Bij controle voor woningen voor arbeidsmigranten in Hoek, Terneuzen en Zaamslag zijn verschillende overtredingen geconstateerd. 37 woningen werden gecontroleerd. Soms was er geen goede vergunning voor verhuur aan arbeidsmigranten. Bij sommige woningen ontbraken rookmelders. Of was bijvoorbeeld de afvoer van de badkamer lek, meldt de gemeente. De politie zoekt getuigen van een inbraak in Sas van Gent. Die was in de nacht van zondag op maandag bij een bedrijf in de Stationsstraat. Vermoedelijk zijn er 3 daders, die zijn nog niet opgespoord. Een bewoner van de straat werd wakker van het geluid en belde de politie. Bij de inbraak zijn spullen gestolen. Wat precies, zegt de politie niet. Het weer in Zeeland, een afwisseling van zon en wolken. Bij een matige wind uit het westen wordt het zo'n 22 graden. En tot zover dit overzicht van het Zeeuwse nieuws. Meer in onze app en op omroepzeeland.nl.
1: Omroep Zeeland. Goedemorgen Zeeland. Nieuwsjes, gezelligheid en veel muziek met

0: Feels like I'm falling in love. Wij spelen ons spelletje Check de Plek, waarbij we telkens weer een plek in Zeeland zoeken. Een stad of een dorp of een gehucht of een buurtschap of misschien zelfs een plek waar helemaal niemand woont. En dat allemaal aan de hand van één aanwijzing. Veerle, wat heb je voor ons?
1: We gaan verkeerd. Drooien.
0: 0118 499999.
1: We gaan verkeerd. Drooien. Zeg maar.

0: Als je te pego, Michel Telo was dit. Oké, Veerle, nog een keer. En ik zeg er even bij voor iedereen die meedoet aan dit spelletje. Let vooral ook op de tongval, toch?
1: Ja, dan weet ik niet of ik dat zo goed kan, hoor. Maar...
0: Nou ja, goed.
1: Oké, de aanwijzing was, me gaan verkeerd. Drooien.
0: Lauran, goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen.
0: Wat denk je, welke plek zoeken we?
2: Ja, een hokje einde wegen.
0: Leg eens uit.
2: Ja, einde van de weg, dan moet je draaien.
0: Oh, ja, we kregen hem namelijk ook al via de app binnen. En toen dachten we ook al, hè. Maar ja, jij geeft nu de uitleg. Ja, met jou denken meer dat. Dachten met jou ongeveer 15 mensen op de app.
1: Dat is wel heel makkelijk,
0: dat zou
1: hè.
0: Te makkelijk
1: drooien
0: zijn,
1: en dan draaibrug.
0: Nee, is niet goed. Het mooie is... nummer 3 en 4 hangen meteen op. Dus die hadden waarschijnlijk hetzelfde. Ik heb er nog één. Omroep Zeeland, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Hallo, met wie?
3: Je spreekt met Jan Dorst, Oosterland.
0: Jan, wat denk je?
3: Ja, dat ga je over Tolen, hè. Tolen, stadje Tolen.
1: Oh, hoezo? Is dat verkeerd?
3: Nou, ja. Dat is eigenlijk, dat komt eigenlijk van de Titanic vandaan, dat ik was begrepen. Een soort filmpje.
1: Ja.
3: Een beetje een satirisch filmpje.
1: Ja,
3: en dan zie je de Titanic en dan zie je die kapitein, die zie je dan maar hij recht een tolen, terugdrooien.
1: Ja, ik ben heel blij dat je belt, want jij weet hem precies inderdaad.
3: Ja.
0: Zullen we even luisteren, Jan?
3: Mijn zoon, die zei dat nog alles. Als je dan op tolen bent, die zegt drooi, maar hij verkeerd.
1: Ja, het is een filmpje van volgens mij een carnavalsvereniging uit Oud-Vossenmeer.
3: Oh.
1: En die hebben dat filmpje gemaakt. En,
3: Rood persoot.
1: Ja, rood persoot. Nou ja, we gaan nog wel even luisteren.
3: Leuk!
4: Hij verkeert!
3: Ja.
4: Pak die telefoon op!
3: Sorry.
4: Ja. We gaan naar Tolen! Hij verkeert!
5: Oh. We gaan naar Tolen, we gaan je maar verkeerd.
4: Terug.
3: Hoi.
0: Ja, ze roepen op de achtergrond draaien. Dat hoor je nou niet zo goed.
1: Nee, dat komt zo nog.
0: Ik zal hem nog even een klein stukje geven. Dan komt het schip trouwens. Want ik zit naar het filmpje zelf te kijken.
4: Jongens, waarom duurt het nu zo lang?
5: Draaien!
3: Ja, dan zie je de beelden van de Titanic, zie je dan cent, hè?
5: Ja. Dan zie ik nog liever.
1: Ja, dat is het ergste. Tolen, dan zie ik nog liever, zegt hij.
0: Nou, als je het filmpje wil zien, stuur even een appje. 0118-499-99. Dan krijg je van mij de link teruggestuurd. Het betekent wel, Jan, dat jij de winnaar bent vandaag. En dus finalist. Leuk. Vrijdag.
3: Leuk.
0: Dus blijf je even aan de lijn.
3: Zeker. Doen we.

0: Bruno Mars en Risk It All. En ja, Jan die stuurt nog een appje, hè?
1: Ja, Jan die stuurt, dit vindt Veerle een leuke plaat. Ja, ik vind het wel leuk. Mensen beginnen al te begrijpen hoe het hier aan toe gaat. Elsa die maar Bruno Mars loopt te draaien en ik die daar helemaal niet goed van word.
0: Ik promote hem gewoon als jouw openingsdans voor jouw bruiloft.
1: Dat werkt averechts, hè? Als je iets vervelend vindt en je moet, wordt er steeds vaker aan blootgesteld, dan wordt het alleen maar erger.
0: Ik heb hem de hele week nog niet gedraaid.
1: Oh. Nou ja, het is nog maar dinsdag.
2: Goed bezig, joh.
0: Goed bezig.
2: Goed bezig.
0: Hey, goed bezig, joh.
2: Ken jij iemand die echt goed bezig is en de hashtag goed bezig verdient? Ga naar omroepzeeland.nl/goedemorgenzeeland en laat het ons weten. Goed bezig.
0: Als je door de Zeeuws-Vlaamse polders fietst of rijdt of wandelt of hoe dan ook, dan kom je ze tegen, gewassen borden langs de akkers. Marcin Beaufort, goedemorgen.
3: Goedemorgen, Elsa.
0: Waarom hebben jullie die gezet?
3: Waarom we ze gezet hebben? Misschien zijn we wel een klein beetje vergeten met z'n allen hoe ons eten groeit. En dat willen wij heel graag laten zien. Hoe hard werk het is voor die boer, voordat er uiteindelijk een mooi product op je bord ligt.
0: En dan zie je dus alles over dat ene gewas, wat dan, nou niet geheel toevallig, daar groeit.
3: Ja, klopt ja. Die borden staan langs de juiste akkers. Waar dat type gewas groeit, bijvoorbeeld een wortel of een ui of tarwe of suikerbieten. Informatie op het bord en op de borden staan ook een QR-code. Als je dat scant, dan zie je een filmpje, eigenlijk een timelapse van 1,5 minuut. Van het vroege voorjaar dat land bewerkt wordt, totdat het op je bord ligt, eigenlijk heel dat proces.
0: Oh ja, rode biet, aardappels, wortelen, knolselderij, uien, peren en appels, tarwe en suikerbieten, asperges, bruine bonen. En een klein beetje afwijkend is dan zuivel.
3: Ja, klopt ja.
0: Want dat groeit natuurlijk niet op het land.
3: Nee, ja, die koeien lopen op het land. Het is het gras wat ze eten dat natuurlijk omgezet wordt in de lekkerste zuivel. Dus dat wouden we toch ook zeker wel meepakken.
0: Ja, zeg maar, je krijgt hier natuurlijk geen reacties op. Want dan zou je daar toevallig net ook moeten zijn.
3: Nee, klopt. We kunnen wel zien natuurlijk hoe vaak de borden gescand wordt aan de achterkant. Aan die QR-codes. En dan merk je toch wel dat ze honderden keren gescand worden. Een beetje afhankelijk van waar ze staan. Als er borden in een toeristisch gebied staan, vlakbij een camping, dan worden ze wel wat vaker gescand dan als ze helemaal diep in de polder weggestoken zitten.
0: En nou is Zeeland groter dan alleen Zeeuws-Vlaanderen?
3: Ja, klopt. Maar je moet ergens beginnen, toch?
0: Oké. Is het de bedoeling dat die borden overal komen?
3: Ja, wie weet. Daar zouden we altijd project van kunnen maken. Het is nu het tweede jaar dat de borden in Zeeuws-Vlaanderen staan. De drie gemeentes hebben iedereen gesponsord, de Rabobank en nog een aantal partijen zoals de Hiswa Rekron. Maar dat zou natuurlijk mooier zijn, dan moesten ze dat uit kunnen breiden.
0: Ja, want dan denk ik meteen spruitjes, hè, die heb je vooral op schouwen. En zo zijn er nog wel meer, hè, de zwarte bes in de zak van Zuid-Beveland.
3: Ja, maar dat vergeet ook de visserij niet bijvoorbeeld. Voor dat stukje vis op je bord leggen is natuurlijk hard werken.
0: Ja, maar dat is dan wel weer lastig, want dan kun je bij zuivel nog zeggen, dat zetten we bij het gras wat de koe eet. Maar hoe doe je dat bij vis?
3: Ja, die zet je gewoon aan de vissenzagen. Bijvoorbeeld in Breskes of in Ieske.
0: Oh ja, op die manier. Goed, nou, borden plannen genoeg in elk geval. Borden dus, gewasborden die je kunt scannen. En dan kun je alles erover te weten komen.

0: Roxy Music en Angel Eyes. En ondertussen is Floris Jan aangeschoven. Zegt u het maar.
1: Dag Elsa, goedemorgen. Bij ons in het nieuws vandaag gaat het over de kinderopvangorganisatie Kibeo, die vol gaat inzetten op taalontwikkeling bij jonge kinderen. Op alle 250 vestigingen gaan ze met een speciaal taalprogramma aan de slag. En de Universiteit van Amsterdam gaat ook mee onderzoek doen, omdat er beter Nederlands gesproken moet worden door kinderen. Moeten we al vroeg mee beginnen. Maar toen dacht ik, ja, dat is allemaal leuk en aardig. Maar hoe zit het dan met het Zeeuws? Dus dat brengt ons bij de volgende stelling. Op de kinderopvang moet ook Zeeuws worden gesproken.
0: Ja, want als je tweetalig bent, dan ben je veel taalgevoeliger, volgens mij.
1: Absoluut, absoluut. Bijvoorbeeld dat alleen al. Dus als je daarop wil reageren, natuurlijk welkom om te bellen na 5:30. Maar een appje sturen mag nu al naar 0118-499999.
0: Oké, herhaal hem nog één keer.
1: Op de kinderopvang moet ook Zeeuws worden gesproken.
2: De beste muziek. De mooiste verhalen, de leukste nieuwtjes en het belangrijkste nieuws. Je hoort het elke werkdag in Goedemorgen Zeeland tussen 9 en 12. Mede dankzij jou. Want heb jij iets te vragen of wil je je verhaal kwijt? Deel het dan met de rest van Zeeland in Goedemorgen Zeeland. Elke werkdag tussen 9 en 12 op de radio.
0: Het is 4:54. Goedemorgen Zeeland. Is er natuurlijk morgen weer. Heb je ons nodig op wat voor manier dan ook? Dan kun je even een appje sturen. 0118-499999. En er komt nog een berichtje van Alette. Ze zegt, Veerle, wat is jouw favoriete muziek voor je trouwdag? Ja, daar doe je natuurlijk geen uitspraken over.
3: Nee, dat hou ik graag geheim. Anders ga je dat eten draaien en dan ben ik het straks beu.
0: Oh ja, goed idee lijkt me. Blijf er lekker bij Omroep Zeeland. En voor zometeen, dan is Floris Jander.
4: Je hebt je eigen manier van doen. Misschien ben je wel helemaal into sauna-meditatie. En zit je elke avond in je thuissauna. Wat je manier ook is, hou je energiekosten voorspelbaar. Met een vast contract. Zo weet je 3 jaar lang precies waar je aan toe bent. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
5: Comfort & More heeft het grootste assortiment scootmobiels en rollators van heel Zeeland. Met een eigen werkplaats, gerichte persoonlijke benadering en een stevige dosis Zeeuwse mentaliteit. Kijk voor meer informatie op comfortandmore.nl.
6: Wegens het grote succes, nu nog spectaculairder, Zuid-Beveland in de middeleeuwen. Kom 20 en 21 juni in Oude Landen en beleef het helemaal. Kijk op zuid-beveland-in-de-middeleeuwen.nl.
7: 24 juni, demodag van Raamfietsen.
8: Comfort & More, Fagotweg 2F, Middelburg.
9: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest, samen investeren in vastgoed.
10: Oh, heerlijk hier, hè?
11: Ja, eindelijk even niks.
12: Het is echt nice.
13: Hola, le pongo dos cervezas.
14: Hola, señor. Sí, 2 bier.
12: Voor mij?
10: Y un refresco, por favor. Ja, het is wel vakantie, maar ook hier gewoon een frisje.
14: Por favor.
10: Proost. Proost.
15: Op vakantie voelen regels soms wat losser. Maar sommige dingen blijven hetzelfde. Niks 18 betekent dat je ook op vakantie geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
16: De komende weken is het Hebbes bij Ben. 30 gig en 200 minuten voor maar 9 euro per maand. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Hebbes. Kijk op ben.nl.
17: Dit zit echt fantastisch, Tieneke. Maar ook wel joken, het is een Veldhof. Verwen jij je maar. Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè? Maar mee. Door elke avond met typetjes zoals jij op het podium te staan. Ja, ik voel hem.
18: Op zoek naar echt comfort? Vraag het gratis collectieboek met stoelen en banken aan op veldhof.nl. Veldhof, het comfort dat u verdient.
19: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
20: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
21: Omroep Zeeland.
22: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 12 uur.
21: Omroep Zeeland.
23: Marnix Ampersen met het NOS Journaal.
1: De Oekraïnse president Zelensky is aangekomen op de G7-top in het Franse Evian. Hij werd ontvangen door president Macron. De EU-leiders en Zelensky hopen Amerikaanse president Trump ervan te overtuigen om meer te doen voor Oekraïne, dat nu ruim 4 jaar in oorlog is met Rusland. Op de G7-top wordt ook gesproken over de deal tussen de

0: beschuldigd van lidmaatschap van een anarchistische groep. Twee van hen worden verdacht van terrorisme, omdat ze explosieven zouden hebben gebruikt bij de sabotage. Archeologen hebben in Nijmegen het grootste Romeinse badhuiscomplex van Nederland blootgelegd. De ontdekking werd gedaan tijdens opgravingen in het Waalfront. Het badhuiscomplex had een oppervlakte van bijna 5000 vierkante meter. De binnenwanden waren bekleed met marmer en er was een vorm van vloerverwarming. Uit de vondst blijkt dat de bewoners destijds in grote welvaart leefden. Naast het badhuis zijn sieraden, zegelringen, munten en delen van bronzen standbeelden gevonden. De Fransman Hervé Renard is de nieuwe bondscoach van Tunesië. De vorige werd gisteren ontslagen na het verlies in de eerste WK-wedstrijd tegen Zweden. Komend weekend speelt Tunesië tegen Japan. Volgende week vrijdag staat de wedstrijd tegen Nederland op het programma. Het weer, droog en geregeld zon. Het wordt 20 graden in het noorden tot 25 in het zuiden. Morgen veel bewolking en vooral in het noorden kans op regen. In het zuiden zonnig en droog. Het wordt opnieuw 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Reclame maken voor jouw bedrijf op radio, tv of via de site en app van Omroep Zeeland? Kijk op adverteren in Zeeland.nl.

0: veel vinden op megabed.nl.
1: Hey, doe eens normaal, man. Voor elk budget een megabed.
2: Vers en lekker. Dat is voor mij de Zeeuwse keuken. Kijk, kant-en-klaar maaltijden hebben we overal. Maar vers, lekker en gevarieerd, dat is alleen bij ons.
3: De Zeeuwse keuken. Verse en seizoensgebonden gerechten. Kijk op dezeeuwsekeuken.nl.
4: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
5: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
6: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel nu op vitepro.nl.
7: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem, meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
8: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
9: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf €0 eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
10: Hans, alleen de prijs is anders.
11: Bob, waarom zitten die mensen op onze zolder?
12: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
11: Hoe dan?
12: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
13: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
14: Omroep Zeeland.
15: Goedemiddag. Zeeland nu. Nieuws, weer en verkeer. Met Floris-Jan Sietsema.
14: Omroep Zeeland.
16: Goed een taal leren spreken, dat is superbelangrijk, ook al op jonge leeftijd. Kinderopvangorganisatie Kibeo gaat daarmee aan de slag. Het is bijna 5:05. En dit heb ik verder voor je in deze uitzending. Het grote drugsproces tegen de directeuren van Bulk Terminal Zeeland begint bijna. Rick Bolt blikt zo meteen alvast met ons vooruit. En even naar Halleveen gaat het over een nieuw bedrijventerrein dat bij Zierikzee moet komen. En daar is zeker niet iedereen blij mee. Wil jij reageren op deze uitzending? Dan kun je natuurlijk altijd een appje sturen naar de studio naar 0118 499999. Een heel goedemiddag en wat goed dat je luistert naar Zeeland nu op deze dinsdag, de 16e juni. Kinderopvangorganisatie Kibeo uit Goes gaat taalontwikkeling bij jonge kinderen nog belangrijker maken. Op alle ruim 500 vestigingen gaat het zelfontworpen taalprogramma Taalrijk van start. Daarbij worden allerlei zelf

0: bedachte onderdelen gebruikt. En ook gaat de Universiteit van Amsterdam kijken of het project iets oplevert. Een verslag van Marieke Kerklaan.
1: Ik durf niet in Coco. Oh, ze is gauw terug in de nest gegaan. Oh, maar ik ben een vogel en vogels vliegen.
2: Op een locatie van kinderopvang Kibeo in Goes is het tijd voor taal. In de leeshoek leest de pedagogisch medewerker voor.
1: Dit is Coco. En wie zou dit zijn?
2: De leeshoek is onderdeel van het programma Taalrijk. Dat programma heeft Kibeo, met behulp van de Universiteit van Utrecht, zelf bedacht en ontworpen.
1: Ga jij ook naar Coco? Je kunt het! Oh, en Coco gluurt naar beneden.
3: Op de vensterbank een witte koffer met daarop Taalrijk. En daar gaat het eigenlijk nu om Taalrijk. Allereerst kunt u zich even voorstellen, wat is uw naam?
4: Ik ben Bonita van Oosterhout en ik ben manager van de afdeling pedagogiek binnen Kibeo.
3: Wat is het Taalrijk?
4: Nou, Taalrijk is eigenlijk ons programma die we zowel wetenschappelijk onderbouwd hebben als echt gekeken hebben naar de praktijk. Wat werkt er? Wat doen onze medewerkers? En met Taalrijk willen wij methodisch gaan werken aan de taalontwikkeling van alle kinderen binnen Kibeo.
3: Wat moet ik me daarbij voorstellen? Methodisch taalonderwijs hier op de kinderopvang?
4: Ja, nou, we weten natuurlijk dat kinderen die hebben een taalgevoelige periode. Dus ze zijn het meest ontvankelijk voor taal in de leeftijd van 0 tot 6. En wij willen als kinderopvang gewoon bijdragen aan die taalontwikkeling. Want taal is heel belangrijk voor kinderen. Ze gebruiken het om te kunnen communiceren met elkaar. Om relaties aan te gaan. Om zichzelf te uiten, maar ook om nieuwe dingen te leren. Het is echt de basis van een leven lang leren. En daarvan hebben wij gekeken van hoe kunnen wij daar binnen de kinderopvang een bijdrage aan leveren. En daar is Taalrijk uitgekomen. En dat is eigenlijk een programma bestaande uit een wetenschappelijke onderbouwing, een handleiding en een activiteitsprogramma voor de medewerkers, voor de pedagogisch professionals, waarin zij verschillende activiteiten kunnen doen met de kinderen om spelenderwijs aan die taalontwikkelingen te leren. Dus bijvoorbeeld de koffer die daar op de vensterbank staat, daar zitten allerlei liedjes in en de medewerkers kunnen die dan inzetten om met de kinderen aan de taalontwikkeling te werken.
3: Dat is dus een heel concreet voorbeeld daar, zo'n koffer. Kun je nog meer concrete voorbeelden geven van waar het Taalrijk uit bestaat?
4: Ja, zeker. Taalrijk is dus het programma zoals ik zeg. Maar onderdeel daarvan is ook de taalhoek zoals jullie hem hier zien. En in die taalhoek hebben we een vertel-ontdekplek waarin kinderen dus uitgedaagd worden om met taal bezig te zijn. Om de boeken zelf na te kunnen spelen. Maar ook de boeken die we hebben staan. Het zijn verschillende talen. Dus kinderen kunnen hun eigen thuistaal lezen. Je bent continu op allerlei manieren bezig met de taal ontwikkelen.
1: Het is het hoog, zegt Coco. En ze drukt haar vleugels plat op haar rug.
0: De Universiteit van Amsterdam doet onderzoek naar het programma en over een jaar moet dat onderzoek klaar zijn. De bijdrage was van Marieke Kerklaan.

0: op Zeeland. Het is bijna 9:09, nog een week. En dan is het zover, want volgende week dinsdag begint dan eindelijk de inhoudelijke behandeling van de zaak tegen de drie directeuren van Bulk Terminal Zeeland. Ruim 2 jaar na de inval bij het bedrijf. Verslaggever Rick Bolt volgt de zaak voor ons en ligt vandaag alvast 3 verdenkingen tegen die directeuren toe. Rick, je wilde beginnen met het onderzoek met de ronkende titel Onderzoek Hulk. Dat klinkt meteen al heel spannend.
1: Ja, het is de eerste verdenking tegen de directeuren, ook de oudste, zeg maar. En dat begint allemaal als er in januari 2018 in de haven van Rotterdam een aantal blokken aluminium binnenkomen. En in de douane onderzoekt die blokken en daar vinden ze holle ruimtes in met daarin cocaïne. En ze besluiten eigenlijk, ja, we halen dit niet meteen eruit, maar we stoppen een tracker in die blokken en op die manier kunnen ze precies zien hoe die blokken van de haven van Rotterdam vervolgens worden getransporteerd naar Bulk Terminal Zeeland. En dan laat ik de officier even vertellen hoe het verder ging.
2: In het dossier zit, in de zaak Hulk, dat er iemand aan de poort komt. Naam, toenaam bekend, weet ik alleen niet uit het hoofd. Die geeft een briefje aan René. Dat briefje dat gaat naar Koter. We hebben de foto's van Koter in het dossier zitten waar hij met die aluminiumblokken, waar de cocaïne uiteindelijk in wordt aangetroffen, aan het slag is.
1: Ja, daarna worden die aluminiumblokken op een vrachtwagen geladen en dan vervolgens worden ze naar een loods in Schravendeel vervoerd. Ja.
0: Vervolgens kon dus de politie dat dan nog steeds allemaal volgen?
1: Ja, dat hielden ze allemaal keurig in de gaten. En vervolgens klopt de politie, ja, het zou waarschijnlijk niet heel vriendelijk kloppen zijn geweest, aan bij die loods met een arrestatieteam. En dan treffen ze daar de blokken aluminium aan op het moment dat echt letterlijk de zaag in die blokken staat. En daarbij worden 5 mannen aangehouden. 3 ervan worden uiteindelijk veroordeeld voor straffen tussen de 2,5 en 4 jaar cel.
0: Nou, dat was dan de eerste. Nu dan naar de echt zware jongens.
1: Ja, daarvoor neem ik jullie mee naar Brazilië. De kuststad Ilhéus, om precies te zijn. Daar zijn op een gegeven moment in juni 2020 havenarbeiders bezig om een schip te laden met big bags met sojabonen. En dat schip dat zal uiteindelijk naar Europa gaan varen. Dat komt via Bulk Terminal, is het de bedoeling om Europa binnen te komen. Maar terwijl ze bezig zijn om die big bags in dat schip te laden, worden op een gegeven moment enkele pakken cocaïne gevonden. De havenmedewerkers die schakelen de politie in. De politie is dan vervolgens een dag lang bezig om dat hele schip te doorzoeken, want al de 700 big bags moeten worden onderzocht en de hele lading van 368 ton sojabonen wordt doorgelicht.
0: Wat wordt er dan gevonden?
1: Nou, de Braziliaanse politie die is wel trots op het resultaat, want ze melden dat er 2188 kilo cocaïne wordt onderschept. De op 1 na grootste vangst op dat moment, zeg maar. En de drugs hebben in Brazilië een waarde van wel 358 miljoen real, oftewel 58 miljoen euro. En dan krijgen we de grote jongens. Ze zijn namelijk afkomstig van Sergio de C, de drugsbaas in Brazilië, die ook wel de bijnaam heeft de Braziliaanse Pablo Escobar. Mm. En ze zijn bestemd voor de organisatie van de Belg Florbe. Nou, en als je eens een interessante rechtszaak wil volgen, dan moet je die zaak gaan volgen tegen hem. Want dat is eigenlijk zorgt het ervoor dat in België het rechtssysteem compleet is vastgelopen. Er zijn wel eens advocaten met geweld de rechtszaal uitgesleept in die zaak. Er was op een gegeven moment was er een rechter die bedacht, nou, ik hoef het te verhalen van het OM en de advocaten hoef ik helemaal niet meer te horen. Ik ga gewoon zelf uitspraak doen. Nou ja, op een gegeven moment kwamen daar nieuwe rechters en die zaak die gaat in september weer verder.
0: Tjoh. Nou, een hoop nog verder over te bespreken hier in aanloop naar de Bulk Terminal Zeeland rechtszaak. Vanmiddag schuif je ook nog weer even aan. Wat wil je dan met ons doornemen?
1: Dan gaan we het hebben over de appjes tussen directeur Code K en een van de leiders van het Balkonkartel.
0: En die gingen vast niet over leuke plannen in het weekend. Rick Bolt, dankjewel.

0: Vrolijke muziek van Douwe Bob en With You. 16 minuten over 12 is het. John Haviga, onze weerman van vandaag, heeft zonnig nieuws te brengen. John, goedemiddag.
1: Hey, Florisjan, goedemiddag. Ja, dat klopt inderdaad. Want vanochtend hadden we nog wel wat bewolking. En op dit moment zie ik bij mij wat vriendelijke kleine stapelwolkjes. En dat lijkt een heel stuk vriendelijker en zonniger dan deze ochtend. Maar ja, die bewolking die hadden we wel nodig. Althans, het was de scheiding tussen de wat koelere lucht waar we ons de afgelopen tijd steeds in bevonden. En de warmere lucht die ten zuidwesten van ons zich bevond. Nou, die storing die is nu een beetje opengetrokken, een beetje opgelost. En we zitten dus in die warmere luchtsoort en met de zon die er vandaag nu vanmiddag in ieder geval wat beter gaat schijnen, zullen de temperaturen ook nog wat verder gaan oplopen. En ik denk dat overal wel de 20 graden gehaald gaat worden. Uiteindelijk zagen we net al een temperatuur van bijna 21 in Westdorp, omdat daar de zon al wat eerder scheen. Dus dat zijn goede voorbodes daarvan. Ik verwacht maximum temperaturen van 20 tot 23 graden. En de wind is matig, windkracht 3 tot 4, komt uit een westelijke richting. En ook vanavond hebben we nog lang vrij zonnig weer tot zonsondergang. En vannacht hebben we opklaringen en rustig weer. Met daarbij minimumtemperatuur. Maar we komen steeds verder in de warmere lucht. En dat merken we morgen. Of eigenlijk kan ik beter zeggen vanaf morgen. Want we krijgen zomerse temperaturen. Morgen is er ook nog best wel wat bewolking waar we toch een beetje concurrentie van hebben. Dus het is niet alleen maar zon. Maar de maximumtemperaturen komen denk ik uit op 23 tot 25 graden. En morgen komt de wind uit het zuidwesten en is dan matig. Windkracht 3 rond windkracht 4. Ja, Floris-Jan, het is natuurlijk eigenlijk een beetje zoals het in mei ook gegaan is. Het begint koel en opeens schiet het door richting het einde van de maand mei, richting de 30 graden. Dat gaan we dus deze week waarschijnlijk ook krijgen. Want de temperatuur die stijgt inderdaad gewoon heel snel door richting de tropische waarde van 30 graden. Dat is op vrijdag het geval. Ik denk dat op sommige plaatsen misschien wel de 31 graden gehaald gaat worden. Donderdag is dus een dag die ertussenin zit met maxima rond 27 graden. Het is wel zo dat we vanwege die hoge temperatuur op vrijdag rekening moeten houden met het ontstaan van enkele stevige buien. Met daarbij ook kans op wat onweer, wellicht ook een beetje hagel. Dus de tropische temperatuur van vrijdag wordt afgesloten met wat onweer en wat buien.
0: Dus de barbecue aansteken kunnen we beter woensdag en donderdag doen. En niet gokken op de vrijdag, want dan is hij misschien helemaal verregend.
1: Ja, inderdaad. Moet je misschien even de buienradar goed in de gaten houden. Of dan die buien op 8 uur komen. Of al eerder in de loop van de middag. Uiteraard zullen wij daar ook het een en ander over vertellen.
0: Precies.
1: Of gewoon uitstellen voor het weekend op zaterdag.
0: Hou ons verder op de hoogte, John. Voor nu, dankjewel.

0: Het verhaal van Robert Cray en Right Next Door. 7:07 is het. Haatberichten tikken na de tegenvallende prestaties van het Nederlands elftal. In Zwolle mag dat. En dan wel op een wat opvallende manier. Wat dat is, hoe dat gaat, hoor je zo meteen. Eerst dan de nieuws van vandaag. Op honderden plekken komen nieuwe stroomstations in Nederland. Die zijn nodig vanwege de energietransitie. En omwonenden merken dat nu al. Als de plannen er eenmaal zijn, is er weinig meer aan te doen. Ook deze mensen in Utrecht-Noord krijgen zo'n stroomstation in de buurt.
1: Ja, als ik heel eerlijk ben, heel erg vreselijk. Ja.
2: Ja, nou ja, het is niet alleen het uitzicht, maar ook, ook al zegt het RIVM dat het geen straling of is. Maar ik bedoel, het is toch heel dichtbij. Het is nogal wat.
0: Het is nogal wat, ja. Gisteravond werd de buurt geïnformeerd over wat het allemaal gaat betekenen. Archeologen hebben in Nijmegen het grootste Romeinse badhuiscomplex van Nederland ooit blootgelegd. De resten van het badhuis laten zien dat het een chic gebouw is, zegt deze archeoloog.
3: Die baden die bestonden uit warme baden, lauwe baden, koude baden. En daar, in alle verwarmde ruimtes had je dus zo'n vloer- en wandverwarmingssysteem.
0: Fascinerend toch, hè, dat ze dat gewoon allemaal konden, met een soort centrale verwarming al destijds. Bij dat badhuis uit de Romeinse tijd zijn ook sieraden gevonden, zegelringen, munten en delen van brons stambeelden. Ruim 800.000 Nederlanders wonen in een sterk versteende buurt met maar weinig groen. Daarom zijn ze extra kwetsbaar voor hitte. Volgens verschillende organisaties, zoals Natuur en Milieu, de ANWB en ook de Woonbond, zijn er landelijke maatregelen nodig in die wijken, zoals een norm voor het aantal bomen. Voldoende groen kan namelijk veel impact hebben op de temperatuur in de wijk, zegt de organisatie Natuur en Milieu.
4: Het kan echt een paar graden schelen, tot wel 8 graden als je voldoende groen in de buurt hebt. En sommige mensen hebben groen in een tuin, maar lang niet iedereen heeft een tuin in Nederland. Dus moeten we toch zorgen dat die openbare ruimte die van ons allemaal is, dat we daar beter voor zorgen en dat daar voldoende groen is. En daarom starten wij die petitie en hopen we dat iedereen meedoet en de hitte wegtekent samen met ons.
0: Volgens het RIVM kan het aantal mensen dat overlijdt door hittestress stijgen naar 3800 per jaar als er geen aanvullende maatregelen worden genomen. Na de wedstrijd van Oranje tegen Japan verschenen er op social media heel wat lelijke dingen. Vanwege die late 2-2 bijvoorbeeld. En daarom bedacht iemand uit Overijssel een manier om de frustratie van je af te zetten. In de Biep van Zwolle staat een hele rits met oranje typemachines. En daar kunnen dan mensen lekker gaan tikken op de toetsen, al hun frustratie eruit tikken.
5: De typemachine vergt een andere focus als je schrijft. Dus je gaat iets dieper nadenken over wat schrijf ik, hoe schrijf ik het. Want je wilt geen fouten maken met de typemachine. En wij hopen dus met deze actie dat mensen iets genuanceerder, iets dieper gaan dan het schelden, laten we zeggen, op de socials.
0: Hij zet die typemachines ook weer neer na de groepswedstrijd tegen Zweden en tegen Tunesië. I come on, yeah.

0: wegens het grote succes nu nog spectaculairder Zuid-Beveland in de middeleeuwen. Kom 20 en 21 juni in Oude Landen en beleef het helemaal. Kijk op zuid-beveland-in-de-middeleeuwen.nl.
1: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
2: Comfort & More heeft het grootste assortiment scootmobiels en rollators van heel Zeeland. Met een eigen werkplaats, gerichte persoonlijke benadering en een stevige dosis Zeeuwse mentaliteit. Kijk voor meer informatie op comfortandmore.nl.
1: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Auto Tramper in Goes.
3: 24 juni, demodag van Raamfietsen.
2: Comfort & More, Pagotweg 2F, Middelburg.
4: Wordt het nieuwe bedrijventerrein van Zierikzee nou een prachtige parkachtige omgeving, of gewoon zo'n terrein met allemaal van die lelijke blokkendozen? Daarover gaat het straks in de Zeeuwse Kamer. Nu het Zeeuwse Nieuws met Stefan Daan. Goedemiddag.
5: Goedemiddag. Kinderopvangorganisatie Kibeo uit Goes zet vol in op taalontwikkeling bij jonge kinderen. In de 250 vestigingen gaat het zelf ontworpen taalprogramma Taalrijk van start. Met bijvoorbeeld een zelfbedachte en ingerichte leeshoek. Het is de bedoeling om spelend te leren. En of dat ook werkt, wordt onderzocht door Ruben Fukink, hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam.
6: En uiteindelijk willen we weten, dat is natuurlijk de hamvraag, zijn die kinderen gegroeid? Zijn de kinderen die meedoen aan Taalrijk, zijn die nog een keer extra gegroeid ten opzichte van kinderen die nu nog niet meedoen met Taalrijk, maar daarna gaan meedoen aan Taalrijk? En dat is dus de hamvraag, werkt het?
5: En dat onderzoek neemt ongeveer een jaar in beslag. Op de Sloeweg Noord bij Rittem is vanochtend een auto over de kop geslagen. De bestuurder raakte gewond bij dat eenzijdige ongeluk en is naar het ziekenhuis gebracht. Rond 9:15 belandde de auto in de berm en kwam ondersteboven tot stilstand, meldt HV Zeeland. Ook de brandweer werd opgeroepen, maar die hoefde uiteindelijk niet in actie te komen om het slachtoffer uit de auto te bevrijden. Op social media stromen lovende reacties binnen voor Levi Strijbos uit Hulst. De zanger van 16 jaar trad op tijdens de stille tocht in Axel voor de slachtoffers van het verkeersongeluk in Terholen. Toen deelnemers van de tocht aankwamen bij basisschool De Warande, werd de stilte overgenomen door de muziek van Levi. Het was indrukwekkend en moeilijk, zegt de zanger.
7: Ja, het indrukwekkende, ja, zoveel mensen die erop afkwamen en ja, moeilijk al die huilende gezichten en moet je jezelf daar toch wel groot zien te houden.
5: De 19-jarige verdachte van het ongeluk uit de gemeente Hulst wordt vanmiddag voorgeleid aan de rechtercommissaris, die bepaalt of de man in voorarrest blijft. En bij een controle bij woningen voor arbeidsmigranten in Hoek, Terneuzen en Zaamslag zijn verschillende overtredingen geconstateerd. Vorige week werden 37 woningen gecontroleerd. Soms was er geen goede vergunning voor verhuur aan arbeidsmigranten. Bij sommige woningen ontbraken rookmelders, of was bijvoorbeeld de afvoer van de badkamer lek. De gemeente dreigt met een boete als de eigenaren de situatie niet verbeteren. Het weer in Zeeland, vanmiddag wat minder bewolking en wat vaker de zon. Bij een matige westenwind wordt het 20 tot 23 graden. Vanaf morgen zonnig en zomers weer met temperaturen van 25 graden of hoger. Tot zover dit overzicht van het Zeeuwse Nieuws. Dat vind je ook in onze app en op omroepzeeland.nl.
8: Omroep Zeeland. Goedemiddag, Zeeland.

0: Ilse de Lange en Something Good. Het is tijd voor de Zeeuwse Kamer. Om bijna 7 minuten over 12:30 gaan we het hebben over een, ja, volgens de een parkachtig gebied met veel groen. Maar volgens de ander wordt het terrein vol met lelijke blokkendozen. Het gaat over het nieuwe bedrijventerrein dat bij Zierikzee moet komen. De gemeenteraad van Schouwen-Duiveland gaat daar deze zomer een besluit over nemen. 25 hectare groot moet het worden. Tot 2040 zou er dan voldoende ruimte moeten zijn voor nieuwe bedrijven en een hoogspanningsstation. Ik praat erover in deze Zeeuwse Kamer met 2 gasten, Erik van Uffelen en Ronald Ram. Meneer Ram, gemeenteraadslid voor de VVD, meer ruimte voor ondernemers. Ja, daar zal u alleen maar blij van worden, denk ik, toch?
1: Ja, dat zeg je heel goed. Ja,
0: nou mooi, dan houden we het daar lekker bij. Gewoon kort, ik hoop dat we dat de rest van de uitzending ook voor elkaar krijgen. Met de politicus aan tafel is dat meestal spannend. En meneer Van Uffelen, woordvoerder van een groep bewoners, hè, zelf ook Zierikzeenaar. Ja, ook enthousiast, hè, kan ik me voorstellen. Altijd goed voor de economie, groei van bedrijvigheid.
2: Ja, daar zijn we zeker niet tegen. Ik niet en de bewoners ook niet. Maar vooral de schaal waarop het gebeurt en de manier toch waarop het gebeurd is, daar hebben we toch wel grote moeite mee.
0: Ja, en dan 2 weken geleden kwam natuurlijk het nieuws naar buiten, meneer Ram, dat Omoda Wekamp heeft overgenomen. Zij gaan misschien dan wel Zierikzee verlaten, lijkt mij, naar Zwolle. Ik zou dan denken, misschien is dit hele probleem dan volledig overbodig waar we het over gaan hebben.
1: Nou, in mijn optiek niet. Het probleem, je duidt het als een probleem. Ik zie het niet zozeer als een probleem. We hebben, blijkelijk hebben we meer ruimte nodig voor ondernemers.
0: Ja, maar ik bedoel, dan komt er veel ruimte vrij.
1: Ja, ruimte vrij. Ja, dat is 1 pand.
0: Dus daar redden we het niet mee?
1: Nee, daar redden we het zeker niet mee.
0: Oké, nou, genoeg om te bespreken. Dan hartelijk welkom in de Zeeuwse Kamer. Er is nu al een terrein waar bedrijven zitten. Ten zuidoosten van Zierikzee, Zeelandia zit daar. En de Omoda, we hadden het er net al over. Dat nieuwe bedrijventerrein zou daar moeten worden aangebouwd. En ondernemers die willen dat, maar wat graag. Laten we even luisteren naar een van die mensen. Namelijk naar Daniel Lotters, de voorzitter van de ondernemersvereniging Zuidhoek. Hij zegt daar het volgende over.
3: We zien eigenlijk dat de bestaande locaties, dus het terrein, het businesspark en het oude, zeg maar, de oudere bedrijventerrein, dat vol begint te raken. Dus dat het tijd wordt om nieuwe gronden ter beschikking te krijgen voor de vestiging van nieuwe bedrijven.
0: Ja, meneer Van Uffelen, dat moet gewoon.
2: Ja, het is een beetje cru eigenlijk. De afgelopen jaren lukt het niet zo met de uitgifte van grond op het bedrijventerrein. En is de grond beschikbaar gekomen voor heel veel opslagloodjes en dergelijke. Bedrijventerrein waar eigenlijk niet zoveel gebeurt. En is er gekozen om een heel stuk bedrijventerrein, 9 hectare groot, best wel een enorm stuk, vol te leggen met zonnepanelen. Toen een logische gedachte, maar nu ook gezien de overbelasting van het stroomnet, een van de redenen waarom het ook het hoogspanningsstation nodig is.
0: Ja.
2: Zou denken van ja, misschien kunnen we ook dat zonnepark verplaatsen of die zonnepanelen op de bedrijven te leggen als daar een stukje bedrijventerrein weer wordt aangelegd.
0: Dus eigenlijk is het huidige bedrijventerrein zo vol gekomen omdat het vol is gestopt met bijvoorbeeld zo'n zonnepark. En daardoor is er dan nu ineens iets extra's nodig.
2: Ja, ze zijn iets te makkelijk geweest met gronduitgiften. Mm. Ja, en het klopt dat er nu niet veel meer over is. Maar dat komt een beetje door slecht beleid van de afgelopen jaren.
0: Ja.
2: En het is niet helemaal onomkeerbaar, want dat zonnepark, dat zou alsnog, als de nood echt hoog is, maak je daar gewoon een commerciële afweging. Zeg maar, nou, dat zonnepanelenpark weg of naar een andere plaats.
0: Ja.
2: En daar een bedrijventerrein voor terug.
0: Ja, precies. Meneer Ram, dat klinkt eigenlijk als een uitstekend idee. Er is nog gewoon potentieel, daar hebben we niet een nieuw bedrijventerrein voor nodig.
1: Ja, zo zou je dat kunnen vinden, maar de marktontwikkelingen die zijn per periode anders. Dus wat er een aantal jaar geleden kon of niet kon, dat wil niet zeggen dat dat over een aantal jaar geleden nog toepasbaar is. En nu bereiken ons toch veel meer signalen dat er meer ruimte nodig is. Daar is natuurlijk ook overeenstemming over bereikt, dat we zo'n mooi gebied gaan ontwikkelen. En dan kunnen de lokale ondernemers, die kunnen zich daarop inschrijven of intekenen en kunnen gaan verder met hun onderneming. Ik denk dat het belangrijk is om stil te staan bij wat de economie op dit moment nodig heeft. En dat is, als het gaat om de bedrijven die er zijn, de familiebedrijven die er zijn, de lokale ondernemers die willen uitbreiden. Daar leent zo'n ontwikkeling in mijn optiek zich helemaal prima voor.
0: Ja, maar goed, ik zit er nog even na te denken over wat meneer Van Uffelen zegt. Stel, ik heb even een klein voorbeeld. Ik heb een fastfoodrestaurant en daar heb ik 30 tafeltjes staan. En de helft, dat is meer dan genoeg. En de helft van mijn pand heb ik gebruikt voor een grote ballenbak. Ja. En ineens denk ik, nou weet je wat, eigenlijk heb ik wel meer tafeltjes nodig. Dan denk ik, weet je wat, ik maak gewoon de ballenbak een stukje kleiner. Dan heb ik weer meer ruimte voor tafeltjes. En eigenlijk hoor ik meneer Van Uffelen zeggen, als je nou dat zonnepark gewoon verplaatst, je haalt zogezegd de ballenbak daar weg, dan heb je meer plek voor bedrijven in de ruimte die je nu al hebt. Dan heb je toch geen nieuw bedrijventerrein nodig.
1: Ja, maar is het zonnepark dusdanig groot dat het hele bedrijventerrein overbodig wordt? Hoor ik je dat zeggen?
0: Dat is een vraag.
1: Nee, ja, lijkt mij in mijn optiek niet.
0: Nee.
1: Nee.
0: Nee, dus dat is een doekje voor bloeden.
1: Ja.
0: Nou, meneer Van Uffelen, daar redden we het niet mee.
2: Nou, het zonnepark is 9 hectare. Dus dat is best wel een groot stuk. Mm-hmm. Als je vergelijkt met Omoda, dat is een perceel van 1,8 hectare.
0: Ja.
2: Dus daar kan je best wat, ja, kan je best even voorlopig even mee vooruit.
0: Ja.
2: Een aantal jaren geleden was nog de visie op Schouwen-Duiveland. We willen wel uitbreiden met bedrijven, maar niet voor geen vestigingsplaats worden voor bedrijven van buitenaf. Ja, je ziet ook dat er niet heel veel bedrijven van buitenaf zijn gekomen.
0: Mm-hmm.
2: En het aantal nieuwe bedrijven wat op het bedrijfpark is gevestigd, is eigenlijk bijna allemaal afkomstig van het eiland.
0: Ja.
2: En ook een aantal niet zoveel.
0: Nee.
2: Dus ja, ik vraag me echt af hoe snel de groei gaat worden van dit bedrijventerrein. En of we niet straks een hele lange periode, het is ook een bedrijventerrein wat voor lange periode ontwikkeld moet worden.
0: Ja,
2: dat met daar een half aangelegd bedrijventerrein zitten.
0: Een braakliggende grond waar dan al wel een asfaltweg ligt en dan verder niks, zeg maar. Dat is uw zorg eigenlijk.
2: Ja, het vorige bedrijventerrein is ook nog niet eens afgemaakt. Het laatste bedrijventerrein, daar ligt nog steeds de tijdelijke weg.
0: Hmm.
2: Er staat geen enkele boom.
0: Nee.
2: In openbaar groen staat daar geen enkele boom op het bedrijventerrein.
0: Nee.
2: En op privégebied staan er misschien 3 boompjes.
0: Ja.
2: Het is een hele stenige boel.
0: Ja, ja.
2: En moeten we dan geloven dat het hier wel zo groen wordt als beloofd?
0: Ja, laten we daar straks inderdaad nog even op komen. Maar als ik u goed begrijp, zegt u eigenlijk, goh, het is mooi hè, dat de gemeente heeft afgesproken, laten wij nou niet een plek worden waar iedereen van hot en her vandaan zich kan vestigen. Het moet echt zijn voor de lokale economie, voor de lokale bedrijven. Maar krijgen we dan, meneer Rammenees, zoveel meer lokale bedrijven die iets nodig hebben op een bedrijventerrein? Dat is dus de vraag.
1: We zijn natuurlijk sowieso voorstander van om te faciliteren. Dat de gemeente faciliteert. Hè. We gaan niet op de stoel van de ondernemer zitten, per se.
0: Mm-hmm.
1: Maar in de hele ontwikkeling die er gaande is binnen de Zeeland 2050-beweging, staat er nogal wat op de agenda.
0: Ja.
1: En hoe mooi is het dat je die beweging kan ondersteunen, of dat je vooruit op die beweging al ruimte kan faciliteren voor de groei die we met elkaar dan willen hebben.
0: Ja, als er meer mensen hier moeten komen wonen, zijn dat ook meer ondernemers, dus ook meer lokale bedrijven eigenlijk.
1: Zeker, ja. En dus als je het een zou in onze optiek het andere kunnen versterken. Dat is wat ik zeg.
0: Juist als je meer potentieel hebt voor een bedrijf, kunnen ook meer ondernemers zich hier gaan vestigen.
1: Klopt. En dan krijg je werkgelegenheid. Dan krijg je dat mensen hier kunnen blijven. En laat er met name ook ruimte zijn voor initiatieven. Hè? Voor start-ups of voor pilot-ondernemingen.
0: Mm.
1: Hè? Die een beetje een oproep ook aan de provincie. Om daar mogelijk ook over na te denken als het gaat om de subsidiëring.
0: Mm.
1: Dus ja, wij zien daar toch echt wel andere kansen en betere ontwikkelingen als mijn buurman.
0: Ja. En dan is het al gegaan over hoe het er daaruit komt te zien. Nou, meneer Van Uffelen vertegenwoordigt een groep omwonenden in het gebied. Een van die omwonenden is Jeroen Buscher. Hij heeft daar een minicamping en hij ziet dat nieuwe bedrijventerrein niet zo zitten. Laten we even naar hem luisteren.
4: Nou ja, als je een minicamping hebt aan de rand van Zierikzee, dan ben je niet blij als het bedrijventerrein helemaal uit gaat breiden natuurlijk. We zijn er op zich ook niet op tegen, ook niet tegen het hoogspanningsstation. Maar we maken ons wel zorgen over de plannen die er nu liggen. Met name voor de fietsers. die hier vanaf de Zeelandbrug sinds de introductie van de elektrische fiets in grote getalen voorbij komen. Een van de meest populaire fietsroutes inmiddels. Met aan het einde een hele gevaarlijke bocht. En verderop bij Zeelandia voor de deur straks een hele gevaarlijke kruising. Ja, en we vinden het jammer dat straks de route van onze camping, van onze gasten en van de mensen die van het andere eiland komen, door een smalle strook moeten, waar nu niet alleen links, maar ook rechts allemaal bedrijvenparken staan voor die mooie blokkendozen.
0: Ja, je zou nu kunnen denken dat meneer Buscher het mooie blokkendozen vindt, maar ik denk toch dat hij dat niet bedoelt. Meneer Ram, je had er wel veel zorgen hè, bij mensen die zorgen hebben over die verdozing.
1: Ja, ik kom zelf uit een klein dorpje, Bleiswijk.
0: Mm-hmm.
1: En daar aan de A12, omdat de gemeente het plan wat ze met die omgeving hadden niet konden uitvoeren, is dat ook gebeurd. En ja, als je vanuit emotie daarnaar kijkt, kan ik vinden dat je het kan het zijn dat je het lelijk vindt. Anderzijds, wat is de definitie van een blokkendoos? Dus jij zal er anders naar kijken dan ik.
0: Ja, zijn er mensen die dat mooie gebouwen vinden?
1: Nou, als je het gaat kijken naar mensen die van strak opgeruimd en overzichtelijk houden, dan kan ik me best voorstellen dat als alles er hetzelfde uitziet, dat ze dat heerlijk rustgevend aan hun ogen vinden.
0: Ja, maar ontegenzeggelijk komt het op een stuk waar nu nog natuur is, zou je kunnen zeggen natuurlijk.
1: Ja, eens.
0: Ja. Zagie zegt u, ja sorry, maar het wordt inderdaad er niet mooier op.
1: Nou, dat ga je me niet horen zeggen. Ik vind een mooi bedrijventerrein er best goed uitzien. En er is in Zeeland, waar je ook kijkt, op de meeste plekken waar je kijkt, is er heel ver uitzicht.
0: Mm-hmm. En daar dan even niet.
1: Ik ben hier net naartoe gereden, was 3 kwartier rijden.
0: Ja.
1: Nou, mijn ogen konden zo ver kijken zodat ik kon kijken. Ja. En dan daar dan straks even niet.
0: Nee, ja, meneer Van Uffelen, daar even niet.
2: Nee, dat is wel heel jammer, maar het is daar even niet. Maar de volgende stap is daar ook even niet. Mm. En daar ook even niet. En tegelijkertijd kan je met het ontwerp wel rekening houden van, nou, laten we dan die zichtlijnen in ieder geval zo vrij mogelijk houden.
0: Mm-hmm.
2: Dat als je de stad uitloopt, dat je niet gelijk tegen dat bedrijventerrein aanbotst.
0: Nee.
2: Dat je straks ook naar die minicamping rijdt. Wat op zich een bijzaak is, want het is maar een van de minicampings. Maar alle inwoners van de stad, alle toeristen van de stad, die daar langs die route fietsen naar de Zeelandbrug, een hele drukke fietsroute.
0: Mm-hmm.
2: Die had je net zo goed helemaal vrij kunnen houden. En hetzelfde aantal bedrijventerreinen een stukje opgeschoven.
0: Mm.
2: Had het best wel een stuk beter ingepast kunnen worden.
0: Ja, maar we zijn al aan het bewegen. Wilde eerst helemaal geen nieuw bedrijventerrein. En nu zegt hij, nou, als het er maar een beetje mooier uitziet, dan is het prima.
2: Nee, dat, als het er dan toch moet komen, doe het dan op een andere manier.
0: Oké.
2: En het is eigenlijk door Zierikzee Schouwen-Duiveland een structuurvisie opgesteld. Heel helder. Daar staan een paar hele dikke lijnen richting de stad getekend.
0: Mm-hmm.
2: 2 aan de zuidoostkant en 2 aan de noordwestkant.
0: Mm-hmm.
2: En toevallig staan ze nu allebei onder druk. Rechtsonder hier gaat het om het bedrijventerrein. En aan de andere kant gaat het om woningbouw. Het contact van Zierikzee, het landelijke wonen en het toeristische plaatje, dat klopt straks niet helemaal meer.
0: Nee.
2: Wordt geblokkeerd door die bedrijventerreinen. En denk er nou over na dat je die zorgvuldig inpast. En dan kan je best een hele hoop kwijt. Want als het moet, dan moet het. En zorg dat je stapsgewijs, ja, de schaal zo groot is niet nodig. Maar vinden we dat nou met z'n allen toch nodig?
0: Doe het dan even beter.
2: Doe het dan eventjes beter en denk er ook iets langer over na.
0: Ja.
2: We hebben daar met de bewoners een aanzet voor gedaan. Maar eigenlijk onder de druk van tijd voor dat hoogspanningsstation. We willen allemaal dat zo snel mogelijk is gezegd van, nou, we kiezen toch voor deze locatie. En dat bedrijventerrein zit daar dan aan vast, want dat hangt allemaal met elkaar vast.
0: Ja.
2: In plaats van dat we nog gaan onderzoeken of een andere locatie misschien beter is.
0: Hm.
2: Nou, dat is nu ondertussen 3 jaar geleden. Bezwaren bij de Raad van State. Het heeft heel veel vertraging opgeleverd. Het niet luisteren naar de burgers en mensen die er ook over willen meedenken, heeft eigenlijk alleen maar vertraging opgeleverd en een slechtere situatie.
0: Hmm.
2: En een verstoorde verhouding tussen gemeente en bewoners.
0: Ja.
2: Ik vind dat heel zon.
0: Ja. Toch nog even, ik hoor iets over zichtlijnen. Meneer Ram, kunt u daar niet gewoon rekening mee houden?
1: Ik?
0: Nou ja, u zou, even als...
1: Het zou wel heel bijzonder zijn als ik dat even voor elkaar krijg worden.
0: Nou ja, maar ik bedoel maar, meer, u bent natuurlijk een van degenen die ook had kunnen zeggen van ho, laten we rekening houden met de zichtlijnen die zijn opgesteld, waarin we gewoon moeten zorgen dat het uitzicht niet verpest wordt.
1: Ja, dat is een hele goede opmerking. Ik ben raadslid sinds 1 april.
0: Mm-hmm.
1: Dus ik ben nog wat vers aan tafel. Yeah.
0: Yeah.
1: Dus dat wat er ligt, dat ligt er al.
0: Yeah.
1: Ik heb dat ingelezen en er zijn zienswijzen op ingediend. En dat is... naar ik heb gelezen, is daar rekening mee gehouden.
0: Mm-hmm.
1: En daar is een nieuw plankaart uitgekomen.
0: Mm-hmm.
1: Dus dat is mijn antwoord daarop. En laten we het dan vooral zo op die manier uitvoeren.
0: Dit is nou eenmaal wat het is?
1: Ja.
0: Oké. Okay.
2: Ja, ik zal je even uit de droom helpen. Maar de inspraak in dit geval heeft niet zoveel opgeleverd, hoor.
1: Okay.
2: We zijn er echt heel hard aan getrokken. De gemeente heeft keurig allemaal bijeenkomsten afgevinkt voor inspraak. En daar is een mooi verslagje van gemaakt. Dit en dit en dit. Hebben we daar wat mee gedaan en daar niet. Nou, het is allemaal heel uitgebreid. Niemand leest dat heel erg tot op de letter.
0: Mm-hmm.
2: Maar ja, er zijn een paar plukjes groen misschien ietsje verbreed. Maar het is niet substantieel. Het is echt wel. Het had wel een wat groter gebaar mogen zijn. En ik denk dat de bewoners dan echt wel mee waren gegaan.
0: Ja, laten we dan even luisteren naar nog weer naar Daniel Lodders van de ondernemersvereniging en trouwens ook van de Saman Groep. Want hij erkent ook zeker wel dat het landschap achteruit gaat.
3: Dat zal voor een stukje zal dat wellicht verloren gaan. Maar welke andere keuzes zijn er? Ook bedrijvigheid moet samenvallen met bewoners, met bedrijven, activiteiten. Alles hoort bij elkaar.
0: Ja, en tegelijkertijd is het de wethouder, Jacqueline van Burg, die zegt dat we eigenlijk helemaal niet bang hoeven te zijn dat nieuwe bedrijf daar lelijk wordt. Zij heeft daar alle vertrouwen in.
5: Nee, daar waken we wel voor. Ik moet wel zeggen, er zit natuurlijk al een bedrijventerrein. Er zijn al grote bedrijven gekomen, zoals Omoda zit daar bijvoorbeeld. Maar we proberen het nog eigenlijk te verfraaien, te optimaliseren.
0: Maar als het verfraaid en geoptimaliseerd wordt, meneer Van Uffelen, misschien wordt het dan wel mooier dan het nu is?
2: Nou, dat is... De situatie zoals nu getekend, die noemt zij al verfraaid en geoptimaliseerd.
0: Mm-hmm.
2: Een van de alternatieven, we hebben verschillende alternatieven geschetst. En een van de alternatieven was het bedrijventerrein juist meer in de richting aansluitend op het bedrijventerrein waar Omoda, Saman en Your Surprise zitten.
0: Mm-hmm.
2: Dat is eigenlijk een hoek, ook in het zicht,
0: ja,
2: uiteraard.
0: Heel erg in het zicht als je daar langs rijdt.
2: Ja. Maar daarachter... Zou dat bedrijventerrein aansluitend gemaakt kunnen worden.
0: Ja.
2: Dat is nu een ruimte waar een groene zone zit tussen hun bedrijventerrein en het nieuwe bedrijventerrein.
0: Mm-hmm.
2: Op een plek waar er eigenlijk niet zoveel mee kan. En ja, het is een zichtlijn van niks naar nergens.
0: Ja.
2: Als de zichtlijn aan de andere kant van het bedrijventerrein had gezeten, had je daar vanuit de stad heel veel profijt van gehad. En ook vanuit de weg naar de val richting de stad heel veel profijt van gehad.
0: Ja.
2: Het gekke is dat die bedrijven die het hardste roepen om uitbreiding van het bedrijventerrein, liever dat bedrijventerrein niet in hun eigen achtertuin zien, maar liever zo ver mogelijk bij hun vandaan.
0: Oh.
2: Ja, en ja, dat... Daar was geen overleg meer over mogelijk eigenlijk.
0: Nee, en toch dan is het misschien wel een beetje makkelijk, meneer Ram, om te zeggen van dat is allemaal van voor mijn tijd. Blijkbaar zijn er allerlei alternatieven aangedragen. Dan is het toch wel zonde dat daar niet serieus naar is gekeken, als ik het goed begrijp.
1: Nou, of het zonde is dat er niet naar gekeken is. Ik verwacht dat het college daar zeer zeker wel heeft naar gekeken.
0: Mm.
1: En dat het college de belangen afweegt. En dat ze uiteindelijk via de raad tot een besluit komen.
0: Ja, maar het is natuurlijk wel de bedoeling van volksvertegenwoordigers om dat goed te controleren en tegen het licht te houden. En eens even goed na te vragen of er inderdaad alles is overwogen.
1: Ja.
0: Daar zit u ervoor toch ook een beetje?
1: Ja, ik was gisteren bij een kwekerij, of bij een boer, en die is walnotenbomen gaan kweken.
0: Mm-hmm.
1: Dus ik zal eens kijken en voorstellen of we daar niet met walnoten wat kunnen doen. Dan raak je twee bedrijven tegelijk. Dan kunnen we daar walnotenbomen gaan poten. En dat geeft ook wat bedrijvigheid.
0: Mm-hmm.
1: En misschien wat meer zichtlijnen.
2: Ja.
0: In plaats van blokkendozen.
1: In plaats van blokkendozen.
0: Ja.
1: Ja.
2: Ja, wat extra groen eromheen. Nog wat extra groen. Kan echt de pijn wel iets verzachten. Maar dat maakt de zone niet nog breder.
0: Wat natuurlijk interessant is, ik heb het gevoel dat meneer Van Uffelen ongeveer in 20 minuten is opgeschoven van we willen niks naar als het maar op een betere plek staat, naar als er maar een haag omheen staat, dan vinden we het al leuk. En ik proef bij u nog helemaal geen flexibiliteit. Meneer Ram, kunt u niet iets betekenen voor al deze mensen die zich hier toch zorgen over maken?
1: En wat zou ik dan moeten betekenen?
0: Dat weet ik niet. Er komen mensen met allerlei voorstellen die zeggen van dit zou al heel erg helpen, dit zou al heel erg helpen. En u zegt van ik heb de vertrouwen in dat het college goed zijn werk heeft gedaan.
1: Ja, het enige wat ik kan doen is daar nog eens een keer naar kijken.
0: En dat gaat u doen?
1: Dat wil ik toezeggen om dat te doen.
0: Ja, u gaat er nog eens even goed naar kijken of alle voorstellen die gedaan zijn of daar niet toch nog iets in zit. Oké, nou kijk, dan hebben we dat in ieder geval, meneer Van Uffelen, toch nog bereikt. Heeft u er vertrouwen in dat het toch op een of andere manier goed gaat komen?
2: Ja, ik verwacht, al ben ik heel blij dat je daar nog even in gaat verdiepen hoor. Ik verwacht niet dat er nog heel veel, ja, gezien het proces wat er doorlopen is, ja, en gezien de matige beweging, ja, eigenlijk het hoogspanningsstation, dat was ineens een verrassing. Werd een paar honderd meter opgeschoven. Maar vervolgens kon het geen millimeter meer terug. Nee. Het lag gewoon helemaal vast. Alle sessies die we hebben gehad met de gemeente.
0: En van andere politieke partijen, heeft u daar helemaal geen ondersteuning van gekregen?
2: Ja, wel begrip. En ook afwegingen, bijvoorbeeld van het CDA. We zeggen van, we vinden jullie plan beter. Als we alle objectieve criteria bekijken dan het andere plan. Maar ja, omwille van de tijd en omwille van de afspraken die er liggen, kiezen we toch voor het andere plan.
0: En daar koop je niks voor?
2: Je koopt er niks voor in.
0: Nee, goed. Deze zomer, dan wordt uiteindelijk de knoop doorgehakt en weten we daar meer over. VVD-gemeenteraadslid Ronald Ram was hier in de studio. En de woordvoerder van een groep bewoners die zich daar toch ernstig zorgen over maakt. Erik van Uffelen was hier ook. Hartelijk dank voor de komst, heren, naar de studio. Tot zover deze editie van Zeeland. Nu straks hier op de radio natuurlijk een nieuwe muziekmiddag met Elias den Hollander en het laatste Zeeuwse nieuws. Dan krijg je elk half uur de hele middag nog te horen van Stefan Dane. En vind je natuurlijk ook altijd in onze app en op omroepzeeland.nl. Een heel fijne middag.

0: Zakelijk leasen tegen het scherpste tarief? Ga naar Van Mossel Autolease Zuidwest. De expert in zakelijke autolease van Zuidwest-Nederland. Ons team staat voor je klaar met nieuwe en jong gebruikte leaseauto's. Alles onder één dak. Kijk snel op vanmossel.nl/autolease.
1: Ja, echt heel Zeeland is aan het isoleren. Dankzij de hoge subsidies. ISO Energy weet hoe je echt goed isoleert. En ons eerlijke advies krijg je er altijd gratis bij. Ook isoleren? Kijk op isoenergy.nl.
2: Reclame maken voor jouw bedrijf op radio, tv of via de site en app van Omroep Zeeland? Kijk op adverterenInZeeland.nl.
1: ISO Energy, de lokale isolatiespecialist uit Zeeland. Kijk op isoenergy.nl.
3: Pas op hoor, deze is heet.
4: Oef, ja.
3: Wil er iemand nog wat drinken?
4: Ja,
3: lekker. Ja, lekker. Kijk eens, hier, deze heb ik voor jou. Voor jou deze.
4: En voor mij, man.
3: En een frisje voor jou.
4: Dank je.
3: Proost. Juist op momenten dat het gezellig is, is het verleidelijk om een uitzondering te maken. Niks 18 betekent dat je ook thuis geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
5: Hi, I'm Andrew van Australian New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
6: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
7: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
6: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
7: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
5: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
8: De komende tijd juichen veel mensen in oranje. Maar hoe wordt iets een nationaal symbool en wie bepaalt dat? De tentoonstelling Vorm en Vaderland toont in honderden designobjecten hoe een staat ontworpen wordt. Nu in Designmuseum Den Bosch.
9: Een warme zomerdag, de hele dag spelen, vriendjes maken. Voor vluchtelingenkinderen in Nederland bestaat dat gevoel niet. Ze moeten steeds verhuizen, raken vriendjes kwijt.
8: In honderden designobjecten hoe een staat ontworpen wordt. Nu in Designmuseum Den Bosch.
9: Een warme zomerdag. De hele dag spelen, vriendjes maken. Voor vluchtelingenkinderen in Nederland.

0: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. In Polen zijn twee personen uit Belarus aangehouden in verband met een aanslag waarbij een Russische kunstenaar en criticus van president Poetin werd doodgeschoten. Dat was gisteren op zo'n 35 kilometer van de grens met Belarus. Kunstenaar en cartoonist Semyon Skrepetsky werd bekend door zijn spottekeningen over Poetin, de Belarussische machthebber Lukashenko en Sovjet-dictator Stalin. Hij woonde sinds 2021 in ballingschap in Polen. De Oekraïense president Zelensky is aangekomen op de G7-top in het Franse Evian. Hij werd ontvangen door president Macron. De EU-leiders en Zelensky hopen de Amerikaanse president Trump ervan te overtuigen om meer te doen voor Oekraïne, dat nu ruim 4 jaar in oorlog is met Rusland. Op de G7-top wordt ook gesproken over de deal tussen de VS en Iran, die zondag werd gesloten. Daar is ook een aantal Arabische leiders bij aanwezig. In Italië zijn 7 mensen gearresteerd voor het saboteren van het spoor tijdens de Olympische Winterspelen. In februari was het treinverkeer in Italië ernstig ontregeld, doordat op meerdere plekken het spoor was vernield. Bij Bologna in Venetië waren stroomkabels doorgesneden. De mensen die zijn opgepakt worden ook beschuldigd van lidmaatschap van een anarchistische groep. 2 van hen worden verdacht van terrorisme omdat ze explosieven zouden hebben gebruikt bij de sabotage. De tennissende zussen Venus en Serena Williams doen later deze maand mee aan Wimbledon. De Amerikaanse tennisters hebben van de organisatie een wildcard gekregen voor het dubbelspel. Serena en Venus zijn 44 en 45 jaar. Serena stopte 4 jaar geleden met tennissen, maar maakte deze maand haar rentree in het dubbelspel op Queens. Ook een terugkeer in het enkelspel, zegt ze niet uit te sluiten. Het weer, droog en geregeld zon. Het wordt vanmiddag 19 graden in het noorden tot 25 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Stap binnen bij TMC Wonen en laat je inspireren door de mooiste interieurs. Alles voor jou thuis, onder één dak. Ontdek het in onze winkels. TMC Wonen. Voel je thuis.
2: Comfort en More heeft het grootste assortiment scootmobiels en rollators van heel Zeeland. Met een eigen werkplaats, gerichte persoonlijke benadering en een stevige dosis Zeeuwse mentaliteit. Kijk voor meer informatie op comfortandmore.nl.
1: Jouw wooninspiratie begint op tmcwonen.nl.
3: 24 juni, demodag van raamfietsen.
2: Comfort en More, Fagotweg 2F, Middelburg.
4: Woont u in Beveland of Walcheren? En wilt u misschien uw huis ook discreet verkopen? Zonder het aan de grote klok te hangen? Bel de uitvinders van de Fluisterverkoop, zodat uw huis aan de publiciteit voorbij gaat. Bel Roland Zwollemakelaars, experts in discreet succes.
5: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
6: Ik heb mensen pijn.
7: Tienduizenden kinderen in Nederland leven met een maag-, darm- of leverziekte. Deze week is de collecte van MDL-fonds. Geef voor deze kinderen. Geef aan de collectant.
5: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
7: Geef aan de collectant van MDL-fonds voor maag, darm en lever.
8: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u. Met een uitgebreide meting en advies, probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
9: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
10: Je hebt deals en je hebt Tui deals. Deze week 8 dagen Spanje voor minder dan €499 per persoon. Boek nu bij Tui.
11: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weet je hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
12: Goedemiddag. De lekkerste muziek hoor je in de Muziekmiddag. Met Elias den Hollander.

87.9, 98.4 FM, DAB en internet. Dit is Omroep Zeeland. We zijn er 24 uur per dag, 7 dagen in de week. En deze muziekmiddag begon met muziek uit Zeeland. Uit Zuid-Vlaanderen komt hij, Joe Buck, met The Way You Take Time. En dit is echt wonderschoon, hè? Shanna Spyro, de doorbraakplaat voor haar, Die on This Hill. Goedemiddag, leuk dat je luistert. Got me.

Long Train Running, lekkere gitaarriff vind ik dat. De Doobie Brothers uit 1973. Een tijdje geleden zijn ze weer in de oorspronkelijke bezetting samengekomen. Hebben ze een nieuw album uitgebracht en ook wat optredens gegeven. Maar ja, die glans is er toch wel een beetje vanaf, moet ik toch wel toegeven. Sabrina Carpenter is hier met Taste.

Dit was de laatste grote hit van Fleetwood Mac. En die hoorde je bij Omroep Zeeland in de muziekmiddag. En dat was in 1990. Ja, zullen we weer eens een fragmentje laten horen van een liedje dat verderop in deze uitzending te horen is. Komt-ie! En de vraag is, herken jij deze hit? Nou, die opgave is volgens mij niet zo lastig vandaag op deze dinsdagmiddag. Denk er eens over na en straks meer erover in de muziekmiddag.

0: Zakelijk leasen tegen het scherpste tarief? Ga naar Van Mossel Autolease Zuidwest. De expert in zakelijke autolease van Zuidwest-Nederland. Ons team staat voor je klaar met nieuwe en jong gebruikte leaseauto's. Alles onder één dak. Kijk snel op vanmossel.nl/autolease.
1: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
2: Comfort & More heeft het grootste assortiment scootmobiels... en rollators van heel Zeeland. Met een eigen werkplaats, gerichte persoonlijke benadering... en een stevige dosis Zeeuwse mentaliteit. Kijk voor meer informatie op comfortandmore.nl.
1: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Autotramper in Goes.
3: 24 juni, demodag van raamfietsen.
2: Comfort & More, Fagotweg 2F, Middelburg.
4: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
5: Goedemiddag, een overzicht van het nieuws in Zeeland. Ik ben Stefan Danen. Kinderopvangorganisatie Kibeo uit Goes zet vol in op taalontwikkeling bij jonge kinderen. In de 250 vestigingen gaat het zelfontworpen taalprogramma Taalrijk van start. Met bijvoorbeeld een zelfbedachte en ingerichte leeshoek. Het is zo de bedoeling om spelend te leren. En of dat ook werkt, wordt onderzocht door Ruben Fucking, hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam.
6: En uiteindelijk willen we weten, en dat is natuurlijk de hamvraag, zijn die kinderen gegroeid? Zijn de kinderen die meedoen aan Taalrijk, zijn die nog een keer extra gegroeid ten opzichte van kinderen die nu nog niet meedoen met Taalrijk, maar daarna gaan meedoen aan Taalrijk? En dat is dus de hamvraag, werkt het?
5: En het onderzoek neemt ongeveer een jaar in beslag. Marco Heidens wordt de nieuwe directeur van de Westerschelde-tunnel. Hij volgt Harold Schoenmakers op, die na bijna 18 jaar vertrok naar Covra. Heidens werkte de afgelopen jaren als zelfstandige bij projecten als de nieuwe sluis in Terneuzen, de dijkversterking in Hansweert en de renovatie van het Krammersluizencomplex. Over 2 weken begint Heidens als directeur van de Westerschelde-tunnel. Op de Sloeweg Noord bij Rittem is vanochtend een auto over de kop geslagen. De bestuurder raakte gewond bij dat eenzijdige ongeluk en is naar het ziekenhuis gebracht. Rond 9:15 belandde de auto in de berm en kwam ondersteboven tot stilstand, meldt HV Zeeland. Ook de brandweer werd opgeroepen, maar die hoefde uiteindelijk niet in actie te komen om het slachtoffer uit de auto te bevrijden. Bij een controle van woningen voor arbeidsmigranten in Hoek, Terneuzen en Zaamslag zijn verschillende overtredingen geconstateerd. Vorige week werden 37 woningen gecontroleerd. Soms was er geen goede vergunning voor verhuur aan arbeidsmigranten. Bij sommige woningen ontbraken rookmelders of was bijvoorbeeld de afvoer van de badkamer lek. De gemeente dreigt met een boete als de eigenaren de situatie niet verbeteren. Het weer in Zeeland. Vanmiddag wat minder bewolking en wat vaker de zon. Bij een matige westenwind wordt het 20 tot 23 graden. Vanaf morgen zonnig en zomers weer met temperaturen van 25 graden of hoger. Tot zover dit overzicht van het Zeeuwse nieuws van 2:30. Meer vind je in onze app en op omroepzeeland.nl.
4: Omroep Zeeland. Goedemiddag. De lekkerste muziek hoor je in de Muziekmiddag. Met Elias den Hollander.

Madonna uit de beginperiode van haar succesvolle carrière. Dit was Holiday. Ik heb haar laatst nog zien optreden. En toen dacht ik van, dat moet je misschien op die manier niet meer doen. Maar er komt een nieuw album aan. Hè? De opvolger van Confessions on a Dance Floor. En je hoort ook nog Bluff en Raccoon. Nou, Zeeuwse kun je het niet krijgen op de Zeeuwse radio. En het liedje Glas. Ja, welke plaat zoek ik? Komt u nog een keer dat fragment dat ik al eerder heb laten horen? Wie zijn dit? Hoe heet het liedje? Ja, dat zijn de vragen waarmee we worstelen op dit moment. En er komt zometeen zeker een antwoord op.

Teddy Swims, komende vrijdag dan is die live te bewonderen op Pinkpop vanaf 7:15 tot 8:15. En dit was Bad Dreams. Welke hit is dit? Nou, het is er eentje van de Frank Boeien groep. En Frank Boeien was een paar weken geleden nog in Middelburg voor een optreden. Het horen is ook de band Mai Tai. Mooie combinatie in Kronenburg Park. En daarmee gaan we terug naar het jaar 1985.

0: de Westerschelde vaart een schip vol verhalen. De Westerschelde Ferry. Hier worden verhalen gemaakt, beleefd en verteld. Beleef jouw eigen verhaal en vaar met ons mee. Voor de kids, luister naar westerscheldeferry.nl/schipvolverhalen.
1: Voordeelhaartjes.nl. Ontdek de heuvelachtige omgeving van Sauerland Alpine Hotel. 4 dagen all-inclusive, al voor €223,50.
2: Stap binnen bij TMC Wonen en laat je inspireren door de mooiste interieurs. Alles voor jou thuis, onder één dak. Ontdek het in onze winkels. TMC Wonen. Voel je thuis.
1: Voordeeluitjes.nl is wederom website van het jaar.
3: Voordeeluitjes.nl.
4: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
5: Vitepro ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
6: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
7: Wat het juiste hoortoestel voor je doet? Je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
8: Social Deal, Beauty Deals, Take One en actie Bo.
9: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
8: Sorry Bo, het is beauty.
9: Oh ja, en waarom staat er dan beauty? Social Deal, deals die je niet mag missen.
10: Wat is jouw kind volgend jaar van plan? Studeren, een tussenjaar, op kamers of is het nog onduidelijk? Bij de Universiteit Twente helpen we het gesprek aan te gaan. In de podcast Help, mijn kind gaat studeren, delen ouders, studenten en experts hun ervaringen over deze nieuwe levensfase. Luister nu via Spotify.
9: Ontdek ook de beste vaderdagdeals op socialdeal.nl.
10: Hoe kun jij je kind helpen bij de studiekeuze? Ga naar utwente.nl/ouders voor tips.
11: Omroep Zeeland.
12: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 2 uur.
11: Omroep Zeeland.
13: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Het gaat goed met de aanpak van vervuilde lucht in Nederland, meldt het RIVM. In 2020 besloten overheden om meer te doen tegen fijnstof en stikstof in de lucht. Het lijkt er volgens het RIVM op dat Nederland met de plannen op koers ligt om de doelstellingen te gaan halen. Als dat lukt, leven mensen in 2030 4 maanden langer dan in 2016. Dat het streven wordt gehaald komt onder meer door een verbeterde rekenmethode, maar ook doordat er meer elektrische auto's worden verkocht dan verwacht. Tegen een man uit Amerongen is 2 jaar cel geëist voor zijn betrokkenheid bij de rellen tijdens een anti-immigratieprotest in Den Haag. Dat was afgelopen september op het Malieveld. Voor justitie staat vast dat de 26-jarige man die dag een politieauto in brand stak. Volgens het OM gooide hij een soort fakkel in het voertuig. Ook zou hij op de A12 de politie hebben bekogeld. Van de eis van 2 jaar cel is 8 maanden voorwaardelijk. Mensen die werken voor het online platform Temper zijn uitzendkrachten. Het gerechtshof in Amsterdam heeft dat bepaald en is het daarmee eens met de vakbonden FNV en CNV. Via Temper kunnen werkenden met opdrachtgevers overeenkomsten sluiten over werkzaamheden. Temper zegt zelf dat die mensen dat doen als ZZP'ers en dat ze geen uitzendkrachten zijn. De rechtbank was het daar in eerste instantie mee eens, maar het hof volgt nu de lijn van de bonden, die zeggen dat de werkenden in werkelijkheid geen zelfstandigen zijn en daarmee dus wel uitzendkrachten. 2 mannen uit Belarus zijn in Polen opgepakt voor de moordaanslag op een dissidente Russische kunstenaar. Die werd gisteren nu de lijn van de bonden, die zeggen dat de werkenden in werkelijkheid geen zelfstandigen zijn en daarmee dus wel uitzendkrachten. 2 mannen uit Belarus zijn in Polen opgepakt voor de moord aan

0: Zakelijk leasen tegen het scherpste tarief? Ga naar Van Mossel Autolease Zuidwest. De expert in zakelijke autolease van Zuidwest-Nederland. Ons team staat voor je klaar met nieuwe en jong gebruikte leaseauto's. Alles onder één dak. Kijk snel op vanmossel.nl/autolease.
1: Wegens het grote succes, nu nog spectaculairder, Zuid-Beveland in de middeleeuwen. Kom 20 en 21 juni in Oude Landen en beleef het helemaal. Kijk op zuid-bevelandindemiddeleeuwen.nl.
2: Dag Jaap.
3: Hi.
2: Jaap is net verhuisd, maar heeft nog het een en ander nodig.
3: Ja, we hebben echt wel nodig.
2: Zoals wat groen voor in zijn tuin. Daarom is Jaap nu bij Woonboulevard Middelburg. Voor alle woondromen moet u naar Woonboulevard Middelburg komen.
3: Klopt.
4: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. In onzekere tijden heb je zekerheid nodig, helemaal als je op reis gaat. Al 20 jaar staan wij bekend om onze kwaliteit en service voor en tijdens je reis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
5: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
4: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
6: Tienduizenden kinderen in Nederland leven met een maag-darm- of leverziekte. Deze week is de collecte van MDL-fonds. Geef voor deze kinderen. Geef aan de collectant.
7: Vraag je, heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat opbelt en zegt... tot over 10 minuten? Wij ook niet. Dus als de afzuigkapper plotsklaps mee ophoudt... en je hele zaak, inclusief gasten, naar sperrips ruikt... heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Hou jij weer opgelucht adem. Bridgefund. Make money smile.
6: Geef aan de collectant van MDL-fonds voor maag, darm en lever.
7: Bridgefund laat je niet in je hempje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
8: Omroep Zeeland.
9: Goedemiddag. De lekkerste muziek hoor je in de Muziekmiddag. Met Elias Den.

Love on the Weekend van John Mayer. Vandaag op deze datum werd Tupac geboren. Hij werd helaas doodgeschoten in 1996. En hij zou vandaag 55 jaar zijn geworden. Hij is bekend van California Love en Changes en Dear Mama. En dat soort grote hits, met name in Amerika natuurlijk. Hè. Het is ook de geboortedag van Stan Laurel van Laurel en Hardy. 16 juni 1819 is hij geboren. En nog wel in leven en vandaag jarig Gino Vannelli. 74 jaar geworden. Hij heeft nog wel eens een paar keer opgetreden in Middelburg.

Suzanne en Freek, volgende week vrijdag dan kun je ze live bewonderen op Concert at Sea. Vandaag op deze datum bracht David Bowie Ziggy Stardust uit, zijn wereldberoemde album uit 1972. En Bob Dylan nam Like a Rolling Stone op, dat liedje uit 1965. En 2 jaar later was de start van het Monterey Pop Festival in Californië. Jimi Hendrix was daar, Janis Joplin en The Who. En dat was echt een legendarisch festival. Er is ook nog een hele mooie registratie van gemaakt. En Roxette belandde op nummer 1 in tal van landen, waaronder in Amerika met It Must Have Been Love, bekend uit de film Pretty Woman. En dat was in het jaar 1990 op deze datum.

Onlangs gaven ze nog wat optredens, No Doubt. En wat klinkt ze nog steeds goed? Zangeres Gwen Stefani trouwens, die hele band hoor. Dit was Don't Speak, die grote, grote hit waarmee ze wereldwijd doorbraken. Straks het laatste Zeeuwse nieuws. Dat zal zijn rond 2:30. En dat kun je natuurlijk ook vinden op onze website omroepzeeland.nl of anders kijken in de Omroep Zeeland app.

0: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
1: Goedemiddag. Een overzicht van het nieuws in Zeeland. Ik ben Stefan Danen. In Kwaadendammen staat een schuurtje in brand aan de Kerkenboomgaardstraat. De brandweer is met 3 blusvoertuigen uitgerukt om de brand te bestrijden. Die is overgeslagen naar een heg. De veiligheidsregio waarschuwt dat er veel rook vrijkomt. De vorming van een nieuw college in Terneuzen heeft vertraging opgelopen. Dat meldt formateur Jeroen de Buk. De partijen Topgemeentebelangen, CDA, PRO en VVD zijn sinds half mei in gesprek over een coalitieakkoord. Volgens de Buk verliepen gesprekken goed en komt een akkoord dichterbij, maar de deadline om binnen 5 weken tot een akkoord te komen wordt niet gehaald. Kinderopvangorganisatie Kibeo uit Goes zet vol in op taalontwikkeling bij jonge kinderen. In de 250 vestigingen gaat het zelfontworpen taalprogramma Taalrijk van start. Met bijvoorbeeld een zelfbedachte en ingerichte leeshoek. Het is de bedoeling om spelend te leren. En of dat ook werkt, wordt onderzocht door Ruben Fukink, hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam.
2: En uiteindelijk willen we weten, dat is natuurlijk de hamvraag, zijn die kinderen gegroeid? Zijn de kinderen die meedoen aan Taalrijk, zijn die nog een keer extra gegroeid ten opzichte van kinderen die nu nog niet meedoen met Taalrijk, maar daarna gaan meedoen aan Taalrijk? En dat is dus de hamvraag, werkt het?
1: Het onderzoek neemt ongeveer een jaar in beslag. Marco Heidens wordt de nieuwe directeur van de Westerschelde-tunnel. Hij volgt Harold Schoenmakers op, die na bijna 18 jaar vertrok naar Covra. Heidens werkte de afgelopen jaren als zelfstandige bij projecten als de Nieuwe Sluis in Terneuzen, de dijkversterking in Hansweert en de renovatie van het Krammersluizencomplex. Over 2 weken begint Heidens als directeur van de Westerschelde-tunnel. Het weer in Zeeland. Minder bewolking vanmiddag en veel zon. Bij een matige wind uit het westen is het tussen de 20 en 23 graden. Vanaf morgen nog warmer en nog zonniger, met temperaturen van 25 graden of hoger. Tot zover dit overzicht van het Zeeuwse nieuws van 2:30. Meer vind je in onze app en op omroepzeeland.nl.

stonden hoog in de hitlijst in 1984. Talk, Talk and Such a Shame. Maar dat beviel dus blijkbaar niet zo. Want in de jaren daarna kwam er een muzikale omslag. En gingen ze hele andere muziek maken. Zoals dit bijvoorbeeld. Beetje spiritueel. Beetje wereldmuziek. Die hoek zat het. Dat was dus alles behalve commercieel. Maar daarmee boorden ze wel een heel nieuw luisterpubliek aan, Talk Talk. Je hoort het allemaal in de muziekmiddag van Omroep Zeeland. Met nu de soul van Mark Ronson en Amy Winehouse, Valerie.

Samen met Sam Fender. Wat een fantastische combinatie. En ik hoop dat ze wat meer de studio in gaan duiken. Rain Me In bij Omroep Zeeland. 1980 was het jaar dat het laatste studioalbum van Bob Marley en de Wailers verscheen. Met die prachtige hoes. Getekend was het Uprising en daarop stond deze grote hit.

0: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
1: Ja, echt heel Zeeland is aan het isoleren. Dankzij de hoge subsidies. ISO Energy weet hoe je echt goed isoleert. En ons eerlijke advies krijg je er altijd gratis bij. Ook isoleren? Kijk op isoenergy.nl.
0: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Autotramper in Goes.
1: ISO Energy, de lokale isolatiespecialist uit Zeeland. Kijk op isoenergy.nl.
2: Zeeland zit vol met ambitieuze ondernemers. Maar om online te groeien heb je meer nodig dan alleen een website. Je hebt strategie nodig en marketing die werkt. Dat is precies wat we doen bij Zeeuws Online. Check snel zeeuwsonline.nl. Het reclamebureau met digitale impact.
3: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
4: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
5: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro. Met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel nu op vitepro.nl.
6: Hi, I'm Andrew van Australian New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
7: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij bleef staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
6: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
8: Johans witgoed plus Johans elektra niet goed is...
9: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
10: Rook?
9: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
10: Nee, rook. Uit de meterkast.
8: Johans Witgoed plus Interpolis Elektrakeuring is minder kans op brand.
9: Zo, koffie?
8: Laat de elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
11: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum. Verzekeringen voor hoger opgeleiden.
12: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 3 uur. Omroep Zeeland.
13: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Mensen die werken voor het online platform Temper zijn uitzendkrachten. Het gerechtshof in Amsterdam heeft dat bepaald en is het daarmee eens met de vakbonden FNV en CNV. Via Temper kunnen mensen met opdrachtgevers overeenkomsten sluiten over werkzaamheden. Temper zegt zelf dat die mensen dat doen als ZZP'ers en dat ze geen uitzendkrachten zijn. De rechtbank was het daar in eerste instantie mee eens, maar het hof volgt nu de lijn van de bonden, die zeggen dat de werkenden in werkelijkheid geen zelfstandigen zijn en daarmee dus wel uitzendkrachten. De politie heeft 3 mannen aangehouden voor de dagenlange gijzeling en zware mishandeling van een Spaanse man. Het slachtoffer werd in februari in Pernis ontvoerd en daarna vastgehouden in een garagebox in Rotterdam en een appartement in Utrecht. Daarbij werd de Spanjaard ernstig mishandeld. Na 1,5 week wist hij te ontsnappen. Niet veel later werden 2 verdachten opgepakt en vandaag volgden 3 arrestaties in Pernis, Utrecht en Rotterdam. De politie vermoedt dat een drugsconflict de aanleiding was voor de ontvoering. Tegen een man die in Den Haag een politieauto in brand zou hebben gestoken is 2 jaar cel geëist. Dat gebeurde in september tijdens het anti-immigratieprotest op het Malieveld. Volgens het Openbaar Ministerie heeft de man uit Amerongen ook de politie bekogeld op de A12. Jetse Plat is de nieuwe chef de mission bij de Paralympische Spelen. Hij is de opvolger van Esther Vergeer. De 35-jarige Plat deed 4 keer mee aan de Paralympische Spelen, maar hij 7 keer goud won op de triathlon en bij het handbiken. Het is de bedoeling dat Plat chef de mission is bij zowel de Paralympische Zomerspelen in 2028 in Los Angeles als 2 jaar later bij de Paralympische Winterspelen in de Franse Alpen. Het weer. Droog en geregeld zon. Het is van noord naar zuid 19 tot 25 graden. Morgen veel bewolking en vooral in het noorden kans op regen. In het zuiden zonnig en droog. Het wordt opnieuw maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
14: BTN De Haas, al 100 jaar de specialist voor agrariërs en vakmensen. Keuze uit 10.000 artikelen. De totaalleverancier voor de hobby en professionele dierhouderij. Alle topmerken en...
13: maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
14: BTN De Haas, al 100 jaar de specialist voor agrariërs en vakmensen. Keuze uit 10.000 artikelen. De totaal

0: gerechten. Kijk op dezeeuwsekeuken.nl.
1: Stap binnen bij TMC Wonen en laat je inspireren door de mooiste interieurs. Alles voor jou thuis, onder één dak. Ontdek het in onze winkels. TMC Wonen. Voel je thuis.
2: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
3: Vitepro ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
4: Als u meer wilt met uw vermogen, maar ook meer rendement en meer voorspelbaarheid, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid en krijgt u een vaste rente maandelijks uitgekeerd. Meerdervoort is dus meer inkomsten en minder zorgen. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
5: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
4: Ook investeren met een vast maandelijks rendement? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com.
6: Dit zit echt fantastisch, Tieneke. Maar ook wel, Joke, het is een Velderhof. Verwen jij je maar. Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè. Maar mee, door elke avond met typjes zoals jij op het podium te staan. Ja, ik voel hem.
7: Op zoek naar echt comfort? Vraag het gratis collectieboek met stoelen en banken aan op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
8: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op ElizaWasHere.nl.
9: Omroep Zeeland.
10: Goedemiddag. De lekkerste muziek hoor je in de Muziekmiddag. Met Elias den Hollander.

Kershaw. En I won't let the sun go down on me. Hij was zo populair dat hij zelfs op Live Aid mocht optreden. Straks hoor je muziek van Douwe Bob en Jerry Rafferty, maar is Nell Horan.

Muziek uit België van Vaya Con Dios. Douwe Bob heeft een zoon, die heet Elias. En de naam van zijn zoon heeft Douwe Bob in zijn nek getatoeëerd. Hij heet het zelf ook Elias. Dus dat vind ik wel funny.

0: Jerry Rafferty, na een moeilijke periode, ruzie met zijn oude bandje Steelers Will, kwam hij weer met muziek in 1978. Ja, en het is alsof je in de trein zit, hè. Dat is het beeld dat hij probeert te schetsen. City to City.
1: Hij heeft haar lievelingsboek vast ingepakt. Al heeft ze die al 100 keer gelezen.

0: is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
1: Goedemiddag, een overzicht van het nieuws in Zeeland. Ik ben Stefan Dane. De 19-jarige automobilist uit de gemeente Hulst, die na de dodelijke aanrijding bij Terholen werd opgepakt, blijft minimaal 2 weken langer vastzitten. Het OM verdenkt de man van dood door schuld en het toebrengen van zwaar lichamelijk letsel door schuld. Bij het ongeluk afgelopen donderdag kwamen 3 groep 8 leerlingen en de directeur van basisschool De Veranda uit Axel om het leven. De groep was op schoolkamp. De vorming van een nieuw college in Terneuzen heeft vertraging opgelopen. Dat meldt formateur Jeroen de Buk. De partijen Topgemeentebelangen, CDA, PRO en VVD zijn sinds half mei in gesprek over een coalitieakkoord. Volgens de Buk verliepen gesprekken goed en komt een akkoord dichterbij. Maar de deadline om binnen 5 weken tot een akkoord te komen wordt niet gehaald. Voetballer Rogier van Gogh speelt vanaf komend seizoen voor Kloetingen. De verdediger uit Goes komt over van Hoek. Van Gogh is de derde speler die de overstap maakt van Hoek naar Kloetingen. Eerder deden Timo Leibers en Steve Schalkwijk dat. De selectie van Kloetingen was al voor een groot deel rond. De club is nog wel op zoek naar een hoofdtrainer na het vertrek van Rogier Veenstra naar Quick Boys. En in Kwaadendamme stond vanmiddag een schuurtje in brand aan de Kerkenboomgaardstraat. En die sloeg over naar een heg. De brandweer rukte rond 2 uur uit met 3 blusvoertuigen om de brand te bestrijden. En na een half uur was die brand onder controle. Het weer in Zeeland, minder bewolking vanmiddag en veel zon. Bij een matige wind uit het westen is het tussen de 20 en 23 graden. Vanaf morgen nog warmer en nog zonniger met temperaturen van 25 graden of hoger. Tot zover dit overzicht van het Zeeuwse nieuws van 3:30. Meer vind je in onze app en op omroepzeeland.nl.
0: Omroep Zeeland. Goedemiddag. De lekkerste muziek hoor je in de Muziekmiddag met Elias de

You can't start a fire without a spark. Met een vonk, this gun's for hire. Even if we're just dancing in the dark. Met die videoclip met Courtney Cox van Friends werd dit een gigantisch...

0: Benny Bang van ACTA en de Munnik. We zijn er dol op bij Omroep Zeeland. Straks na vieren is het weer de hoogste tijd voor Zeeland komt thuis. Met Floris-Jan, wat zijn de onderwerpen vandaag?
1: Ja, Darelius, goedemiddag. We gaan het in Zegt u het maar hebben over Kibeo. Dat is die kinderopvangorganisatie. Ze willen extra inzetten op taalonderwijs op school. Zorgen dat er beter en vroeger al taalontwikkeling plaatsvindt om te zorgen dat kinderen nog beter hun talen spreken. Maar hoe zit het dan eigenlijk met het Zeeuws? Moet er niet op de kinderopvang ook gewoon Zeeuws worden gesproken? Dat is de stelling van vandaag. Op de kinderopvang moet ook Zeeuws worden gesproken. Beter mee eens of oneens, laat het even weten door een appje te sturen naar 0118-499999. Of bel er zo meteen over, even na 5:30 in Zegt u paar.
0: Dankjewel, we blijven luisteren naar Omroep Zeeland.

0: Dag Jaap.
1: Hi.
0: Jaap is net verhuisd, maar heeft nog het een en ander nodig.
1: Ja, we hebben echt veel nodig.
0: Zoals wat groen voor in zijn tuin. Daarom is Jaap nu bij Woonboulevard Middelburg. Voor alle woondromen moet u naar Woonboulevard Middelburg komen.
2: Klopt. Op de Westerschelde vaart een schip vol verhalen. De Westerschelde Ferry. Hier worden verhalen gemaakt, beleefd en verteld. Beleef jouw eigen verhaal en vaar met ons mee. Voor de kids, luister naar westerscheldeferry.nl/schipvolverhalen.
3: Woont u in Beveland of Walcheren en wilt u misschien uw huis ook discreet verkopen zonder het aan de grote klok te hangen? Bel de uitvinders van de Fluisterverkoop, zodat uw huis aan de publiciteit voorbij gaat. Bel Roland Zwollemakelaars, experts in discreet succes.
4: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
5: Als u meer wilt met uw vermogen, maar ook meer zekerheid en meer grip, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid en krijgt u een aantrekkelijke vaste rente maandelijks uitgekeerd. Meerdervoort is dus meer rust en minder slapeloze nachten. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
6: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
7: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
6: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
7: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
5: Investeren met de zekerheid van een eerste of tweede hypotheekrecht? Kijk op meerdervoort.com.
8: Social Deal, Beauty Deals, Take One en actie Bo.
9: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
8: Sorry Bo, het is beauty.
9: Oh ja, en waarom staat er dan booty? Social Deal, deals die je niet mag missen.
10: Een warme zomerdag, de hele dag spelen, vriendjes maken. Voor vluchtelingenkinderen in Nederland bestaat dat gevoel niet. Ze moeten steeds verhuizen, raken vriendjes kwijt, hebben veel zorgen. Geef deze kinderen een zorgeloze zomer. Vanaf €35 geef je een fijne vakantiedag. Doneer op vluchtelingenwerk.nl.
9: Ontdek ook de beste vaderdagdeals op socialdeal.nl.
11: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 4 uur. Omroep Zeeland.
12: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. De automobilist die vastzit vanwege het dodelijk ongeluk met scholieren in Terhole in Zeeuws-Vlaanderen wordt verdacht van dood door schuld. Het Openbaar Ministerie denkt dat de man van 19 het ongeluk heeft veroorzaakt. Hij blijft nog zeker 2 weken vastzitten. Bij het ongeluk donderdag kwamen 3 kinderen uit groep 8 en de directeur van een basisschool om het leven. Nog 3 kinderen raakten zwaar gewond. De groep was op schoolkamp en werd aangereden in een flauwe bocht. Minister Karremans van Infrastructuur benadrukt dat zelfrijdende auto's van Tesla goed zijn getest en geen gevaar vormen op de weg. Dat zei hij naar aanleiding van de onrust rond de zelfrijdende auto's. Toezichthouder RDW gaf begin dit jaar goedkeuring aan bepaalde types van Tesla, maar persbureau Reuters meldde gisteren dat Tesla misleidende cijfers had aangeleverd bij de RDW. Volgens minister Karremans hadden die cijfers geen invloed op de positieve beoordeling. De FBI zegt een terreuraanslag te hebben verijdeld bij het Witte Huis afgelopen zondag. President Trump vierde toen zijn 80ste verjaardag met een kooigevecht waarbij duizenden mensen aanwezig waren. Volgens tv-zender Fox News hadden enkele verdachten plannen om met drones gebouwen in de omgeving van het evenement aan te vallen. In de paniek die daardoor zou zijn ontstaan, zouden mensen naar scherpschutters worden gedreven. Tot nu toe zijn 5 mensen aangehouden. Jetse Plat is de nieuwe chef de mission bij de Paralympische Spelen. Hij is de opvolger van Esther Vergeer. De 35-jarige Plat deed 4 keer mee aan de Paralympische Spelen, waar hij 7 keer goud won op de triathlon en bij het handbiken. Het is de bedoeling dat Plat chef de mission is bij zowel de Paralympische Zomerspelen in 2028 als 2 jaar later bij de Winterspelen. Het weer droog en geregeld zon. Het is van noord naar zuid 19 tot 25 graden. Morgen veel bewolking en vooral in het noorden kans op regen. In het zuiden zonnig en droog. Het wordt opnieuw maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wat hoor ik nu? Rijd je een Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
13: Voordeeluitjes.nl. Toe aan een uitje in de natuur? Boek nu een hotel of vakantiepark in Wallonië... en ga op avontuur in de Ardennen. Voordeeluitjes.nl.
1: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Autotramper in Goes...
13: Boek nu de Ardennen al vanaf 47 euro per persoon.
14: Voordeeluitjes.nl. Hey ondernemer, grote kans dat jouw concurrent al online groeit. Met een sterke website en slimme campagnes. Zeeuws Online helpt bedrijven in Zeeland groeien met krachtige marketingcampagnes. Check snel zeeuwsonline.nl, het reclamebureau met digitale impact.
15: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een...
14: Jouw concurrent al online groeit. Met een sterke website en slimme campagnes. Zeeuws Online helpt bedrijven in Zeeland groeien met krachtige marketingcampagnes. Check snel zeeuwsonline.nl. Het reclame...

0: ontworpen wordt. Nu in Design Museum Den Bosch.
1: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
2: In juni is het Toyota Mania, met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
3: Hi, I'm Andrew van Australië New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
2: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
3: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
4: Omroep Zeeland.
5: Goedemiddag. Zeeland komt thuis. Nieuws, weer en verkeer met Floris-Jan Sietsema.
4: Omroep Zeeland.
6: Het grote drugsproces tegen de directeuren van Bulk Terminal Zeeland begint bijna. Verslaggever Rick Bolt gaat straks alvast wat opvallende appjes met je doornemen. Het is bijna 4:05 en dit heb ik verder voor je in het komend half uur. Een van de twee weerradars van het KNMI wordt verstoord en daardoor klopt de voorspelling niet. Dat en ander nieuws uit binnen- en buitenland. En over een minuut of 10 praat weerman John Havinga je bij over de weersverwachting en die klopt wel altijd. Wil jij reageren op deze uitzending, dan kun je natuurlijk altijd een appje sturen en dat doe je dan naar 0118-499999. Een heel goedemiddag en wat goed dat je luistert. Naar Zeeland komt thuis.

0: milieu en morning. Het is 4:08. Hoe komen 3 Zeeuwse directeuren van een havenbedrijf in aanraking met grote namen uit de drugswereld? Dat is de vraag die vanaf volgende week beantwoord moet gaan worden in de rechtbank van Breda. Verslaggever Rick Bolt die heeft zich al een tijd lang verdiept in deze zaak en gaat dat volgende week ook doen. En vandaag vertelt hij ons meer over de verdenkingen waarover het volgende week dus zal gaan. Rick, je wil het nu hebben over berichtjes tussen een van die directeuren en een beruchte drugscrimineel.
1: Ja, dat klopt. En daarvoor gaan we terug naar januari 2021, dus alweer 5 jaar terug. Want dan komt er een schip vol met cola aan in de haven van Vlissingen. Maar niet alleen cola, je raadt het al, ook
0: en cocaïne.
1: Ja, precies, 2000 kilo. En dan kunnen we dankzij het ontsleutelen van zogenaamde cryptotelefoon heel mooi meelezen met het gesprek dat dan gevoerd wordt. Er is namelijk een groepje gemaakt tussen 2 van die telefoons. De ene is van Sani Al-M, een bekende Vlaamse drugscrimineel. En hij is onlangs is hij veroordeeld tot 15 jaar cel. Onder andere voor deze 2000 kilo cocaïne. En de andere telefoon die is van een van de directeuren van Bulk Terminal Zeeland, volgens het OM. Namelijk Code K. En in die berichten zie je dan bijvoorbeeld dat Co van tevoren advies geeft over hoe die criminelen de haven in kunnen komen. Ik heb die berichten laten inspreken.
2: Controleurs moeten zich met een fatsoenlijk mailadres melden bij ons of bellen met het algemene nummer en dan vragen naar de terminal manager. Dan zeggen dat hij is aangesteld als controleur en graag op de hoogte wil gehouden worden van de aanvang van het lossen en dat hij erbij wil zijn in de loods tijdens de lossing.
0: Dus eigenlijk geeft hij echt advies over hoe ze het beste binnen kunnen komen en hoe ze zich dus ook moeten gedragen.
1: Ja, nee, klopt inderdaad. En hij bemoeit zich daarna vervolgens ook nog eens met het lossen daarvan. Dat houdt hij heel scherp in de gaten. Heel soepel gaat dat lossen niet, leren wij uit die berichten. Want het blijkt dat er versleten big bags gebruikt zijn. En dat levert problemen op, want die big bags die scheuren kapot op het moment dat ze opgehezen worden. En daardoor gaat het allemaal veel langzamer dan gehoopt. Maar ja, uiteindelijk lukt het wel. Als ze dan uiteindelijk gelost zijn, moeten die big bags ook nog de haven uitkomen. Maar net dan reageert Co niet meer, tot grote woede van die Sani.
3: Bellen tot die opneemt. Die hoer, niet normaal. Ik ga die in water gooien, motherfucker.
0: Nou, dat klinkt behoorlijk dreigend. Is het wel goed gekomen, zou je kunnen zeggen?
1: Ja, uiteindelijk komt het wel goed. De big bags belanden in een loods in het Vlaamse Temse. En daar graven de handlangers van Sani graven die blokken cocaïne uit de kolen. Maar er is nog wel één probleem. Want er is al wel 1883 kilo cocaïne uitgegraven. Maar er mist nog één big bag met daarin 108 kilo cocaïne en die wil die toch wel graag ook hebben.
0: En waar is die dan?
1: Ja, die blijkt nog in de haven van Vlissingen te staan. Sani die wil zijn mensen meteen er naartoe sturen, maar dat lijkt Co op dat moment geen goed idee.
2: Op moment niet echt verstandig met veel mensen op terminal. Is echt beter om nu even cooling down te doen, denk ik. Als we nu weer iets doen, weet het niet.
0: Echt zo'n adviesrol, hè? En hoe gaat dat dan verder?
1: Ja, die avond wordt toch nog die verloren big bag teruggevonden, tot grote vreugde van die Sani. Die heeft dan ondertussen al 3 dagen lang niet geslapen. Uiteindelijk krijgt Co voor zijn diensten volgens OM nog €60.000 betaald. En het zal ook niet de laatste keer zijn dat Co helpt met het invoeren van drugs tot april 2024. Dan helpt hij namelijk een man, Dennis, met het invoeren van een proeflading van 100 kilo cocaïne. Maar helaas, Dennis blijkt een undercover agent te zijn. En zo klapt de hele boel vervolgens uit elkaar.
0: Ja, en de rest is geschiedenis, zo gezegd. En hoe dat allemaal verder gaat aflopen. En ongetwijfeld ook nog veel meer details horen we dan volgende week. Rick, dankjewel.

0: Zomerse Roomba van Bruno Mars. Risk It All. Het is 4:15. John Haviga die heeft voor ons de weersverwachting. Dag John.
1: Hey Floris-Jan, goedemiddag.
0: Hoe zien de komende uren en dagen eruit?
1: Nou, de komende uren hebben we flink wat zonnige perioden. Want de bewolking is een stuk minder geworden dan vanochtend het geval was. En daarbij zijn de temperaturen opgelopen naar 20 tot 23 graden. Vlissingen heeft op de kop af die 20 graden en Westdorpen had 23 graden. Nou, vanavond houden we die zonnige periode. Het is rustig met een zwakke tot matige westelijke wind. En even kijken, er is een lampje. Nee, er is niks aan de hand. Batterij is leeg. Sorry daarvoor.
0: Nee, geeft niks. Wat was je aan het vertellen?
1: Ik was vertellen, vanavond houden we dus flinke zonnige periode. En de temperatuur die zal langzaam onderuit zakken met een zwakke wind uit het westen. En ook vannacht is het rustig met opklaringen. Daarbij hebben we nog minimumtemperaturen van 12 tot 15 graden. En daarna zal het wel zo zijn dat we zullen zien dat de nachtelijke temperaturen omhoog gaan. Net als de temperaturen overdag. Want het wordt morgen 23 tot 25 graden. In de ochtend waarschijnlijk even weer tijdelijk wat meer bewolking. Maar in de loop van de dag komt dan die zon echt wel goed tevoorschijn. En kunnen we gaan genieten van het zomerse weer. Ook donderdag. Temperaturen stijgen dan naar een gemiddelde van zo'n 27 graden. Ik denk dat donderdag echt wel een aangename dag wordt met flinke zonnige perioden. We worden beïnvloed door een hoge drukgebied de komende tijd, wat boven centraal en oostelijk deel van Europa komt te liggen. Dat zorgt ervoor dat we op vrijdag een wind hebben uit het zuiden. En daardoor zullen die temperaturen omhoog schieten naar de tropische waarden. Ja, het wordt meteen weer even afzien en puffen. Het is wel zo dat met die zuidelijke stroming ook een buienlijn onze kant op komt. En dat betekent waarschijnlijk dat we in de loop van de middag of avond te maken gaan krijgen met een aantal stevige buien, waarbij de kans is op redelijk veel neerslag in korte tijd. En ook hagel en onweer is mogelijk. Maar het hoge drukgebied blijft een belangrijke rol spelen in de dagen daarna. Dus we houden dit zomerse weer ook in het weekend nog gewoon even vast. Dus dan blijft het 25 graden met flinke zonnige periode.
0: We zijn weer helemaal op de hoogte, John. En dan kun je nu die batterij gaan vervangen. Dankjewel. Omroep Zeeland.
2: Ah. Let's go.

0: Shania Twain en I'm Gonna Get You Good. Het is 4:08. De wesp is in Drenthe gesignaleerd. En dan heb ik het niet over het insect, maar iets heel anders. Wat het is, ja, hier kan je precies niks mee. Maar wat het is, hoor je zo meteen. Eerst ander nieuws van vandaag. Voormalig topschaatser Irene Wüst wil een steun en toeverlaat zijn voor de Olympische sporters. Dat zei de succesvolste Nederlandse Olympiër bij haar presentatie als chef de mission voor de Olympische Zomerspelen van 2028 in Los Angeles. Ze is de opvolger van oud-zwemmer Pieter van der Hogeband. Wüst noemt haar benoeming tot chef de mission eervol. En ze ziet het geen zin als een belemmering dat ze als oud-schaatser minder bekend zou zijn met de zomersporten. Wüst vertelde dat ze de laatste 2 jaar van haar carrière al een soort van mentale rol op zich nam om jonge schaatsers te adviseren. En die rol wil ze nu dus voortzetten. Een van de 2 weerradars van het KNMI in Nederland wordt verstoord door een rij bomen. Die weerradar staat in het Gelderse Herwijnen. Door die verstoring valt er in het gebied ineens veel meer of minder neerslag dan je zou verwachten. En om goed te kunnen meten wat voor neerslag het gaat, is zo'n verstoring niet handig, vertelt de oprichter van Buienradar.
1: En de neerslagradar is essentieel om te meten in die buien van wat is daar aan de gang. En meten is weten, maar op het moment dat je niet goed kunt meten, weet je ook niet wat er in die buien gebeurt en krijg je per definitie een verkeerde meting.
0: De combinatie van de 2 radars in Nederland samen met 3 in Duitsland en België geven het totale neerslagbeeld van Nederland weer. President Zelensky is in Frankrijk aangekomen voor de G7-top. Hij woont daar een speciale sessie bij over Oekraïne. Het is nog niet duidelijk of Zelensky en president Trump ook een apart gesprek zullen voeren over het einde van de oorlog in Oekraïne. Gisteravond was er een openingsdiner en werd Trump ontvangen door president Macron. De relatie tussen de 2 is naar een dieptepunt gezakt en daarom is deze top voor Macron heel belangrijk, zegt Frankrijk-correspondent Saskia Houttuin.
2: Zeker nu ook vanwege de timing die toch wel vrij opvallend is, zo kort op dat voorlopige akkoord tussen de VS en Iran. Tegelijkertijd hebben we ook gezien hoe de relatie tussen Trump en Macron behoorlijk is bekoeld de afgelopen tijd. En ook nu moet hij eigenlijk gaan navigeren tussen aan de ene kant sterk zijn mannetje staan, laten zien waar Frankrijk, waar Europa nu voor staat. En tegelijkertijd Trump binnenboord houden op deze top.
0: De G7-vergadering duurt tot en met morgen. De wesp rijdt al jarenlang, na jarenlange vertraging moet ik zeggen. Ik begin even opnieuw, want anders kan je er geen touw vastknopen. De wesp die rijdt na jarenlange vertraging door Drenthe. En dan gaat het over de nieuwe intercity-treinen van de NS. De rechtstreekse intercity tussen Groningen en Assen en Rotterdam. De trein wordt ook wel de wesp genoemd, omdat hij er zo uitziet. Hij vervangt de koploper die nu nog door Drenthe raast. Volgens Roel Okhuizen van de NS is de nieuwe trein ook beter toegankelijk.
3: Wat het mooie aan deze trein is, is dat hij een schuiftrede heeft en een gelijkvloers instap. Zodat iedereen, of je nou een rolstoel hebt of iets moeilijker ter been bent, iedereen kan heel makkelijk gelijkvloers die trein instappen. Met hele mooie brede deuren. Dus dat is echt een grote verbetering ten opzichte van die trein.
0: En hij ziet eruit als een wesp als je hem van de voorkant ziet rijden. Zoals we ook de hondenkop hadden, weet je wel, in het verleden bijvoorbeeld. Het is bijna 4 minuten voor 4:30.

0: maak je van Zeeland je thuis als je uit een ander land komt? Een bonus lust bijna iedereen. Maar hoe zit dat met mosselen? Iedere nieuwkomer heeft een eigen verhaal. Thuis in Zeeland. Donderdag op tv bij Omroep Zeeland.
1: Als je aan Livingstone Goes denkt, denk je aan sierbestrating. Maar we doen nog zoveel meer. Overkappingen, blokhutten, binnentegels, maar ook tuinmeubels. Eigenlijk alles voor huis en tuin. Kom naar onze showroom of kijk op livingstonegoes.nl.
2: Jouw avontuur start bij Wave & Wheels. Verhuur van fietsen, watersport en een waanzinnige collectie kleding, accessoires en Joby-artikelen. We helpen je graag met het vinden van het perfecte flightboard. Kijk alvast op waveandwheels.com.
1: Kom naar onze showroom. Livingstone Goes vindt u aan de Livingstoneweg 2 in Goes.
2: E-foilen, lessen en cursussen? Kijk alvast op waveandwheels.com.
3: BTN De Haas, al 100 jaar de specialist voor agrariërs en vakmensen. Keuze uit 10.000 artikelen. De totaalleverancier voor de hobby- en professionele dierhouderij. Alle topmerken en ons eigen kwaliteitsmerk voor de beste prijs. Broersnoor.btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, bron voor goed boeren.
4: Het is 4:30, dit is Omroep Zeeland. Nu tijd voor een update van het Zeeuwse nieuws. Stefan Daanen praat ons bij. Goedemiddag.
5: Goedemiddag. De 19-jarige automobilist uit de gemeente Huls, die na de dodelijke aanrijding bij Terholen werd opgepakt, blijft minimaal 2 weken langer vastzitten. Het OM verdenkt hem van het veroorzaken van een verkeersongeval met de dood en zwaar lichamelijk letsel tot gevolg. Hij zou roekeloos hebben gereden. U hoort persofficier Inge Peters van het Openbaar Ministerie.
6: We begrijpen natuurlijk, gelet op de maatschappelijke onrust die er is, dat er heel veel vragen zijn over de toedracht. Vragen zoals of je onder invloed was, of je op een telefoon zat, of dat hij te hard gereden heeft. Dat is heel begrijpelijk, maar we willen het onderzoek heel zorgvuldig doen en het is een heel groot onderzoek.
5: Bij het ongeluk afgelopen donderdag kwamen 3 groep 8 leerlingen en de directeur van basisschool De Waranda uit Haksel om het leven. De groep was op schoolkamp. De Raad van Toezicht van het Lodewijk College in Terneuzen laat een onafhankelijk onderzoek uitvoeren naar de situatie. De komende 2 jaar verdwijnen 50 voltijdsbanen en ook het leerlingenaantal loopt terug. Het personeel vreest dat het ten koste gaat van de onderwijskwaliteit. Vanwege de zorgen en onrust heeft de Raad van Toezicht besloten om zo'n onderzoek uit te laten voeren. De provincie gaat met boeren een proef doen voor het verbeteren van de zoetwatervoorziening. Bekeken wordt of zoetwater in de ondergrond van 2 polders bij Wolfertsdijk opgeslagen kan worden, zodat het bij droogte gebruikt kan worden. Het project duurt 5 jaar. In totaal is 3,5 miljoen euro beschikbaar. Ook het Rijk draagt daaraan bij. Voetballer Rogier van Gogh speelt vanaf komend seizoen voor Kloetingen. De verdediger uit Goes komt over van Hoek. Van Gogh is de 3de speler die de overstap maakt van Hoek naar Kloetingen. Eerder deden Timo Leibers en Steve Schalkwijk dat. De selectie van Kloetingen was al voor een groot deel rond. De club is nog wel op zoek naar een hoofdtrainer na het vertrek van Rogier Veenstra naar Quick Boys. Het weer in Zeeland, veel zon en af en toe wat bewolking. Bij een matige wind uit het westen is het tussen de 20 en 23 graden. Vanaf morgen nog warmer en nog zonniger met temperaturen van 25 graden of hoger. Tot zover dit overzicht van het Zeeuwse nieuws. Meer in onze app en op omroepzeeland.nl.
7: Omroep Zeeland. Goedemiddag, Zeeland.

0: Burna Boy en Shakira met Die Die was dat. Het is bijna 7 minuten over 4:30. Een uniek project om Zeeuwse boeren aan zoet water te helpen. Daar hoor je even voor 5 uur alles over. Daarvoor meer over een op zijn minst opmerkelijk plan van 50PLUS in Vlissingen. Over de verhuizing van het Maritiem Museum. Maar eerst gaan we naar Amerika. En op de dinsdag bellen we dan altijd met Ineke. Maar Ineke die had het even druk, dus heeft ze haar dochter Joanna ingeschakeld in Montana. Goedemiddag. En hoe is het daar?
1: Ja, het gaat goed. Het is, de zomer is begonnen, dus we gaan allemaal zomerdingen doen natuurlijk.
0: Oh ja, zoals? Want laten we dan beginnen straks meer over raften, waar ik van alles over wil weten. Maar even te beginnen bij dinobotten, want daar is ook nog een link met Nederland. Vertel.
1: Ja, dat is wel mooi. In de staat waar ik woon, Montana, daar vinden ze nogal veel dinobotten. En een van de, ik denk dat het de derde compleetste dinobotten van een Tyrannosaurus zijn. Die zijn eindelijk in Nederland terechtgekomen in Leiden. Mm-hmm. En die werd hier in 2013 gevonden. En die heeft toen een lange reis gemaakt naar Nederland. Dus het is wel mooi dat die T-Rex hier gevonden is.
0: Ja, en jullie hebben jullie daar gisteren eens in verdiept?
1: Ja, we zijn lid van het museum, want ik heb een kleintje en die vindt dat ook mooi om dat allemaal te zien. En dat is wel heel mooi, want in dit museum zijn een heleboel andere T-Rex en ook andere dino's terechtgekomen. Dus dat is heel interessant dat in zo'n klein, ik wil niet zeggen stadje, maar zo'n klein plekje, dat is te zien is.
0: Ja, en is het dan ook een leuk museum of is het vooral voor een verzameling botten eigenlijk?
1: Nou, het is wel leuk. Meestal hebben ze tentoonstellingen die dan erdoor komen, maar nu hebben ze kikkers. En het zijn echte kikkers en dat vindt mijn dochtertje helemaal leuk. Dus het is wel een leuk museum. Niet alleen maar de dinobotten, maar ook andere dingen. En hier wonen iets in de buurt van, ik denk, 50.000-60.000 mensen. Dus er is niet heel veel te doen soms. Maar de museum, dat is wel heel leuk.
0: Ja, mooi zo. En dan vandaag ook een druk programma.
1: Ja, we hebben gasten. En dus we gaan met hun raften. En dat is ook altijd hier heel leuk om te doen. We hebben een paar rivieren waar dan nogal wild water te vinden is. Dus dat vinden sommige mensen wel leuk.
0: Is dat ook niet een beetje eng? Het lijkt me toch altijd een beetje eng raften.
1: Ja, weet je, in mijn jongere dagen vond ik het ook wel heel leuk. Maar nu neem ik graag foto's. Dus er zijn een paar plekken langs de rivier waar ik dan de rest kan fotograferen. Maar sommigen willen nog steeds wel. Het is een beetje eng, inderdaad. Maar ook wel spannend en leuk.
0: Ja, en krijg je ook nog, want het lijkt me ook altijd dat je aan het einde ben je helemaal doorweekt, kapot, en je hebt eigenlijk niks meegekregen van wat je nou eigenlijk hebt gezien onderweg. Of valt dat mee?
1: Ja, eindelijk niet, nee. Want je zit echt te denken van, oké, ik moet goed, al luisteren naar wat de gids zegt en van alles. En, maar wij hebben onze eigen raft, dus wij doen het zelf. Maar het is inderdaad, je ziet niet altijd wat er. Er zijn wel eens een paar keer dat we zoals een adelaar of andere beesten tegenkwamen, maar daar heb je echt geen tijd om over na te denken, want je moet echt opletten.
0: Ja. En anders dan gaat het mis. Want je moet bij raften toch ook vooral zorgen dat je een beetje met z'n allen de boot de goede kant op krijgt.
1: Daarom. Dus mijn man zit meestal van achteren en hij is dus de persoon die dan stuurt, zeg maar. Ja, er zullen wel andere woorden voor zijn, maar hij stuurt. Dus iedereen moet dan de kracht geven. Dus dat is inderdaad wel grappig om te zien. Want je moet, als je niet allemaal meewerkt, dan gaat het soms de mist in, inderdaad.
0: Ja. En hoe lang hou je zoiets vol? Ben je dan na een kwartiertje wel helemaal uitgeput?
1: Nou, één plekje waar we graag naartoe gaan, dat is misschien 3 kwartier. Dan met het wilde water. En dan wordt het heel rustig.
0: Oh.
1: En dus dit is de Yellowstone rivier. Dus het begint eindelijk in het Nationale Park Yellowstone. En dan is het wild stukje. Dus meestal doen hun dat, mijn vrienden en mijn man die doen dat. En dan wachten wij af tot het kalm plekje en dan pikken ze ons op met de kinderen. Dus dan is het voor de rest is het gewoon heel, ja, heel rustig, heel mooi. En dat vind ik op dit moment wel fijn.
0: En dan neem jij droge kleren mee voor de rest?
1: Ja, precies.
0: Nog even zoiets onbenulligs als het weer. Wat is het daar nu eigenlijk voor weer?
1: Nou, nu, ja, het is wat droger dan Nederland hier. Dus het is, ja, ik zou nu zeggen dat het, vandaag wordt het verwacht, ja, hoog in de 20 Celsius. Maar het voelt niet altijd zo aan, zo pittig, weet je, met het, ja, dat natte hitte.
0: Nee, precies.
1: Dus, ja, dus het is mooi weer, de zon schijnt, er, ja, een paar kleine wolkjes, maar deze staat, de bijnaam is Big Sky Country. Dus ja, het is gewoon hele mooie, ja, zoveel moois te zien van het natuur. Dus ja, het is een heel mooi plekje om te wonen.
0: Heerlijk. En we hoeven het niet over het voetbal te hebben, hè, geloof ik.
1: Ja, dat leeft hier eindelijk niet zo waar ik ben. In de grotere steden natuurlijk, maar ja, wij zijn heel wat afgelegen. En dus ik weet niet eens, ja, waar de dichtstbijzijnde wedstrijden eindelijk zijn. Nee, we hebben zelf thuis een feestje. Dus dat hadden we op zondag ook tegen Japan. En ja, we doen gewoon zelf. Maar ja, het is inderdaad niet zo als, zeg maar, als je naar Arlington zou gaan, waar Nederland net gespeeld heeft. Dat is hier niet.
0: Nee. En wordt er eigenlijk ook nog voor Amerika gejuicht? Of is dat helemaal ver te zoeken?
1: Dat wel. Vooral omdat ze de eerste wedstrijd toch wel goed hebben gespeeld. Dat het nu opeens is van, oh, we gaan winnen. Dat leeft een beetje meer mee dan de andere teams.
0: Ja, maar wel zo'n beetje omdat het nu jullie uitkomt, eigenlijk.
1: Ja, dat, inderdaad. Dat is het precies.
0: En als er gejuicht wordt voor Nederland en gekeken, zijn er dan ook bitterballen en dat soort dingen?
1: Nou, hier in de buurt niet. We hebben wel 2 uur bij ons vandaan is er wel een bakkerij van een meneer in Billings, Montana. En hij maakt stroopwafels. Ah. En hij is hier al iets van 40 jaar. Dus dat hebben we wel. Het is een heel, ja, heel lekker recept van stroopwafels. En dus daar gaan we soms naartoe. Maar voor de rest, nee, ik heb hier geen bitterballen. Die zou ik eindelijk moeten bestellen.
0: Ja, jammer. Ja. Ja. Of zelf aan de slag. Nou goed, dankjewel dat je ons even wilde bijpraten over jullie belevenissen daar. Doe de groet aan je moeder natuurlijk.
1: Dat zal ik doen.
0: En tot een volgende keer weer.
1: Ja, dankjewel. Ja, goed. Fijne dag verder.
0: Dankjewel. Hoi, hoi.

Olivia Dean en So Easy to Fall in Love. Ik praat je bij over opvallende zaken uit de andere Zeeuwse media dan. Het moderniseren van het sterk verouderde klimaatsysteem in het museum aan de Nieuwe Dijk in Vlissingen kost bijna €1 miljoen. Dat heeft de gemeenteraadsfractie van 50PLUS berekend. En is het niet beter, vraagt de fractievoorzitter zich dus af, om het museum te verplaatsen naar een andere, grotere en meer toekomstbestendige locatie als de machinefabriek. Streekomroep WFM die schrijft daarover. Om dat nieuwe klimaatsysteem te realiseren is er €880.000 nodig, volgens de goedkoopste aanbieder. En 50PLUS oppert dan dus een verhuizing, biedt veel kansen, zeggen ze. Bij de machinefabriek is er bovendien veel meer parkeerruimte, want voor bussen is het in de binnenstad al jaren problematisch. Op de havendagen in Zierikzee zal er op zaterdag 22 augustus voor het eerst een Prideboot meevaren, staat te lezen bij de collega's van Wereldregio. Het is een initiatief van 3FM en Omroep Human die aandacht vragen voor de queergemeenschap in kleine leefgemeenschappen in Nederland. In aanloop naar de havendagen volgen ze deze zomer verschillende verhalen van queer zeepen. En een hoed in de vorm van een wortel, een juichpak of gewoon een oranje shirt. Er zijn natuurlijk veel manieren om Nederland op het WK voetbal aan te moedigen. Vlissinger Bart Velius die doet dat op een hele speciale manier. De website indebuurt.nl die is bij hem langs geweest. Zijn kapsel is veranderd in een oranje-zwarte voetbal. En dat doet hij al sinds het EK van 1996. Eigenaar van Café Van Us die vertelt dat hij elke 2 jaar dus zo erbij loopt. Maar wel alleen trouwens als Nederland meedoet. Het weer dan in Zeeland, af en toe nog wat bewolking, maar de zon heeft duidelijk de hoofdrol vandaag.

0: Crasip, Danny Vera, Make It a Memory. Het is 5:09. Een uniek project om Zeeuwse boeren aan meer zoet water te helpen. Zo bestempelt provinciebestuurder van de BBB Arno Vaal van de provincie Zeeland een 5-jarig proefproject bij Wolfersdijk. De provincie steekt er 2 miljoen euro in en ook het Rijk investeert 1,5 miljoen. Verschillende onderzoeksinstituten zijn erbij betrokken. Het gaat erom dat regenwater ondergronds opgevangen wordt in kleilagen in de grond, zodat boeren dat water tijdens droge zomers dan weer kunnen oppompen en dus in de bodem kunnen infiltreren. Vaal geeft wat meer details over de proef.
1: Het is eigenlijk puur regenwater wat we opvangen. En dat doen we dus middels het oppervlaktewatersysteem, sloot, zeg maar. En dat gaan we opvangen in een zoetwaterbassin, een kleine tussenbuffer. En daar uit die tussenbuffer pompen we het, zeg maar, of infiltreren we het in de ondergrond. En dat doen we dan via een filteringssysteem dat we het ook nog filteren, zeg maar, en dan in de ondergrond opslaan. En het is nu natuurlijk een 5-jarig project om te bezien van, nou, gaat het ook allemaal uitkomen wat we denken dat de mogelijkheden zullen zijn.
2: Maar uniek in Nederland, dit project?
1: Ja, ik denk dat het redelijk uniek is dat dit op deze manier en op zo'n grote schaal nu gebeurt, ja.
2: Hoeveel boeren kunnen jullie hiermee helpen?
1: Nou ja, in dit project, ik weet niet precies hoeveel boeren exact erbij betrokken zijn, maar er zijn er zeker wel een aantal, een stuk of 4, 5 zeker, denk ik, zijn erbij betrokken. En we praten ook wel over een behoorlijke oppervlakte die we dan kunnen doen. Maar het is ook afhankelijk van de hoeveelheid water die je natuurlijk in die ondergrond kan opslaan.
2: Want 2 miljoen van de provincie, nog eens 1,5 miljoen van het Rijk, dat zijn enorme bedragen voor, wat u dan zegt, 4, 5 boeren.
1: Ja, zeker. 3,5 miljoen, dat is veel geld. Maar goed, we hebben het er echt voor over. Gezien de hele situatie en de zoetwaterbeschikbaarheid die echt onder druk staat. En het is echt noodzakelijk dat we tot oplossingen komen. Dat er iets gaat gebeuren. We zijn
2: Want zo droog is het op dit moment.
1: Ja, het is best wel droog. Al zou je het de laatste weken heeft het af en toe wel geregend. Dus daar zijn we wel heel blij mee natuurlijk, de sector. Maar eigenlijk, vorig jaar hadden we al een neerslagtekort over afgelopen jaar van 400 mm gemiddeld gezien. Dus de start is eigenlijk voor nu, voor dit nieuwe jaar, al negatief, om het zo maar te zeggen. Dus in de ondergrond zit nog niet zo heel veel water. Maar het is wel belangrijk dat we straks voor het seizoen, wanneer het echt tot productie moet komen, en dat begint nu eigenlijk al, hè, is het water hard nodig.
2: Wat u schetst, hè, dit project bij Wolfersdijk, dat klinkt heel technisch ingewikkeld. Hè? Regenwater opvangen, dan via de sloten moet het geïnfiltreerd worden in de bodem. Wat is er mis met die grote, wat je tegenwoordig ook vaak in het landschap ziet, hè, die grote grijze plastic waterbassins die boeren zelf op hun land aanleggen?
1: Ja, in principe zoetwaterbassins, van die grote bassins, daar is natuurlijk ook niks mis mee. Het mooie is van dit systeem, maar het zal niet overal kunnen, dat je het onder de grond doet en dat het dus geen ruimtebeslag bovengronds inneemt.
2: Je hebt ook altijd gezegd, die grijze bassins in het landschap, dat is allemaal niet zo mooi, hè?
1: Ja, dat is natuurlijk ook minder fraai en dat snap ik ook wel. En daar is natuurlijk ook wel een stukje inpassing en inkleding te doen om daar een stukje groen rond zo'n bassin te doen. Dus dan valt het op zich ook wel mee. Maar het is ook wel, als je het onder de grond kan doen, dan heb je natuurlijk bovengronds veel meer ruimte over om daar natuurlijk je activiteit of je voedsel te kunnen produceren natuurlijk.
0: Zij, BBB-bestuurder Arno Vaal tegen collega Ariane Laforte. Als de resultaten van de proef in Wolfersdijk positief zijn, kan deze aanpak ook op andere plekken in Zeeland gebruikt worden.

0: leuk is het om heel Zeeland jouw mooiste foto's te laten zien? Ga naar omroepzeeland.nl/verzeeuwigd. Deel jouw perfecte Zeeuwse plaatjes. En wie weet, zie je ze terug op tv en onze website. Leuk toch?
1: Dag Jaap.
2: Hi.
1: Jaap is net verhuisd, maar heeft nog het een en ander nodig.
2: Ja, we hebben echt veel nodig.
1: Zoals wat groen voor in zijn tuin. Daarom is Jaap nu bij Woonboulevard Middelburg. Voor alle woondromen moet u naar Woonboulevard Middelburg komen.
2: Klopt.
3: Voordeelhuisjes.nl. Boek nu Hotel Bentheim Hof in Duitsland. 3 dagen, inclusief 2 drie gangen ineens, al voor €169.
4: Voordeelhuisjes.nl. Ja, echt heel Zeeland is aan het isoleren, dankzij de hoge subsidies. ISO Energy weet hoe je echt goed isoleert. En ons eerlijke advies krijg je er altijd gratis bij. Ook isoleren? Kijk op isoenergy.nl.
3: Boek de beste vakantiedeals tijdens de voordeelweken bij
5: voordeeluitjes.nl.
4: ISO Energy, de lokale isolatiespecialist uit Zeeland. Kijk op isoenergy.nl.
6: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
7: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
8: Luzak biedt het beste onderwijs en waardevolle ervaringen. Zo kunnen Luzak-leerlingen in het buitenland een taal leren, een periode high school doen of vrijwilligerswerk in Afrika. Zodat ze de wereld leren kennen en zichzelf. Zonder studievertraging. Kijk op luzak.nl/beyond. Luzak, zo goed kan onderwijs zijn.
9: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
10: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
9: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
8: Een trimester high school in het buitenland? Met Luzak en YFU Nederland kan het, zonder studievertraging. Kijk op luzak.nl/beyond.
11: Wie deze zomer de A27 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van maandag 22 juni tot maandag 3 augustus zijn er verschillende afsluitingen op de A27 tussen knooppunt Gorkum en knooppunt Everdingen. Hou rekening met minstens 45 minuten extra reistijd. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
12: Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 5 uur.
13: Omroep Zeeland.
14: Annette Schut met het NOS Journaal. Verdachten die laag opgeleid of werkloos zijn, krijgen gemiddeld zwaardere straffen. Onderzoekers van het WODC zien dat kleine verschillen in beslissingen van onder meer politie en openbaar ministerie kunnen opstapelen tot grote verschillen in de uiteindelijke straf. Verder komt het bij mensen met een sterke sociaal-economische positie vaak niet tot een rechtszaak, omdat er bijvoorbeeld een boete wordt opgelegd. Mensen met een zwakkere positie komen in vergelijkbare gevallen wel voor de rechter. Bij lokale asielprotesten duiken steeds weer dezelfde groepen mensen van buitenaf op. Het gaat om kleine vaste groepen actievoerders van hooguit tientallen mensen, blijkt uit een analyse van de NOS. De actievoerders zijn niet alleen fysiek aanwezig bij protesten, maar plaatsen ook oproepen online om te komen demonstreren. In totaal zijn 48 protesten onder de loep genomen, waarvan er meerdere uitliepen op geweld. Eén man was bij 31 van die 48 demonstraties te zien. Mensen die vaak opdagen zijn veelal lid van defentgroepen. De automobilist die vastzit vanwege het dodelijke ongeluk met scholieren in Terholen in Zeeuws-Vlaanderen wordt verdacht van dood door schuld. Het Openbaar Ministerie denkt dat de man van 19 het ongeluk heeft veroorzaakt. Hij blijft nog zeker 2 weken vastzitten. Bij het ongeluk donderdag kwamen 3 kinderen uit groep 8 en de directeur van een basisschool om het leven. Nog 3 andere kinderen raakten zwaar gewond. Er waren plannen voor een terreuraanslag in Washington afgelopen zondag, zegt de FBI. Volgens tv-zender Fox News wilden enkele verdachten met drones gebouwen in de buurt van het Witte Huis aanvallen. Dat zou dan gebeuren tijdens het vechtsportevenement dat daar werd gehouden vanwege de verjaardag van president Trump. De FBI heeft het plan verijdeld. Er zijn 5 mensen gearresteerd. Het weer, het is droog en zonnig bij 19 tot 25 graden. Vanavond en vannacht blijft het droog en de temperatuur daalt naar 10 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
5: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen... projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar RopaRun. Doneer vandaag.
2: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Autotrampar in Goes.
15: Woont u in Beverland of Walcheren en wilt u misschien uw huis ook discreet verkopen... zonder het aan de grote klok te hangen? Bel de uitvinders van de Fluisterverkoop... zodat uw huis aan de publiciteit voorbij gaat. Bel Roland Zwollemakelaars, experts in discreet succes.
16: Vraag je, heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat opbelt en zegt... tot over 10 minuten? Wij ook niet. Dus als de afzuigkapper plotsklaps mee ophoudt... en je hele zaak, inclusief gasten, naar sperrips ruikt... heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Hou jij weer opgelucht adem. Bridgefund. Make money smile.
17: Van in vastgoed investeren zullen je kleinkinderen nog profiteren. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
16: Bridgefund laat je niet in je hemdje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
18: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs...
17: investeren in vastgoed.
16: Bridgefund laat je niet in je hemdje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
18: Een man. Een roltrap. Een aarzeling.

0: thuis.nl.
1: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
2: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
1: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
3: Omroep Zeeland.
4: Goedemiddag. Zeeland komt thuis. Nieuws, weer en verkeer. Met Floris-Jan Sietsema.
3: Omroep Zeeland.
5: Wat is er inmiddels bekend over de verdachte die vastzit voor het vreselijke ongeluk bij Terholen vorige week donderdag? Het Openbaar Ministerie geeft zo meteen een toelichting. Het is bijna 5 minuten over 5. Dit heb ik verder voor je in het komend half uur. Een heel opmerkelijk versierd huis in Zierikzee houdt de gemoederen bezig. Waarom en hoe dat eruit ziet, dat hoor je zo meteen. En de coalitieonderhandelingen in Terneuzen, die lopen vertraging op. Ik vraag zo aan de formateur waarom dat is. Wil jij reageren op deze uitzending? Stuur dan even een appje naar 0118 49 99 99. Goedemiddag en wat goed dat je luistert naar Zeeland komt thuis. De 19-jarige man uit Hulst die verdacht wordt van het dodelijke ongeluk bij Terholen blijft langer vastzitten. Dat heeft de rechtercommissaris besloten. Je hoort de persofficier Inge Peters van het Openbaar Ministerie in gesprek met verslaggever Niels Huubiers.
6: Ja, hij wordt dus verdacht van overtreding van artikel 6 wegen verkeerswet. Dat betekent dat dat inhoudt dat hij schuldig is aan het veroorzaken van dat ongeval. En binnen die schuldigheid aan het ongeval zit dus dat hij aanmerkelijk onvoorzichtig is geweest, maar ook de verdenking dat hij roekeloos gereden heeft.
7: En dat is een zwaardere verdenking, toch?
6: Roekeloosheid is de zwaarste gradatie van schuld die wij kennen.
7: Het onderzoek is nog in volle gang, maar is er al iets te zeggen over of dat de man onder invloed was toen het ongeluk gebeurde?
6: Ja, we begrijpen natuurlijk, gelet op de maatschappelijke onrust die er is, dat er heel veel vragen zijn over de toedracht. Vragen zoals of je onder invloed was, of je op een telefoon zat, of dat hij te hard gereden heeft. Dat is heel begrijpelijk, maar we willen het onderzoek heel zorgvuldig doen. En het is een heel groot onderzoek. Het is een langdurig onderzoek, waarbij natuurlijk heel veel onderzoek moet worden gedaan naar technische sporen, moeten verklaringen worden opgenomen. En dat is nu nog in volle gang. En omdat dat nu nog in volle gang is, willen wij op dit moment nog geen mededelingen doen over de toedracht.
7: Er gebeuren natuurlijk vaker ongelukken. Merken we dat er bijvoorbeeld op een zaterdag iemand tegen een boom aan is gereden. En op zondag hoor je dan bijvoorbeeld al of iemand had gedronken. Is het de gevoeligheid van dit onderwerp dat dat nu nog niet naar buiten wordt gebracht?
6: Het is natuurlijk een zeer ernstige zaak en daarmee heel gevoelig. Maar we willen ook heel precair omgaan met de belangen van de nabestaanden, maar ook van de slachtoffers. En het is dan ook heel belangrijk dat we, voordat we dingen naar buiten brengen, dat we dat ook doen naar een volledig onderzoek. En dat is gewoon nu op dit moment nog niet het geval. Het is een groot onderzoek, we nemen het heel serieus en dat willen we ook heel goed doen. En dan is het nu nog voor ons te vroeg om echt een mededeling te doen over de toedracht.
7: Zeeland en eigenlijk heel Nederland zijn geschokt door dit ongeluk. Verandert dat iets voor het Openbaar Ministerie in zo'n onderzoek? Komt er dan iets meer druk op of is dat helemaal niet zo?
6: Nou, natuurlijk nemen wij elke verkeersongeval waar doden zijn te betreuren echt wel heel serieus. In dit geval is natuurlijk het gevolg afschuwelijk te noemen. En dat heeft wel gemaakt dat we een grootschalig onderzoek hebben opgestart, omdat we dit echt goed willen doen.
8: Leuk.
7: Nu is het natuurlijk een hele gevoelige zaak. Is er dan bijvoorbeeld ook nog aandacht voor de familie van de verdachte? Want ja, die hebben dit natuurlijk ook maar op hun bord gekregen.
6: Nou, dat is natuurlijk een vreselijke zaak voor alle partijen. En in zulke zaken zet je vooral familierechercheurs in en slachtoffercoördinatoren bij het Openbaar Ministerie, die in nauw contact staan met de slachtoffers en de nabestaanden.
7: Een groot en ingewikkeld onderzoek. Wanneer hoopt het Openbaar Ministerie daar met meer naar buiten te komen?
6: Daar kan ik op dit moment nog niks over zeggen. Juist vanwege de omvang van zo'n dergelijk onderzoek. Je moet je voorstellen dat bijvoorbeeld ook technisch onderzoek moet worden verricht aan de auto. Een auto heeft tegenwoordig heel veel technische informatie. En nou, voordat dat allemaal uitgelezen is, ja, dan ben je echt een stukje verder. Maar ook voordat je volledig onderzoek aan het plaatsen ligt met alle sporen hebt afgerond. En we willen dit heel graag zorgvuldig doen. En dan een juiste afweging maken ten aanzien van waar staan we nu. Dus dat, over hoe lang dat nog gaat duren, kan ik op dit moment geen mededeling doen.
5: Dat zei de persofficier Inge Peters van het Openbaar Ministerie tegen verslaggever Niels Schuurbeers. Over 2 weken wordt er opnieuw naar het voorarrest van de verdachte gekeken.

0: schijnt een stroomstoring te zijn op Walcheren. Er komen meldingen binnen vanuit verschillende dorpen in de gemeente Veren. En ook netbeheerder Stedin meldt op de website dat er sprake is van een stroomstoring. Meer is daar op dit moment nog niet over bekend. Zodra dat wel zo is, dan hoor je dat hier meteen. Omroep Zeeland. Het trekt al jaren onbedoeld veel bekijks. De gevel van Frank Kouijzer in Zierikzee. Van fietsen tot aan een oude ANWB-praatpaal. Er is van alles aan bevestigd. Kouijzer ligt nu in de clinch met de gemeente Schouwen-Duiverland, want die wil dat de gevel wordt aangepast. Verslaggever Laurent Jumelet ging bij hem langs.
1: Wat is er precies aan de hand met de gemeente?
2: Ja, die willen dat alles eraf gaat. En ja, de vorige keer zei ze ja, misschien dat er een klein beetje afgaat. Maar ze weten niet of dat er nou de helft af moet. Of 3/4 eraf. Of alles. Want als je verder in de stad kijkt, dan heb je ook een hoop stoepjes met een hoop planten en een hoop bloemen. Dus dan moet dat ook allemaal weg, denk ik. Het is gewoon een verzameling van allemaal dingen die ik gevonden heb en aan mijn muur geplakt heb. En die heb ik al een jaar of 10 of zo. En er staan 2 oude fietsen uit de Eerste Oorlog voor mijn deur. En mijn politieauto, laat ik het zo zeggen.
1: Kunt u eens wat vertellen over, over hoe dit allemaal is begonnen?
2: Ja, dat zijn allemaal oude dingetjes van vroeger. Dat vind ik zonde dat het weggegooid wordt. Net zoals dat oude karrewiel of dat oude trapfietsje. En daar zo heb ik nog, dat is om stenen voor metselaars naar boven te brengen. En een oud, een molenwiel van een molen.
1: Waar is het allemaal begonnen?
2: Ik denk met het bordje van mijn vader, van de politiehonden. Mijn vader deed vroeger politiehonden trainen.
1: Zullen we er eens naar gaan kijken?
2: Ja, dat is goed. Dat zie je zo.
1: Het bordje met hier waak ik.
2: Hier waak ik, ja. Die was van mijn vader.
1: En dat is het eerste bordje dat aan het huis hing?
2: Dat is het eerste bordje wat aan het huis hing, ja.
1: Waarom bent u hier eigenlijk mee begonnen?
2: Dat weet ik niet. Het is gewoon een verzameling. Ik weet het ook allemaal niet meer. Ik bleef maar verzamelen. Het is een beetje verzamelwoede.
1: En er zijn ook best wel veel mensen die hier voor de deur staan om foto's te maken.
2: Dat gaat een hele dag door. Als ik een kwartje zou krijgen of een dubbeltje van iedere foto, dan hoefde ik nooit meer te werken.
1: Wat vindt u ervan als het weg zou moeten allemaal?
2: Ja, dat maak ik niet meer mee hoor. Dan ben ik al dood, denk ik. Zolang blijft het wel hangen.
1: U haalt het niet weg?
2: Ik haal het niet weg, nee.
0: Nou, dat is duidelijke taal. De gemeente Schouwen-Duiverland wil nu nog niet reageren, omdat er geen commentaar gegeven wordt op individuele gevallen. Over enkele weken neemt de bezwarencommissie een besluit over wat er met de gevel moet gaan gebeuren. En tot die tijd blijft het in ieder geval nog hangen, en als het aan Frank Kouijzer zelf ligt, dus nog zijn hele leven. Straks de weersverwachting van John Havinga na de Imagine Dragons. En die zijn toch echt on top of the world.

0: The Imagine Dragons en On Top of the World. Het is 4:15. John Haverga die heeft voor ons de weersverwachting. Dag John.
1: Hey Floris-Jan, goedemiddag.
0: Hoe zien de komende uren en dagen eruit?
1: Vanavond houden we dus flinke zonnige periode en de temperatuur die zal langzaam onderuit zakken met een zwakke wind uit het westen. En ook vannacht is het rustig met opklaringen. Daarbij hebben we nog minimumtemperaturen van 12 tot 15 graden. En daarna zal het wel zo zijn dat we zullen zien dat de nachtelijke temperaturen omhoog gaan, net als de temperaturen overdag. Want het wordt morgen 23 tot 25 graden. In de ochtend waarschijnlijk even weer tijdelijk wat meer bewolking, maar in de loop van de dag komt dan die zon echt wel goed tevoorschijn en kunnen we gaan genieten van het zomerse weer. Ook donderdag. Temperaturen stijgen dan naar een gemiddelde van zo'n 27 graden. Ik denk dat donderdag echt wel een aangename dag wordt met flinke zonnige perioden. We worden beïnvloed door een hoge drukgebied de komende tijd, wat boven centraal en oostelijk deel van Europa komt te liggen. Dat zorgt ervoor dat we op vrijdag een wind hebben uit het zuiden. En daardoor zullen die temperaturen omhoog schieten naar de tropische waarden. Ja, het wordt meteen weer even afzien en puffen. Het is wel zo dat met die zuidelijke stroming ook een buienlijn onze kant op komt. En dat betekent waarschijnlijk dat we in de loop van de middag of avond te maken gaan krijgen met een aantal stevige buien, waarbij de kans is op redelijk veel neerslag in korte tijd. En ook hagel en onweer is mogelijk. Maar het hoge drukgebied blijft een belangrijke rol spelen in de dagen daarna. Dus we houden dit zomerse weer ook in het weekend nog gewoon even vast. Dus dan blijft het 25 graden met flinke zonnige periode.
0: John Haverga, dankjewel.

0: Interneuzen loopt het na de gemeenteraadsverkiezingen op zijn zachtst gezegd stroef. Onder leiding van verkenner Eppie Klein werden er gesprekken gevoerd, maar de vier partijen die nu al aan het besturen zijn, die wilden niet met de winnaar de PVV, zetten de verkenner op een zijspoor en gingen daarna zelf aan de slag. Binnen 5 weken werd er resultaat beloofd, maar het blijkt toch allemaal wat ingewikkelder dan gedacht. Jeroen de Buk is wethouder namens Top Gemeentebelangen en ook de formateur. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Wat is het probleem?
1: Nou, niet echt een probleem. Dat is ook wat we uitgelegd hebben aan de gemeenteraad. Dus er komen grote uitdagingen op Terneuzen af. En daar willen we ook de tijd voor nemen om daar op een goed manier mee om te gaan in ons akkoord. En dat kost iets meer tijd dan we aan de voorkant gedacht hadden.
0: Nadat dat klapte met de PVV wilde u niet opnieuw met alle partijen gaan praten over wat zij eigenlijk vonden. Want dat stond wel in de verslagen, zei u. Nu wil u toch weer met ze allemaal aan tafel. Waarom dan?
1: Nou, we hebben gezegd dat alle partijen zijn al meerdere keren bij verschillende partijen verkenners langs geweest. En natuurlijk in het begin net na de verkiezingen bij de heren van de PVV in de vertrouwelijke gesprekken. Daarna zijn alle partijen nog een keer langs geweest in 1 of meerdere gesprekken bij de heer Klein. Daar zijn ook openbare verslagen van de gesprekken met de heer Klein. Als formateur, maar ook met de onderhandelende partijen wilden we voorkomen van dat we ze volgens zoveelste keer alle partijen hunzelfde verhaal moesten komen doen, wat hen ook geen gemak gaf. En juist dat we met elkaar in een soort herhaling zaten. Dus daarvan hebben we gezegd, we doen het aan de voorkant niet. Maar we willen wel graag met elkaar, als het conceptakkoord klaar is, met elkaar in ieder geval in gesprek, want dat is een van de opdrachten die ik mee heb gekregen, van zo breed mogelijk draagvlak. Dus ga aan de slag met een akkoord en ga dan kijken met de partijen in gesprek van waar kunnen we elkaar nog vinden op misschien aanscherpingen, aandachtspunten die we nog gemist hebben. En in ieder geval dat je met elkaar kijkt hoe kunnen we zo'n breed mogelijk draagvlak creëren voor het besturen van Terneuzen de komende 4 jaar.
0: Ja, maar zij mogen eigenlijk hun zegje doen als u het allemaal al heeft afgesproken.
1: Ja, maar dat hebben we juist ook met de achtergrond, hè, wat we ook gedaan hebben met de 4 partijen die aan tafel zaten. Eigenlijk ook als rode draad en als onderlegger hebben we ook heel goed gekeken naar alle 12 verkiezingsprogramma's van de gemeenteraad die er van alle partijen die op dit moment in de raad vertegenwoordigd zijn. Die heb ik ook echt flink gefilterd en gekeken van ja, wat zitten daar raakvlakken in? Welke punten zijn er? Kunnen we daar met elkaar verenigen? En daar hebben we ook echt heel goed rekening mee gehouden. En ik persoonlijk als formateur ook in het concept wat het nu al ligt, daar wat we nu nog de laatste zin aan toevoegen zijn.
0: Wat voor goede dingen heeft u uit het PVV-programma gehaald?
1: Ik ga nog geen uitspraken doen over wat ik overal heb uitgehaald. Want dat vind ik nog. Het conceptakkoord wordt nu afgeschreven. Zodra het akkoord ook naar buiten komt, wil ik ook graag een toelichting op geven van wat we er allemaal hebben uit kunnen halen. Waar we elkaar hebben kunnen vinden of juist op deelonderwerp of verschillende zinsneden. Ja. Maar dat wil ik echt doen als het akkoord ook door iedereen gelezen kan worden en als het ook gereed is.
0: Ja, het loopt allemaal dus een beetje vertraging op. Zo'n formatie is kortom geen sinecure, begrijp ik.
1: Dat is het zeker niet. Natuurlijk, er is ook in de afgelopen jaren veel gebeurd in Terneuzen. Dat moet je ook aandacht geven. Dat is ook belangrijk nu met al het verschrikkelijke nieuws wat er gebeurt in Terneuzen. Dat we ook met elkaar rust brengen, dat we ook de tijd nemen. En dat we ook zorgen dat we de komende 4 jaar, dat is niet alleen coalitie, maar dat we ook samen met alle andere partijen in de gemeenteraad, dat we zorgen voor een stabiel bestuur en dat we vooruit gaan kijken. En dat we recht doen aan al die uitdagingen die op ons af gaan komen.
0: Weet u er ondertussen eigenlijk al uit waar het AZC moet komen?
1: Je weet wel, de leuke thema's. Nee, wat de bedoeling is dat loopt nog een hele procedure. Die hadden we voor de zomer, had het college in ieder geval een standpunt willen innemen aan de hand van de zienswijze, maar ook het juridisch advies wat nu gevraagd wordt. Dat wordt nu nog steeds, dat heeft ook wat vertraging vanwege de externe factoren. Daar wordt nu een goed juridisch onderlegger bijgelegd. En dat komt in oktober terug naar de raad. Dus de raad zal nog een definitief besluit moeten nemen over handelspoort 1. En pas als dat dus je hebt afgerond, kan je ook met elkaar kijken van hoe ga je verder. Gaat de raad inderdaad zeg maar alle juridische feiten afgewogen. We gaan met voorstel 1. Of zegt de raad nee, we blijven bij het standpunt wat we ook hebben ingenomen de eerste keer. En college, u krijgt daarmee ook een andere opdracht. Dat is echt iets wat we goed moeten uitlopen, ook in het juridische proces. Dat zullen we na het zomerreces gaan doen met elkaar.
0: Veel werk dus nog aan de winkel op verschillende dossiers. Jeroen de Buk, de wethouder namens Top Gemeentebelangen en ook de formateur. Hartelijk dank voor de toelichting.
1: Graag gedaan.

0: Roy Orbison en You Got It. Jong geleerd, oud gedaan. Daarover gaat het nu. Want kinderopvangorganisatie Kibeo uit Goes die zet daar volop in om de taalontwikkeling alvast bij jonge kinderen te beginnen. In alle 250 vestigingen in het hele land gaat het zelfontworpen taalprogramma Taalrijk van start. Met onder meer een zelfbedachte en ingerichte leeshoek. Over van alles is er nagedacht. Zo zijn er grote dobbelstenen met plaatjes waar de kinderen mee kunnen gooien. De pedagogisch medewerker op de groep die begint met kleuren van de stenen. En zo leren de kinderen spelenderwijs kleuren en ook de plaatjes herkennen van die stenen.
1: Welke kleur is dit?
2: Paars.
1: Paars. Welke kleur is dit?
2: Dit.
1: Welke kleur is dit?
2: Dit.
1: Geel. Pak hem maar, geel. Welke kleur is dit?
2: Groen.
1: Is het groen?
2: Ja.
1: Goed, zo mee. Wil jij hem vasthouden? En dan heb ik er nog één over. Welke kleur is dit?
3: Ik weet.
1: Welke kleur is dit?
3: Oranje!
1: Oranje. Wil je de oranje zien?
0: En op dat programma Taalrijk moet natuurlijk ook getest worden. Werkt het nou eigenlijk? En dat wordt onderzocht door hoogleraar Ruben Fukink van de Universiteit van Amsterdam.
4: Kibeo nodigde mij uit. Zei Ruben, zou je vanuit Amsterdam naar Goes kunnen komen en omstreken? Want we willen iets laten zien. We willen Taalrijk laten zien. Ik was meteen geïnspireerd. En toen vroeg Kibeo aan mij, zou jullie dit ook vanuit de universiteit kunnen onderzoeken? Werkt het? Ik zeg, dat is een spannende vraag. We gaan het doen.
1: En waarom is dat zo belangrijk?
4: Ik denk, taal is je kunnen uiten. Taal is kunnen communiceren. Taal is de ander begrijpen. En taal is ook verbinding. En taal is bijvoorbeeld het begin van vriendschap in de kinderopvang. Dus taal is voor het jonge kind heel belangrijk. Dat je daar nu aan werkt is tijdig en nodig. En ik denk dat de kinderen dat ook vervolgens weer meenemen naar het begin van de basisschool. En dit gaat een klein stukje worden, het eerste treetje van een hele verdere schoolloopbaan.
1: Ja, en hoe belangrijk is dat treetje volgens u?
4: Nou, wat we weten is, wie een goede start maakt, houdt heel lang de voorsprong. Wie een slechte start maakt, heeft het moeilijker. En het gevaar bestaat ook dat je school ook minder leuk gaat vinden. En het is niet jouw plek. Dus zouden we in de kinderopvang een goede start kunnen maken, waarbij we beginnen met taal. Taal is de basis. En vervolgens gaan die kinderen, die nemen dat mee, de rest van hun, nou, schoolloopbaan, misschien wel de rest van hun leven.
1: U gaat het onderzoek hier doen. Wat gaat u dan met de resultaten doen?
4: De resultaten gaan we als eerste teruggeven aan de kinderen en aan de ouders en aan alle medewerkers. Dus eerst gaan we hier bespreken, wat hebben we gezien? Wat is de ervaring? Wat gaat goed? Wat zou misschien nog beter kunnen? En uiteindelijk willen we weten, en dat is natuurlijk de hamvraag, zijn die kinderen gegroeid? Zijn de kinderen die meedoen aan Taalrijk, zijn die nog een keer extra gegroeid ten opzichte van kinderen die nu nog niet meedoen met Taalrijk, maar daarna gaan meedoen aan Taalrijk? En dat is dus de hamvraag, werkt het?
1: En wanneer verwacht u, zeg maar, daar iets over te kunnen zeggen?
4: Geef ons nog even de tijd, alsjeblieft. We hebben een jaar nodig. We willen een groot onderzoek doen op meerdere locaties. We moeten ook rustig met die kinderen, die moeten we de tijd geven. We moeten de pedagogische professionals ook rustig de tijd geven om dat programma te ontwikkelen, te laten draaien, zeg maar. Ik schat een jaar.
0: Ruben Fukink was dat van de Universiteit van Amsterdam, die dus onderzoek doet naar dat taalprogramma, in gesprek met Marieke Kerklaan. Laat dit nu net ook het onderwerp zijn van Zegt u het maar zometeen. Want extra aandacht voor het Nederlands, dat is natuurlijk prachtig. Maar hoe zit het met het Zeeuws? De stelling van vandaag is, op de kinderopvang moet ook Zeeuws worden gesproken. Wat vind je daarvan? Laat het weten. En stuur nu alvast je appje naar 0118 49 99 99.

0: ook mega veel vinden op megabed.nl.
1: Hey, doe eens normaal, man.
0: Voor elk budget een megabed.
2: Jouw avontuur start bij Wave & Wheels. Verhuur van fietsen, watersport en een waanzinnige collectie kleding, accessoires en Joby-artikelen. We helpen je graag met het vinden van het perfecte flightboard. Kijk alvast op waveandwheels.com.
3: Dag Jaap.
4: Hi.
3: Jaap is net verhuisd, maar heeft nog het een en ander nodig.
4: Ja, we hebben echt veel nodig.
3: Zoals wat groen voor in zijn tuin. Daarom is Jaap nu bij Woonboulevard Middelburg. Voor alle woondromen moet u naar Woonboulevard Middelburg komen.
4: Klopt.
2: E-foilen, lessen en cursussen? Kijk alvast op waveandwheels.com.
5: Het is bijna 17:30, dit is Omroep Zeeland. Nou, dit is Omroep Zeeland. En het is bijna 17:30, dus tijd voor een overzicht van het Zeeuwse nieuws. We worden helemaal op de hoogte gebracht door Stefan Daanen. Goedemiddag.
6: Goedemiddag. De 19-jarige automobilist uit de gemeente Huls, die na de dodelijke aanrijding bij Terholen werd opgepakt, blijft minimaal 2 weken langer vastzitten. Het OM verdenkt hem van het veroorzaken van een verkeersongeval met de dood en zwaar lichamelijk letsel tot gevolg. Hij zou roekeloos hebben gereden. Je hoort persofficier Inge Peters van het Openbaar Ministerie.
7: We begrijpen natuurlijk, gelet op de maatschappelijke onrust die er is, dat er heel veel vragen zijn over de toedracht. Vragen zoals of je onder invloed was, of je op een telefoon zat, of dat hij te hard gereden heeft. Dat is heel begrijpelijk, maar we willen het onderzoek heel zorgvuldig doen en het is een heel groot onderzoek.
6: Bij het ongeluk afgelopen donderdag kwamen 3 groep 8 leerlingen en de directeur van basisschool De Warande uit Axel om het leven. De groep was op schoolkamp. De Raad van Toezicht van het Lodewijk College in Terneuzen laat een onafhankelijk onderzoek uitvoeren naar de situatie daar. De komende 2 jaar verdwijnen 50 voltijdsbanen en ook het leerlingaantal loopt terug. Personeel vreest dat het ten koste gaat van de onderwijskwaliteit. Vanwege de zorgen en de onrust heeft de Raad van Toezicht besloten om zo'n onderzoek uit te laten voeren. De provincie gaat met boeren een proef doen voor het verbeteren van de zoetwatervoorziening. Bekeken wordt of zoetwater in de ondergrond van 2 polders bij Wolfartsdijk opgeslagen kan worden, zodat het bij droogte gebruikt kan worden. Het project duurt 5 jaar. In totaal is 3,5 miljoen euro beschikbaar. Ook het Rijk draagt daaraan bij. En voetballer Rogier van Gogh speelt vanaf komend seizoen voor Kloetingen. De verdediger komt over van Hoek. Van Gogh komt uit Goes en is de 3e speler die de overstap maakt van Hoek naar Kloetingen. Eerder deden Timo Leibers en Steve Schalkwijk dat. De selectie van Kloetingen was al voor een groot deel rond. De club is nog wel op zoek naar een hoofdtrainer na het vertrek van Rogier Veenstra naar Quick Boys. Het weer in Zeeland. Vanavond blijft het zonnig. Vannacht koelt het af tot zo'n 13 graden. Morgen ook een zonnige dag en maximaal 25 graden. De dagen erna nog warmer, met later in de week ook kans op stevige buien met onweer. Tot zover dit overzicht van het Zeeuwse nieuws. Meer vind je in onze app en op omroepzeeland.nl.
8: Omroep Zeeland.
9: Goedemiddag. Zeeland komt thuis. Nieuws, weer en verkeer met Floris-Jan Sietsema.
8: Omroep Zeeland.
5: 17:30 is het, je luistert naar Zegt U Maar. En we gaan het dus hebben over de taal, aandacht voor de taal. En dat is natuurlijk mooi dat er op jonge leeftijd al extra aandacht is voor goede taalontwikkeling bij kinderen, omdat ze dan beter Nederlands spreken. Maar moeten ze ook niet beter Zeeuws spreken, want het Zeeuws verdwijnt langzamerhand. En dat zou natuurlijk zonde zijn. Daarom de stelling vandaag: er moet ook op de kinderopvang Zeeuws worden gesproken. Geef je mening door te bellen naar 0118-499999. Natuurlijk houden we ook de situatie rondom die stroomstoring goed in de gaten op Walcheren in de gemeente Veren. In een aantal van de plaatsen van de gemeente Veren, bijvoorbeeld Vrouwenpolder, zouden ze zonder stroom zitten. Er wordt nu gemeld via WhatsApp dat het tot 7 uur zou duren. Als jij daar eerdere berichten al over hebt, om iets te melden aan ons over die stroomstoring daar, laat het vooral even weten. Maar goed, dat gezegd hebbende, ben ik vooral benieuwd naar jouw mening over het Zeeuws. Zou er op de kinderopvang, en misschien ook wel op scholen, ook onderwezen moeten worden in het Zeeuws, zodat we dat met z'n allen een beetje vasthouden?

0: Je luistert naar Zegt U Marathons, een poging daartoe, waarin het vandaag gaat over of er Zeeuws gesproken moet worden op de kinderopvang. Naar aanleiding van nieuws dat Kibeo extra aandacht gaat besteden aan taal daar op de kinderopvang. We gaan naar Vlissingen toe, naar meneer Van der Welen. Goedemiddag, zegt u maar.
1: Goedemiddag. Nou, over taal. Ik vind dat iedereen die naar Nederland wil komen, vluchtelingen, kan me niet schelen wat, en die wil hier werken, hoort Nederlands te leren. Uh-huh. Zo snel mogelijk. En goed. Ik zie een reportage nu van Marokkanen en Turken die hier al soms 20, 30 jaar zijn. Die kunnen nog geen Nederlands. En dat vind ik van Nederland een gebrek. Die hadden op school moeten gaan, 's avonds. Uh-huh. Nou, niet gebeurd. Dan kan je nog wel een klein beetje herstellen. Maar die mensen hebben op zich veel gemist. Die hebben zelf ook veel kansen gemist. Want ze konden zich nergens presenteren. Ik heb ook met buitenlanders gewerkt in de tijd dat ik werkte. En meestal deze ja, wat simpeler werk. Waar ook buitengewoon goede lassers soms bij. Echt kwaliteitslassers. Maar ze konden geen Nederlands. En dan moest je ze toch iets uitleggen hoe het moest. Ja. Nou ja. Voordat het begrepen was, dan was je half uur verder.
0: En dat gaat dan ook om arbeidsmigranten en ja, ook om expats en om iedereen?
1: Ja, ik vind dat als je hier komt werken. Ja. Ik heb zelf ook in het buitenland gewerkt, in Engeland. Ik heb in Duitsland gezeten, ik heb in Oekraïne gezeten, ik heb in Polen gezeten. Mm-hmm. Dat was altijd de voertaal Engels. Ja. Nou, dan moet je spreken.
0: Ja, maar hoe was uw Pools?
1: Dat hoefde niet. De voertaal zei ik. Ja. In het contract stond Engels.
0: Maar ja, ik neem aan dat bij heel veel bedrijven in Nederland de voertaal toch inmiddels ook Engels zal zijn?
1: Nee.
0: Nou, ik.
1: Niet als jij bij een klein bedrijfje werkt. En dat zie ik hier veel.
0: Ja. En dan vindt u, dan moet je gewoon Nederlands spreken.
1: Dan vind ik gewoon, dan moet je de voertaal spreken en niet wat in het contract staat.
0: Nee, okay.
1: Kijk, ik ben altijd naar grote projecten geweest. Mm-hmm. En daar stond gewoon in, alles, ook de orders en zo, alles moest in het Engels.
0: Ja.
1: En voor de Duitsers viel dat niet mee, want die vonden zeker, en dat hebben ze op zich nog gelijk in ook, want Duits is natuurlijk in Midden-Europa een enorm groot taalgebied, maar alles stond in het Engels.
0: Maar goed, dan nog even terug naar de stelling.
1: En Zeeuws bestaan niet, elk eiland. Praatverschillen en zelfs op de eilanden ook nog sterker verschillen.
0: Maar oké, goed. Dan dus terug naar de stelling.
1: Zeker in een crash.
0: Ja.
1: Dan kan je gewoon de landstaal spreken. Gewoon.
0: Ja, maar
1: ik heb een schoolzus. Ja. Die hebben het over petoten.
0: Ja.
1: Dat lijkt toch op Engels ook.
0: Ja. Ja.
1: Dat zijn aardappels.
0: Maar dus.
1: Hier is aardappels.
0: Ja, maar ze zouden ze dan dus bij Kibeo ook extra aandacht aan het Zeeuws moeten geven?
1: Dat zou voor mij gewoon een beetje mogen, want een beetje dat dialect vind ik leuk. En ik heb ook vaak in het oosten van Nederland gewerkt. Hm. Had ik soms ook een klein beetje moeite om de lui te verstaan. Maar het is leuk om te horen gewoon. Dus.
0: Goed, helder. En volgende keer, we krijgen boze telefoontjes, meneer Van der Welen. We moeten het sneller over de stelling gaan hebben en niet te veel uitweiden. Dus alvast
1: doei.
0: Voor de volgende keer. Dag.
1: Succes. Doei.
0: Dag. Ja, en al die mensen die mopperen, misschien bel zelf even. Dan scheelt dat weer tijd die we besteden aan mensen die zich niet helemaal houden aan de stelling. 0118-499-99. Ik hoor graag hoe jij denkt over of er Zeeuws gesproken moet worden bij de kinderopvang, op de basis en de middelbare school. Verder eigenlijk moeten we daar gewoon meer tijd en ruimte voor inruimen. Om te zorgen dat er ook voldoende Zeeuws wordt gesproken en het niet verdwijnt. Laat jouw mening horen.

0: Je luistert naar, zegt u, maar wat reacties nog even die ik met je doorneem. Er is een berichtje binnengekomen van Peter en die zegt: waarom breek je meneer Van der Weijden niet af? Floris-Jan gaat totaal niet over de stelling. Dit keer drek over buitenlanders in plaats van ambtenaren. Ik had de indruk dat het met de drek wel meeviel, maar inderdaad, het ging niet helemaal over de stelling, dus ik zal daar scherper op zijn. En Nel zegt ook nog: de heer Van der Weijden hoorde zichzelf graag praten, geen speld tussen te krijgen. Ja, toch, hij belt wel. En dat is wel leuk aan, zegt u, maar als er gebeld wordt natuurlijk. Dus ik ben er toch zeker blij mee. We gaan naar Bruinisse, naar meneer De Ruiter. Goedemiddag, zegt u maar.
1: Goedemiddag, hier, Audrey. Op een school, dat hoeft niet. Of ze de acht bruus of zeeuws gepraten. Dat hoeft echt niet. Ik wil ook op Tutia's zitten. Mm-hmm. Dat hoort die alle dialecten. Zeeuws, Slemse, Waskappers, noem maar op.
0: Ja.
1: Maar dat kinders in een klasse gewoon hier in Bru hebben een Bruus ook gepraat. Hmm. Maar weet je wat daar is? Eer van ouders die denken, als een kind Bruus praat, of gewoon Zeeuws, of wat dan ook, of dialect, dat kind dan een achterstand heeft.
0: Ja.
1: Maar op scholen leer je toch weer onlangs. Ik kan het ook, alleen ik praat liever Bruus, want dan hoef ik niet te denken.
0: Ja, dat is uw eerste taal, zeg maar.
1: Ja. Ja, maar ik ben ook tweetalig opgevoed. Dat is modern tegenwoordig.
0: Nou, absoluut.
1: Bruus en onlangs.
0: Ja, zeker. Nou moet ik wel zeggen, meneer De Ruiter. Ik sprak laatst iemand en die zei: goh, als ik een politicus of zo hoor en die spreekt toch een beetje met een tongval, dan neem ik die minder serieus. Ik schrok daar een beetje van, moet ik zeggen. Maar er zijn dus blijkbaar mensen die dat toch wel daar moeite mee hebben.
1: Maar dat bedoel ik juist. Dat zit erin. Vroeger was het een beetje boers.
0: Ja, precies dat, ja.
1: Ik had een bijzot die uit de TU in Delft zitten. Mm-hmm. En die weer pleegt met zijn Zeeuws.
0: Ja.
1: Die uit zijn kinders bewust onlangs leert.
0: Ja, dat snap ik.
1: Ik vond dat verschrikkelijk. Bij ons in de keten deden hun bruzo. Dus, maar ik kon het waar. Maar in Assadië zijn kinders bewust heel bruzo leert. Dat vind ik wel jammer.
0: Ja.
1: Want je bent niet minder.
0: Nee, nou zeker niet.
1: Nee, het is nog mooi ook.
0: Nou ja, en eigenlijk meer dus, want je bent veel flexibeler, want je kent al twee talen.
1: En weet je wat ook nog eens is?
0: Nou.
1: Hoe heb ik ook. Maar ik wil erbij met de ramp en Horssel evacueerd geweest.
0: Mm-hmm.
1: En toen was ik 5,5. Dus op een gegeven moment, toen ging ik er ook achterhoek spreiden.
0: Och, ja.
1: En toen zei tante, die boerin, ze zei: Audrey, dat mooi niet doen. Je bent een zeeuw, je moet hier gewoon zeeuw spreiden.
0: Ja.
1: Mooi, ik vond dat mooi, want als kind mocht je dat over.
0: Ja.
1: Ik hoor je een voordeel. Ik kan bijna ieder dialect in Nederland verstaan. Alleen Fries en Zuid-Limburg, daar ik dol mee.
0: Ja, nee, dat is te moeilijk. Ja, maar Fries is ook wel echt niet te volgen natuurlijk.
1: Maar. Mijn vader kan, dat ik in de Achterhoeken zit, kan ik heel veel dialecten in Nederland gewoon verstaan. Drenthe is ook niks en dol mee.
0: Ja, wat leuk. Ja.
1: Alleen, jij bepaalde woorden.
0: Ja.
1: Dat mooi even leren.
0: Ja. Nou, wat leuk dat u er even over wilde vertellen, meneer De Ruiter.
1: Ja.
0: Hartelijk dank en ik spreek u graag nog eens.
1: Okido.
0: Dag.
2: Zegt u het maar. Geef uw mening of reageer. Bel naar 0118 45x9. Omroep Zeeland.
0: We gaan naar Waterlandkerkje, naar meneer Salé. Goedemiddag, zegt u het maar.
3: Hallo. Ja, ik vraag me. Ik spreek alles al mee. Van het goede overkeer naar Zeeuws-Vlaanderen.
0: Oh, u spreekt alles.
3: Ja, ertussenin. En dat is juist de vraag. Dan had ik misschien dat iemand dat weet die daar vandaan komt.
0: Mm-hmm.
3: En ik heb een keer op deze uitzending gehoord. Zo jaren terug. En dat ging dan zo, aanhalingstekens open. Mm-hmm. Ah, je weet weer de peeltjes tegen. Als jij weet waar de paaltjes staan. Mm-hmm. Ah, je weet waar de peeltjes tegen. En dan vraag ik me af. Zijn er ook mensen die misschien van buiten komen en dan die extra Zeeuws willen praten, maar dat het eigenlijk nog, ja, dat het te krom is. Want
0: ja,
3: ik ben een paar dagen in Friesland geweest.
0: Ja.
3: En Paul van Vliet, die had er ook zo'n mop over. Maar ik kon die mensen toch wel redelijk goed verstaan. Ze hebben een aantal woorden,
0: mm-hmm,
3: die apart zijn. Dat is net als in Zeeuws ook.
0: Mm-hmm.
3: En als je dat kan, dan kan je toch redelijk wel een beetje eruit komen. Maar ik vraag me af, als er mensen zijn die van buiten komen,
0: ja,
3: van buiten komen, dat die dan een beetje extra flair eraan geven om ook maar zo te gaan praten.
0: Ja, ja, grappig. Nou, nog even, meneer Salé, dan terug naar de stelling. Wat vindt u, moet er dan bij de kinderopvang ook Zeeuws worden gesproken?
3: Ja, ik vind prima hoor, geen probleem. Ik vind het juist leuk dat mensen ook... het is in verband met de klanken die je maakt in je mond... Mm-hmm. Is het een verrijking, een hele grote verrijking. Want als je dan sommige talen, buitenlandse talen moet leren spreken...
0: Yeah.
3: Dan kan je al klankers, medeklinkers enzovoort...
0: Ja.
3: Met je tong en je mond kun je allerlei vormen kan je maken.
0: Mm-hmm.
3: En ik vind het heel positief.
0: Ja. Nou, mooi. Fijn.
3: Ik zou zeggen, ga ermee door. Hè?
0: Goed zo. Nou, hartelijk dank voor de bijdrage, meneer Salé. Tot de volgende keer.
3: Doei.
0: Dag, dag. We gaan naar Terneuzen. Naar meneer Bakker. Goedemiddag, zegt u maar.
4: Ja, weet wat het probleem is? Er is niet één Zeeuwse. Hij bij ons hier zeer Vlaanderen, Kerkplaats werd en de Grauw en Oost en de Koacht en de Poldie en allemaal al een ander dialect. He. Bij ons, ik hoorde mijn zwager zeggen, mijn cousin dan, zeggen jongen, houdt die mutten door eens tegen. Ik denk niet dat iemand op gereel overvlak heeft dat verstopt. Of net dan bij mijn met kwam, ik zeg, met, kom nou om de pjaren, want ja, het zijn brokers, die moeten wel aankopen. En bovendien moeten mij en met Lamieren vandaag de kooi uit aan de Semini op tijd een tovertje van borstelen. Ik denk niet aan met dit soort dialect, ja, dat is, ja, hè. Dus wat is nou een Zeeuws dialect?
0: Ja, ja.
4: Ik hoorde mijn onkel in Ulst zeggen, wat doe je, ga je op mijn stoep? Ja, dat klinkt weer al anders, hè. Dus ja, één Zeeuws dialect kun je niet van spreken. Nee. Daarom kun je dat ook niet gaan onderwijzen, hè. Dan heb je 27 dialecten alleen al Zeeuws-Vlaanderen.
0: Ja.
4: Dus ik denk niet dat dat een gedachte is.
0: Nee, dus wat u betreft dan gewoon alleen algemeen beschaafd Nederlands op de kinderopvang?
4: Ja, of tenminste wat er voor deur moet gaan, want er sluipt altijd wel iets tussen in gebruikstool.
0: Ja.
4: En ja, dat kan ik nog wel meenemen. Maar dialect onderwijs, zo wijd op de pol, van zeggen onkel van Maren is een beetje een botrap, want er hangt wel zin in. Ja, wie weet dat wat dat is.
0: Ja, ja, ja, precies.
4: Oh, okay.
0: Maar toch verdwijnt het daarmee natuurlijk dan wel langzamerhand.
4: Ja, ja, dat verdwijnt van eigen. Maar ja, de vraag is dat erg. Kijk, vroeger had je met de zwarte schotten en die dronk elixier dan vers. Maar wie weet er nog wat elixier dan vers is.
0: Hm.
4: Ja, zo verdwijnt er van alles.
0: Ja, ja, ja, dat is waar. Ja, ja, tijden veranderen.
4: Ja, daarmee, hè.
0: Hartelijk dank voor de bijdrage, meneer De Bakker.
4: Ja,
0: tot de volgende keer. En dan naar Vlissingen toe, naar meneer Jaspersen. Goedemiddag, zegt u maar.
5: Ja, goedemiddag. Nou, ik ben voorstander voor die dialecten.
0: Oh ja?
5: Ja, maar dan door heel Nederland.
0: Ja, precies. Maar dan niet door heel Nederland Zeeuws, toch, denk ik, hè?
5: Nee, nee. Gewoon overal de plaatsen de dialect. Want als ik nou vorige week een nieuwsbericht zat...
0: Mm-hmm.
5: Dat er scholen zijn hier in Nederland die Arabisch in willen gaan voeren...
0: Mm-hmm.
5: Dan heb ik liever dat ze eerst de dialect leren.
0: Ja, maar ik neem aan dat Arabisch was dan gewoon toch extra, hè? Niet als eerste taal, lijkt mij.
5: Nee. Maar wel erbij.
0: Ja, nou ja, dat is toch niet erg?
5: Dus als je nou les geeft in Zeeuws of in het Arabisch.
0: Ja.
5: De, algemeen Nederlands, dat praten we allemaal.
0: Ja.
5: En dan vind ik dat die mensen dan eerst maar Nederlands moeten leren... voordat onze kinderen Arabisch gaan leren.
0: Oké, maar op zich neem ik aan dat ze ook Engels bijvoorbeeld onderwijzen. Er wonen natuurlijk weinig Engelsen hier. Dus het is toch gewoon een brede opvoeding dan? Daar gaat het dan toch om, neem ik aan?
5: Nou, we hebben meer mensen uit andere landen ook. Hè? En dan vind ik wel, dan moet je die ook allemaal de kans geven om dat te leren. En niet enkel Arabisch.
0: Nee, maar daarom zeggen we dat toch. Ze leren toch ook Nederlands? Maar u zegt eigenlijk, dan moeten ze eerst maar een Zeeuws leren. Want dat hoort in ieder geval bij onze taal.
5: Juist, en dan daarna een keer dat Arabisch.
0: Ja, en dan de vraag of eigenlijk wat meneer Bakker zegt van... goh, ja, echt één Zeeuws bestaat er niet. Ja, hoe moeten we dat dan oplossen?
5: Ja, dat bij zijn eigen wel.
0: Ja, okay.
5: Kijk, met dialect ook, en hij aan de overkant komt... dan en je bidt er een hand, dan pak je dat zo op.
0: Ja, precies. Ja, ja, ja. Wordt misschien alleen ingewikkeld als er dan een docent vanuit... Terneuzen dan bijvoorbeeld ineens op de kinderopvang in Goes gaat werken, maar goed.
5: Ja, maar dat is hetzelfde met Fries. Fries wordt daar ook les in gegeven.
0: Ja, nee, dat klopt. Maar er is wel één Fries. Of zouden er ook meerdere soorten Fries zijn? Nou, dat weet ik eigenlijk niet. Maar...
5: Ik denk dat daar ook wel dialecten onder zitten.
0: Ja, maar goed. Dus op de stelling op de kinderopvang moet ook Zeeuws worden gesproken, zegt u in ieder geval eens.
5: Ja.
0: Oké, helder. Nou, hartelijk dank voor het bellen, meneer Jaspersen. En graag tot de volgende keer.
5: Oké.
0: Dag. 0118-49-9999. Dat is het nummer dat je kan bellen. Er zijn nog wat reacties binnengekomen. Ank zegt bijvoorbeeld, ik hoor van leerkrachten dat kinderen juist goed zijn in de Nederlandse taal als ze dialect praten. Ja, Ank, dat heb ik ook inderdaad eens gehoord. En ik heb ook eens gehoord dat ook kinderen die een andere taal spreken en dan op jonge leeftijd ook het Nederlands leren, juist heel vaardig zijn met taal. Dus hoe meer talen je spreekt, bijvoorbeeld een andere taal thuis met je ouders en het Nederlands op school, dat je dat dus eigenlijk beter maakt in beide talen. Heel interessant is dat. Verder is er nog een appje binnengekomen van Jan Peters. En Jan Peters zegt, leer de kinderen Engels. Daar zullen ze veel verder mee komen in de wereld dan met het Zeeuws. Nou, dat is ook een aardige kijk natuurlijk op de zaak, Jan. Interessant ook. Dank je wel voor het delen daarvan. Gaan wij weer naar de telefoon, naar Arnhem-Muiden, naar mevrouw Van Belzen. Goedemiddag, zegt u het maar.
6: Goedemiddag, met Jannie Van Belzen.
0: Hallo.
6: Over de taal.
0: Ja.
6: Nou ja, ik hou van taal, maar het meest van Zeeuws natuurlijk.
0: Oh ja?
6: Ja, en ik heb 6 jaar buiten Arnhem-Muiden gewerkt. En er was er ook een Zuid-Afrikaanse arts. Hij zei, ah ja, mij begrijpen ze ook niet altijd. Ik zei, nee, maar dan moet je Nederlands leren.
0: Ja.
6: Toch?
0: Ja, ja, ja.
6: Nou, dat is geen excuus, je moet gewoon Nederlands leren.
0: Ja.
6: En dan heb je je eigen woordjes van je eigen taal. Ja, dat had ik daar ook. Dan zei ik ook als oei is mijn joder of... Ja, zeg nou maar eens een woordje. Sommige dingen vinden ze leuk en sommige vinden het niet leuk.
0: Nee.
6: Maar over het algemeen vinden het meeste wel leuk.
0: Ja. Ja.
6: Weet je dat het sprankelt een beetje. Hè? Dat die Zeeuwen of die Friezen die zeggen, het werd een siert. Siert, want we hadden daar waar ik werkte in het ziekenhuis allerlei mensen uit allerlei provincies.
0: Ja.
6: Vond het hartstikke leuk, het werd een siert. Het werd een siert. Ze bedoelen, het water beweegt, het siert.
0: Ja. Ja, en zo eigenlijk wordt de taal er alleen maar rijker van. Dus om van iedereen een stukje op te pikken.
6: Dat is toch hartstikke leuk. Dat heb je toch in Engeland heb je ook dialecten.
0: Ja, natuurlijk. Ja.
6: En dan is niks mooier als je eigen je moedertaal te rusten te zeggen. Dat mag ook wel een keer in Maleis, waarom niet?
0: Nee. Maar als we dan over een soort van organisatie hebben waar je ook natuurlijk gewoon de algemene dingen moet leren, zoals bijvoorbeeld op een kinderopvangorganisatie. Moeten daar dan ook Zeeuws worden gesproken?
6: Ah, dan moet je gewoon vrij laten. Komt een kind. Laat. Ik heb 2 studerende kleindochters, 1 in Rotterdam en 1 in Dronten.
0: Mm-hmm.
6: Die 1 in Dronten die vindt het hartstikke leuk. Dan zegt ze, oma, hoe is het hier? Dat is goed, meid. En die andere is meer van de ABM en die vindt het ook leuk. De giechels om.
0: Ja, ja.
6: Maar ik vind vooral ook Nederlands leren.
0: Ja.
6: Buitenlandse mensen Nederlands leren. Dan begrijp je elkaar beter en dan kan je ook iets saamhorigs, lijkt mij.
0: Mm-hmm. Ja, maar goed, dus dat zou dan nog beter, want dat zit natuurlijk al wel in de inburgering, hè, dat er goed Nederlands gesproken wordt. Maar bijvoorbeeld expats die hier komen voor een dure baan bij ASML of zo, die hoeven natuurlijk niet in te burgeren. Dus ja, dan gaat dat lastig.
6: Ja, maar sommige ergeren zeggen eraan, je moet het gewoon leuk vinden.
0: Ja. Ja, precies.
6: En dat is niet goed. Maar ja, dat geeft alleen maar de meeste mensen vinden het leuk. Ja.
0: Maar dan toch, mevrouw Van Belzen, als het steeds minder wordt, is dat dan niet zonde dat zo'n dialect verdwijnt?
6: Tuurlijk, maar dat verdwijnt denk ik ook niet.
0: Nee, dat verdwijnt niet.
6: Denk ik niet. We samen aan werken, gewoon, Zeeuws is leuk, Fries is leuk, Fries is een taal. Mm-hmm. Ik zei het keer tegen Fries, het is een spraakgebrek. Als ik kijk een beetje zuur, moet je laten toch lachen. Dat moet je ook kunnen, toch?
0: Ja, zeker. Maar ik kan me voorstellen dat ze daar even van schrok.
6: Oh nee, maar als het een goede vriendin is, dan moet ze een grapje kunnen. Weet je, we kunnen dat ook tegen.
0: Zeker, dat is waar. Nou, hartelijk dank voor de bijdrage, mevrouw Van Belzen.
6: Fijne uitzending.
0: Graag tot de volgende keer.
6: Doei.
0: En dan zo'n beetje nog eens even kijken of er wat reacties binnenkomen. Eens even zien, er is nog een berichtje binnengekomen. Ik moet even spieken van wie, dat gaat niet altijd zo makkelijk. Agathe, en Agathe die zegt inderdaad gewoon lekker Zeeuws praten. Dat probeert mijn zoon ook, alleen klinkt dat niet zo echt Zeeuws. Agathe, hoe kan dat dan? Woont hij inmiddels buiten de provincie of heeft hij hier gewoon... niet zoveel gevoel voor, daar ben ik wel benieuwd naar. Agathe, laat dat nog even weten. Jan die reageert nog, ik was een paar dagen in Vlaanderen, waar men ook Nederlands spreekt, maar als de Vlamingen met elkaar spreken, had ik moeite om het te verstaan. dan is het dus ook een beetje dat tweetalige waar Jan natuurlijk op doelt. Die mensen spreken en Vlaams en dan ook een soort van Nederlands, waardoor wij het allemaal kunnen volgen. Goed, interessant. Als je ook nog wil reageren in deze editie, dan heb je natuurlijk nog heel even de tijd om van je te laten horen. Maar misschien dat het ook een goed idee is om te zorgen dat we aan de afronding gaan beginnen van deze editie van Zegt U Maar. Hartelijk dank aan iedereen die heeft bijgedragen aan de discussie. Op de kinderopvang moet ook Zeeuws worden gesproken. Laten we de einduitslag nog even doornemen. De meerderheid van de mensen, maar het is best krap, is het ermee eens dat er ook Zeeuws moet worden gesproken op de kinderopvang. Tot zover deze editie van Zegt U Maar.
7: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
8: Voordeeluitjes.nl. Boek nu 4 sterren hotel De Bontewever in Assen. 3 dagen all inclusive, al voor 179 euro.
9: Voordeeluitjes.nl.
7: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
8: Voordeeluitjes.nl is wederom website van het jaar.
9: Voordeeluitjes.nl.
10: Je hebt je eigen manier van doen. Misschien ben je wel helemaal into sauna-meditatie. En zit je elke avond in je thuissauna. Wat je manier ook is, hou je energiekosten voorspelbaar. Met een vast contract. Zo weet je 3 jaar lang precies waar je aan toe bent. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
11: Hè, het licht doet het niet.
12: Ik heb geen bereik.
13: Hebben we nog wel water?
14: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil. En geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
15: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
16: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
17: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat mailt: ik ben onderweg? Dacht ik al. Dus als je stagiair een pallet enkelglas omkukelt, waardoor het opeens dubbel zoveel glas wordt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Dat is logisch. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Want je gaat je eigen glazen toch niet ingooien? Bridgefund. Make money smile.
18: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel, of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
19: Bridgefund laat je niet in je hempje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
20: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 6 uur.
21: Omroep Zeeland.
22: Annette Schut met het NOS-journaal. Het kabinet komt met ingrijpende stikstofplannen, zeggen bronnen tegen de NOS. Zo wil de regering rond 20 grote natuurgebieden zones van 1 kilometer waarin veel minder stikstof mag worden uitgestoten. Het gaat bijvoorbeeld om de Veluwe, de Peel en de Utrechtse Heuvelrug. Rond kleinere gebieden gaat het niet om 1 kilometer, maar zones van maximaal 500 meter. Betekent dat boerenbedrijven volgens de plannen vernieuwen, verhuizen of verdwijnen. Daarnaast zouden er normen komen voor de hoeveelheid dieren die gehouden mag worden per hectare grond. Verdachten die laag opgeleid of werkloos zijn krijgen gemiddeld zwaardere straffen. Dat blijkt uit onderzoek van het Kennisinstituut van het Ministerie van Justitie en Veiligheid. Ook komen deze verdachten eerder voor de rechter. Mensen met een sterkere sociaal-economische positie komen er vaker vanaf met een boete. De arbeidsinspectie heeft ingegrepen bij een uitzendbureau dat arbeidsmigranten levert aan slachthuizen en vleesverwerkers. Volgens de inspectie is er beslag gelegd op bankrekeningen en zo'n 20 panden in Duitsland. In totaal gaat het om zo'n 3,3 miljoen euro. Bronnen melden aan Nieuwsuur dat het gaat om het bedrijf RMS Meat Specialist uit Zeerenberg. Dat heeft volgens de inspectie salarissen van uitzendkrachten verduisterd. De Amerikaanse president Trump zegt snel te kunnen stoppen met Russische olie. Dat zei hij op de G7-top in Frankrijk, waar hij sprak met president Zelensky van Oekraïne. Vanwege de energiecrisis door Amerikaanse aanvallen op Iran had Trump de sancties tegen Rusland opgeschort, tot woede van Zelensky. Het weer. Het is droog en zonnig bij 19 tot 25 graden. Vanavond en vannacht blijft het droog en de temperatuur daalt naar ongeveer 12 graden. Morgen begint zonnig in het oosten, in de rest van het land wolken en af en toe een bui. Het wordt zo'n 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Op de Westerschelde vaart een schip vol verhalen. De Westerschelde Ferry. Hier worden verhalen gemaakt, beleefd en verteld. Beleef jouw eigen verhaal en vaar met ons mee. Voor de kids, luister naar westerscheldeferry.nl/schipvolverhalen.
12: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
13: Reclame maken voor jouw bedrijf op radio, tv of via de site en app van Omroep Zeeland? Kijk op adverterenzeeland.nl.
12: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Autotramper in Goes.
23: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
24: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
25: Quickwash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
26: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
27: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
26: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
28: Pap, waarom is er iemand onder onze vloer bezig?
29: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
28: Echt?
29: Ja. En die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
30: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
20: Goedenavond. Zeeland komt thuis. Nieuws, weer en verkeer met Floris.

dan hoor je weerman John Havinga met de weersverwachting van de komende uren en dagen. Wil je reageren op deze uitzending? Stuur dan even een appje. En dat doe je naar 0118 499999. Goedenavond en wat goed dat je luistert. Naar Zeeland komt thuis.

0: Now Rogers, Tyler en Damiano David met Talk to Me. Volgens de een wordt het een parkachtig gebied met veel groen. En volgens de ander wordt het terrein vol met grote lelijke blokkendozen. Het nieuwe bedrijventerrein bij Zierikzee, waarover de gemeenteraad van Schouwen-Duiveland deze zomer een besluit neemt. 25 hectare groot moet het worden. En tot 2040 moet er dan voldoende plaats zijn voor nieuwe bedrijven en voor een hoogspanningsstation. Ronald Ram is gemeenteraadslid van de VVD. Hij is enthousiast, maar omwonenden een stuk minder. Erik van Uffelen spreekt namens een groep omwonenden en hij maakt zich zorgen over het zicht op de stad en de omgeving.
1: Een van de alternatieven, we hebben verschillende alternatieven geschetst, en een van de alternatieven was het bedrijventerrein, juist meer in de richting aansluitend op het bedrijventerrein waar Omoda, Saman en Your Surprise zitten. Mm. Dat is eigenlijk een hoek, ook in het zicht.
0: Ja,
1: uiteraard.
0: Heel erg in het zicht als je daar langs rijdt.
1: Ja. Maar daarachter zou dat bedrijventerrein aansluitend gemaakt kunnen worden.
0: Ja.
1: Dat is nu een ruimte waar een groene zone zit tussen hun bedrijventerrein en het nieuwe bedrijventerrein.
0: Mm-hmm.
1: Op een plek waar er eigenlijk niet zoveel mee kan. En ja, het is een zichtlijn van niks naar nergens.
0: Ja.
1: Als de zichtlijn aan de andere kant van het bedrijventerrein had gezeten, had je daar vanuit de stad heel veel profijt van gehad. En ook vanuit het de weg naar de val, richting de stad, heel veel profijt van gehad.
0: Ja.
1: Daar was geen overleg meer over mogelijk eigenlijk.
0: Nee, en toch dan.

0: Dat is misschien wel een beetje makkelijk, meneer Ram, om te zeggen van dat is allemaal van voor mijn tijd. Blijkbaar zijn er allerlei alternatieven aangedragen. Dan is het toch wel zonde dat daar niet serieus naar is gekeken, als ik het goed begrijp.
1: Nou, of het zonde is dat er niet naar gekeken is. Ik verwacht dat het college daar zeer zeker wel heeft naar gekeken. En dat het college de belangen afweegt. En dat ze uiteindelijk via de raad tot een besluit komen.
0: Ja, maar het is natuurlijk wel de bedoeling van volksvertegenwoordigers om dat goed te controleren en tegen het licht te houden. En eens even goed na te vragen of er inderdaad alles is overwogen.
1: Ja.
0: Daar zit u ervoor toch ook een beetje?
1: Ja.
2: Ja, wat extra groen eromheen. Nog wat extra groen. Kan echt de pijn wel iets verzachten. Maar dat maakt de zone niet nog breder.
0: Wat natuurlijk interessant is, ik heb het gevoel dat meneer Van Uffelen ongeveer in 20 minuten is opgeschoven van we willen niks naar als het maar op een betere plek staat, naar als er maar een haag omheen staat, dan vinden we het al leuk. En ik proef bij u nog helemaal geen flexibiliteit. Meneer Ram, kunt u niet iets betekenen voor al deze mensen die zich hier toch zorgen over maken?
1: Wat zou ik dan moeten betekenen?
0: Dat weet ik niet. Er komen mensen met allerlei voorstellen die zeggen van dit zou al heel erg helpen, dit zou al heel erg helpen. En u zegt van ik heb er vertrouwen in dat het college goed zijn werk heeft gedaan.
1: Ja, het enige wat ik kan doen is daar nog eens een keer naar kijken.
0: En dat gaat u doen?
1: Dat wil ik toezeggen om dat te doen.
0: Ja, u gaat er nog eens even goed naar kijken of alle voorstellen die gedaan zijn of daar niet toch nog iets in zit. Nou, dat was in ieder geval een toezegging die we binnen hebben gekregen van Ronald Ram, gemeenteraadslid van de VVD. Over dat nieuwe bedrijventerrein in Zierikzee dat er moet komen. Meer daarover vind je trouwens ook op onze website omroepzeeland.nl en natuurlijk ook in onze app. Straks de weersverwachting van John Havinga. Het wordt alleen maar beter en misschien wel een beetje te goed.

0: Climbing Fisher en Rise to the Occasion. En dat maakt het 16 minuten over 6. John Haviga, die heeft voor ons de weersverwachting. Dag John, praat ons bij.
1: Hey Floris-Jan, vanavond hebben we nog lang vrij zonnig weer tot zonsondergang. En vannacht hebben we opklaringen en rustig weer. Met daarbij een minimumtemperatuur. Maar we komen steeds verder in de warmere lucht. En dat merken we morgen, of eigenlijk kan ik beter zeggen vanaf morgen. Want we krijgen zomerse temperaturen. Morgen is er ook nog best wel wat bewolking waar we toch een beetje concurrentie van hebben. Dus het is niet alleen maar zon. Maar de maximumtemperaturen komen denk ik uit op 23 tot 25 graden. En morgen komt de wind uit het zuidwesten en is dan matig. Windkracht 3 rond windkracht 4. Ja, Floris-Jan, het is natuurlijk eigenlijk een beetje zoals het in mei ook gegaan is. Het begint koel en opeens schiet het door richting het einde van de maand mei, richting de 30 graden. Dat gaan we dus deze week waarschijnlijk ook krijgen. Want de temperatuur die stijgt inderdaad gewoon heel snel door richting de tropische waarde van 30 graden. Dat is op vrijdag het geval. Ik denk dat op sommige plaatsen misschien wel de 31 graden gehaald gaat worden. Donderdag is dus een dag die ertussenin zit met maxima rond 27 graden. Het is wel zo dat we vanwege die hoge temperatuur op vrijdag rekening moeten houden met het ontstaan van enkele stevige buien. Met daarbij ook kans op wat onweer, wellicht ook een beetje hagel. Dus de tropische temperatuur van vrijdag wordt afgesloten met wat onweer en wat buien.
0: We kunnen maar alvast gewaarschuwd zijn. John, dankjewel voor nu.

0: Lionel Richie met Angel hier in Zeeland komt thuis. 6:09 is het. De eerste Oranje fans zijn alweer terug thuis. Ja, dat kan natuurlijk makkelijk als je alleen maar naar de eerste wedstrijd hebt gekeken. Hoe hebben ze het beleefd in Amerika? Dat hoor je zo meteen. Eerst gaan we naar ander nieuws van vandaag. De voor- en tegenstanders in het Europees Parlement van de nieuwe EU-terugkeerregels voor afgewezen asielzoekers hebben zich vandaag maar weer stevig uitgesproken. Morgen stemt het Europees Parlement over de nieuwe regels. Die worden beschouwd als het sluitstuk van de vorige week van kracht geworden Europese asiel- en migratiewet. Een meerderheid is voor. De centrumrechtse EVP, de grootste partij in het Europees Parlement, is tijdens onderhandelingen tot een akkoord gekomen met de rechtsconservatieven. Daar zitten ook de SGP en de BBB bij. En ook de radicaalrechtse partijen, met onder meer de PVV. Die hebben samen een meerderheid in het Europees Parlement. Tegenstanders verafschuwen de nieuwe regels, waarbij onder meer kinderen zonder begeleiding kunnen worden vastgezet. En Europarlementariërs van een flink aantal liberale en sociaal-democratische partijen hebben hun zorgen dan ook opnieuw vandaag uitgesproken. Premier Jette die houdt komende zondag een toespraak bij de onthulling van een nationaal monument voor de Molukkers. En de NOS en RTL Nieuws die denken dat hij daar mogelijk zijn excuses gaat aanbieden aan de Molukse gemeenschap. In 1951 werden Molukse militairen en hun gezinnen naar Nederland gehaald, waar ze onder slechte omstandigheden kwamen te leven. Het zou tijdelijk zijn, maar dat bleek niet waar te zijn. Ook onder oudere Drentse Molukkers is al jarenlang de hoop op zo'n excuus. Als ze naar Augustinus Tupiria, die vertelde bij RTV Drenthe dat hij erop hoopt.
1: Als wie dan ook, als minister-president, wat mij betreft ook de koning, zou zeggen, bij nader inzien hadden we Molukkers anders moeten behandelen. Ik heb niet meer lang te leven op deze aardbol. Niet dat ik ziek ben, maar ik ben niet jong meer. Dan ga ik lekker terug naar mijn vader en mijn moeder en zeg, dat hebben we toch voor elkaar gekregen. Zo sta ik er gewoon in. En met mij ook een heleboel Molukkers hoor.
0: Een woordvoerder van Rob Jette wil nog niet zeggen over de inhoud van de toespraak van komende zondag. Ja, zondagavond speelde het Nederlands elftal de eerste wedstrijd op het WK tegen Japan. En hoewel er nog veel gaat komen, tenminste, we hopen dan toch dat er nog veel gaat komen, zijn er dus ook Oranje fans die alweer terug in Nederland zijn. En NH Nieuws ving ze op Schiphol.
2: Ja, zoals je misschien kan horen, het was heel erg leuk.
3: Alleen maar feestlopen vieren.
4: We hebben echt 4 dagen genoten in Dallas. Je hoort het wel aan mijn stem, denk ik.
2: Ja. En het was echt fantastisch. 1 groot feest, ja. Een beetje jammer van het resultaat, die 2-2 nog net.
4: Ja, we hebben niet verloren. Ja, dus. Ja. Dat is toch een goed teken. Het is wat ik toch zeg, 7 keer slecht voetballen en we zijn wereldkampioen.
0: Ja. Ja, het klinkt een beetje als je het zo hoort als in, ja, we hebben een geweldig feest gevierd en oh ja, er was ook nog iets met voetbal. Maar goed, als ze maar genoten hebben tenslotte. 6:07 is het. Je luistert naar Zeeland komt thuis. ABC nu met When Smokey Sings.

0: Hey, ondernemer. Je website kan er prachtig uitzien, maar levert die ook klanten op? Bij Zeeuws Online bouwen we websites die echt werken. Slim ontworpen en gemaakt om te converteren. Check snel zeeuwsonline.nl, het reclamebureau met digitale impact.
1: De Zeeuwse keuken is voor mij gemak. Ruime keuze uit vers en lekkere maaltijden. Wordt door een vriendelijke bezorger thuisbezorgd, even in de magnetron en zo op tafel.
2: De Zeeuwse keuken. Verse en seizoensgebonden gerechten. Kijk op dezeeuwsekeuken.nl.
3: Wegens het grote succes, nu nog spectaculairder, Zuid-Beveland in de middeleeuwen. Kom 20 en 21 juni in Oude Landen en beleef het helemaal. Kijk op zuid-bevelandindemiddeleeuwen.nl.
4: Woont u in Beveland of Walcheren en wilt u misschien uw huis ook discreet verkopen zonder het aan de grote klok te hangen? Bel de uitvinders van de fluisterverkoop, zodat uw huis aan de publiciteit voorbij gaat. Bel Roland Zwollemakelaars, experts in discreet succes.
5: Het is bijna 6:30. Dit is Omroep Zeeland. Tijd nu om bijgepraat te worden over het laatste Zeeuwse nieuws. Hier in de studio, Stefan Daden. Goedenavond.
6: Goedenavond. De 19-jarige automobilist uit de gemeente Huls, die na de dodelijke aanrijding bij Terholen werd opgepakt, blijft minimaal 2 weken langer vastzitten. Het OM verdenkt hem van het veroorzaken van een verkeersongeval met de dood en zwaar lichamelijk letsel tot gevolg. Je hoort persofficier Inge Peters van het Openbaar Ministerie.
7: Ja, hij wordt dus verdacht van overtreding van artikel 6 wegen verkeerswet. Dat betekent dat dat inhoudt dat hij schuldig is aan het veroorzaken van dat ongeval. En binnen die schuldigheid aan het ongeval zit dus dat hij aanmerkelijk onvoorzichtig is geweest, maar ook de verdenking dat hij roekeloos gereden heeft.
6: Bij het ongeluk afgelopen donderdag kwamen 3 leerlingen en de directeur van basisschool De Waranda uit Axel om het leven. De groep was op schoolkamp. Over de toedracht van het ongeluk wil de persofficier nog niet zeggen. De Raad van Toezicht van het Lodewijk College in Terneuzen laat een onafhankelijk onderzoek uitvoeren naar de situatie daar. De komende 2 jaar verdwijnen 50 voltijdsbanen en ook het leerlingenaantal loopt terug. Personeel vreest dat het ten koste gaat van de onderwijskwaliteit. Vanwege die zorgen en de onrust heeft de Raad van Toezicht besloten om zo'n onderzoek uit te laten voeren. En de provincie gaat met boeren een proef doen voor het verbeteren van de zoetwatervoorziening. Bekeken wordt of zoetwater in de ondergrond van 2 polders bij Wolfartsdijk opgeslagen kan worden, zodat het bij droogte gebruikt kan worden. Het project duurt 5 jaar. In totaal is 3,5 miljoen euro beschikbaar. Ook het Rijk draagt daaraan bij. Het weer in Zeeland. Vanavond blijft het zonnig. Vannacht koelt het af tot zo'n 13 graden. Morgen ook een zonnige dag en maximaal 25 graden. De dagen erna nog warmer, met later in de week ook kans op stevige buien met onweer. En tot zover dit overzicht van het Zeeuwse nieuws. Dat vind je ook in onze app en op omroepzeeland.nl.
8: Omroep Zeeland. Goedenavond.

0: Onze eigen Emma Heesters en alles wordt beter. Het is 6:30 geweest, 5 minuten precies zelfs is het 6:30 geweest. En een jaar geleden begon Zeeuwse Gronden met een nieuwe woonvorm voor jongeren die net te oud zijn eigenlijk voor de jeugdzorg. En Angelina is een van hen die woont in die nieuwe woonvorm. En zij is vandaag onze Zeeuw van de Dag. Angelina, goedenavond.
1: Goedenavond. Hi.
0: En hoe is de dag van vandaag eigenlijk verlopen?
1: Nou, vanmorgen had ik natuurlijk dat gesprek.
0: Ja.
1: En daarna heb ik gewoon mijn ding gedaan en ben ik lekker gaan werken.
0: Oh, fijn. wat voor werk doe je?
1: Ik werk als taxichauffeur.
0: Oh, wat leuk zeg.
1: En ja,
0: waren het een beetje aardige klanten vandaag?
1: Ja, ze waren hartstikke aardig vandaag, gelukkig. Okay.
0: En waar moest je allemaal naartoe?
1: Een beetje in de omgeving en richting Breskes en zo.
0: Ah, en wat voor mensen maken er nou eigenlijk gebruik van de taxi?
1: Deze waren vooral oudere mensen. En wij hebben ook jeugdzorg en eigenlijk een beetje alle doelgroepen, zeg maar.
0: Ja, wat fijn zeg. En van hoe laat tot hoe laat moet je dan werken?
1: Ik moet vandaag van 6:30 tot 7:00 werken.
0: Oké, dus je bent nog net niet klaar.
1: Nog net niet klaar, inderdaad.
0: Oké. En nu een jaar dus in die nieuwe woonvorm voor jongeren van Zeeuwse Gronden. Hoe ziet dat eruit precies?
1: Het is gewoon een huis, een rijtjeshuis. Mm-hmm. En daar zitten 4 studio's in. Mm-hmm. En dat is dan voor de mensen die wat zelfstandiger willen worden. En dan hebben we ook nog een groep met 8 jongeren die gewoon op slaapkamers slapen, zeg maar.
0: Oh ja. En waar zit jij?
1: Ik zit in de studio.
0: Ja. En hoe heb je hem ingericht?
1: Ik heb gewoon een keukentje en een bank en een slaapplek en een badkamer.
0: Nou, dat lijkt mij heerlijk. Zoveel ruimte voor jezelf. Ja.
1: Jazeker. Ja.
0: En is dat een jaar zo? Hoe is dat jaar eigenlijk bevallen?
1: Heel fijn. Ja, het is echt heel fijn. Heel veilig gevoel geeft dat, zeg maar.
0: Want wat maakt het anders dan als je zomaar in een studiootje had gezeten ergens in een appartementencomplex?
1: Nou, dan had ik waarschijnlijk het een vuilnisbelt laten worden, denk ik.
0: Oh jee, oh ja.
1: Ja, want die opruimtaken, dat lukt mijzelf nog niet zo goed. Dus het is wel fijn dat hun daar dan mezelf een beetje kunnen in ondersteunen, zeg maar.
0: Oh, en ruimen zij het dan voor je op of moet je dat dan toch een beetje samen doen?
1: Nou, toch wel een beetje samen, maar nu de laatste tijd proberen ze alleen maar een planning te maken, zeg maar. En dan probeer ik daar wel aan te houden. Maar soms is dat nog wel lastig, hoor.
0: Oh ja?
1: Ja.
0: Ja, het lijkt me ook ingewikkeld. En dan is het dus fijn, eigenlijk begrijp ik van jou dat er iemand is die gewoon een beetje op je let.
1: Ja, daarom. Ja, zeker.
0: Nou, mooi zo. Dan wel, want je zegt nu al van nou, ze hoeven niet meer heel erg te helpen. Ze moeten alleen helpen met het maken van een planning. Dus je maakt daarin wel stappen. Hoe lang mag je daar dan blijven wonen?
1: Daar is geen einddatum op, gelukkig.
0: Oh, dat is fijn.
1: Maar ze kijken wel van als je dan zelfstandiger wordt, of je kan doorstromen naar gewoon een huurwoning. Mm. En maar dan krijg je ook voorrang, zeg maar.
0: Ah, ja.
1: Maar als dat nog niet aan de orde is, dan mag je gewoon blijven wonen. Nou, dus dat is wel heel fijn.
0: Ja, dat lijkt me een hele geruststelling. Ja, precies.
1: Zeker.
0: Dus op nog naar een heel aantal jaren in ieder geval daar, lijkt me, in je eigen studio.
1: Ja, ja. Absoluut.
0: Nog 20 minuten tot 7:00. Betekent dat je dan nu nog een ritje zou kunnen hebben? Of dat lijkt me
1: dat,
0: nu krap worden,
1: kan,
0: toch?
1: Het kan dat ze me nog oproepen, maar ik ben al vanaf 6:15 stand-by. Dus ik denk het niet meer.
0: Gelukkig. Nou, dan zit de werkdag er bijna op. Angelina, dank je wel dat je onze Zeeuw van de Dag was vandaag.
1: Geen probleem. Dank jullie ook.
0: Een heel fijne avond gewenst nog, hè?
1: Dank u wel. Doei.
0: Hoi.

0: Roxanne and the Police. Er komen de eerste berichten alweer binnen dat er weer stroom is in de diverse dorpen van de gemeente Veren. Er was eerder een stroomstoring, maar in Zeerooskerke schijnt weer stroom te zijn. Ik hoop dat dat ook voor de mensen in Vrouwenpolder het geval is en in Biggekerke. We hebben nog altijd geen contact kunnen krijgen met Steden, dus wat er precies aan de hand is, is nog steeds helaas niet duidelijk. Hoe komen drie Zeeuwse directeuren van een havenbedrijf in aanraking met grote namen uit de drugswereld? Dat is de vraag die vanaf volgende week beantwoord moet gaan worden in de rechtbank van Breda. Verslaggever Rick Bolt die heeft zich al een tijd lang verdiept in deze zaak en gaat dat volgende week ook doen. En vandaag vertelt hij ons meer over de verdenkingen waarover het volgende week dus zal gaan. Rick, je wil het nu hebben over berichtjes tussen een van die directeuren en een beruchte drugscrimineel.
1: Ja, dat klopt. En daarvoor gaan we terug naar januari 2021, dus alweer 5 jaar terug. Want dan komt er een schip vol met cola aan in de haven van Vlissingen. Maar niet alleen cola, je raadt het al, ook
0: cocaïne.
1: Ja, precies, 2000 kilo. En dan kunnen we dankzij het ontsleutelen van zogenaamde cryptotelefoon heel mooi meelezen met het gesprek dat dan gevoerd wordt. Er is namelijk een groepje gemaakt tussen twee van die telefoons. De ene is van Sani Al-M, een bekende Vlaamse drugscrimineel. En hij is onlangs is hij veroordeeld tot 15 jaar cel. Onder andere voor deze 2000 kilo cocaïne. En de andere telefoon, die is van een van de directeuren van Bulk Terminal Zeeland, volgens het OM. Namelijk Code K. En in die berichten zie je dan bijvoorbeeld dat Co van tevoren advies geeft over hoe die criminelen de haven in kunnen komen. Ik heb die berichten laten inspreken.
2: Controleurs moeten zich met een fatsoenlijk mailadres melden bij ons of bellen met het algemene nummer en dan vragen naar de terminal manager. Dan zeggen dat hij is aangesteld als controleur en graag op de hoogte wil gehouden worden van de aanvang van het lossen en dat hij erbij wil zijn in de loods tijdens de lossing.
0: Dus eigenlijk geeft hij echt advies over hoe ze het beste binnen kunnen komen en hoe ze zich dus ook moeten gedragen.
1: Ja, nee, klopt inderdaad. En hij bemoeit zich daarna vervolgens ook nog eens met het lossen daarvan. Dat houdt hij heel scherp in de gaten. Heel soepel gaat dat lossen niet, leren wij uit die berichten. Want het blijkt dat er versleten big bags gebruikt zijn. En dat levert problemen op, want die big bags die scheuren kapot op het moment dat ze opgehezen worden. En daardoor gaat het allemaal veel langzamer dan gehoopt. Maar ja, uiteindelijk lukt het wel. Als ze dan uiteindelijk gelost zijn, moeten die big bags ook nog de haven uitkomen. Maar net dan reageert Co niet meer, tot grote woede van die Sani.
3: Bellen tot die opneemt. Die hoer, niet normaal. Ik ga die in water gooien, motherfucker.
0: Nou, dat klinkt behoorlijk dreigend. Is het wel goed gekomen, zou je kunnen zeggen?
1: Ja, uiteindelijk komt het wel goed. De big bags belanden in een loods in het Vlaamse Temse. En daar graven de handlangers van Sani graven die blokken cocaïne uit de kolen. Maar er is nog wel één probleem. Want er is al wel 1883 kilo cocaïne uitgegraven. Maar er mist nog één big bag met daarin 108 kilo cocaïne en die wil die toch wel graag ook hebben.
0: Mm, waar is die dan?
1: Ja, die blijkt nog in de haven van Vlissingen te staan. Sani die wil zijn mensen meteen er naartoe sturen, maar dat lijkt Co op dat moment geen goed idee.
2: Op moment niet echt verstandig met veel mensen op terminal. Is echt beter om nu even cooling down te doen, denk ik. Als we nu weer iets doen, weet het niet.
0: Echt zo'n adviesrol, hè? En hoe gaat dat dan verder?
1: Ja, die avond wordt toch nog die verloren big bag teruggevonden, tot grote vreugde van die Sani. Die heeft dan ondertussen al 3 dagen lang niet geslapen. Uiteindelijk krijgt Co voor zijn diensten volgens OM nog €60.000 betaald. Hmm. En het zal ook niet de laatste keer zijn dat Co helpt met het invoeren van drugs tot april 2024. Dan helpt hij namelijk een man, Dennis, met het invoeren van een proeflading van 100 kilo cocaïne. Maar helaas, Dennis blijkt een undercover agent te zijn. Mm-hmm. En zo klapt de hele boel vervolgens uit elkaar.
0: Ja, de rest is geschiedenis, zo gezegd. En hoe dat allemaal verder gaat aflopen en ongetwijfeld ook nog veel meer details horen we dan volgende week. Rick, dankjewel.

0: Oliver Bash en Shelly Lollapalooza. Het is 7:09. We gaan terugblikken op de dag van vandaag. Nadat ik nog even gemeld heb dat het inderdaad allemaal weer opgelost is, die stroomstoring in de gemeente Veren. Het ging om Vrouwenpolder en om Koudekerken. 1650 aansluitingen waar ze zonder stroom zaten. En dat had alles te maken, zegt Stedin, met een spontane storing. En dat wil zeggen dat er een kabelbreuk was ergens. Ja, dan komt er geen stroom meer doorheen. Maar als het goed is het allemaal opgelost. Gelukkig dan maar. Remco die belde vanochtend met Levi Strijbos. 16 is hij en zondag zong hij Tears in Heaven bij de stille tocht in Axel. Daar herdachten honderden mensen de omgekomen leerlingen en de directeur van basisschool De Warande. Levi werd gevraagd nadat hij een dag daarvoor dat lied ook al had gezongen bij een talentenjacht in Hulst.
1: Ja, ik wou het natuurlijk wel het liefst meteen doen, maar het was inderdaad wel van, gaat het me lukken, wordt het niet te veel? Of...
2: En nu krijg je de ene na de andere mooie reactie. Wat doet dat met jou?
1: Ja, ik vind dat mooi om te zien, toch? En wat ik ook al heel vaak zeg, ik doe het niet voor mijn eigen. Ik deed het voor de mensen die steun wouden.
0: Bijzonder was dat vanmorgen in Zeeland Wordt Wakker. Als je de komende maanden door de Zeeuws-Vlaamse polders wandelt of rijdt, dan zie je gewasborden langs de akkers staan. Op die manier kun je ontdekken waar ons eten vandaan komt en welke verhalen er schuil gaan achter die gewassen. Maar ze Beaufort vertelde erover aan Elsa.
3: Die borden staan langs de juiste akkers waar dat type gewas groeit. Bijvoorbeeld een wortel of een ui of tarwe of suikerbieten. Informatie op het bord en op de borden staan ook een QR-code. Als je dat scant, dan zie je een filmpje, eigenlijk een timelapse van 1,5 minuut... van het vroege voorjaar dat land bewerkt wordt, totdat het op je bord ligt, eigenlijk heel dat proces.
0: En in Zegt U Maar ging het over het Zeeuws. Zou dat niet moeten worden gesproken, bijvoorbeeld op de kinderopvang? Nou, er is niet eens één Zeeuws, vertelde meneer Bakker uit Terneuzen. En ja, hij zei ook tijden veranderen nou eenmaal.
4: Dus ik denk niet dat dat een gedacht is.
0: Nee, dus wat u betreft dan gewoon alleen algemeen beschaafd Nederlands op de kinderopvang?
4: Ja, of tenminste wat er voor deur me gewoon, want er slijp altijd wel iets tussen in gebruikstool.
0: Ja.
4: En ja, dat kan ik nog wel meenemen. Maar dialect onderwijzen, zo wijd op de pol, van zeggen onkel van Maarten is een beetje een botrap, want er hangt wel zin in. Ja, wie weet dat wat nee, dat
0: ja,
4: is.
0: Ja, ja, ja, precies. Oh, okay. Maar toch verdwijnt het daarmee natuurlijk dan wel langzamerhand.
4: Ja, ja, dat verdwijnt van eigen. Maar ja, de vraag is dat erg. Kijk, vroeger had je met een zwart schotel en die dronk elixier dan vers. Maar wie weet er nog wat elixier dan vers is. Hm. Ja, zo verdwijnt er van alles. Ja.
0: Morgen weer een nieuwe stelling tussen 6:30 en 6:00. Tot zover Zeeland Komt Thuis voor vandaag. Het laatste Zeeuwse nieuws vind je altijd online in onze app en ook op omroepzeeland.nl. Ik sluit af met Bente en Bluff. En ik wens je een heel mooie avond en natuurlijk ook heel graag weer. Tot morgen. Dag.

0: ook mega veel vinden op megabed.nl.
1: Hey, doe eens normaal, man. Voor elk budget een megabed.
2: Als je aan Livingstone Goes denkt, denk je aan sierbestrating. Maar we doen nog zoveel meer. Overkappingen, blokhutten, binnentegels, maar ook tuinmeubels. Eigenlijk alles voor huis en tuin. Kom naar onze showroom of kijk op livingstonegoes.nl.
3: Zeeland zit vol met ambitieuze ondernemers. Maar om online te groeien heb je meer nodig dan alleen een website. Je hebt strategie nodig en marketing die werkt. Dat is precies wat we doen bij Zeeuws Online. Check snel zeeuwsonline.nl. Het reclamebureau met digitale impact.
2: Kom naar onze showroom. Livingstone Goes vindt u aan de Livingstoneweg 2 in Goes.
4: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons, plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo!
5: De nieuwe Opel Astra, made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
6: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
7: Get ready for the OG.
8: All y'all bitches wanna look like me.
9: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
10: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
11: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 7 uur.
12: Omroep Zeeland.
13: Annette Schut met het NOS Journaal. Het kabinet komt met ingrijpende stikstofplannen, zeggen bronnen tegen de NOS. Zo wil de regering rond 20 grote natuurgebieden zones van 1 kilometer... waarin veel minder stikstof mag worden uitgestoten. Het gaat bijvoorbeeld om de Veluwe. Rond kleinere gebieden gaat het om zones van maximaal 500 meter. Dat is niet het enige, zegt politiek verslaggever Lars Geerts.
14: Zo komt er onder meer ook nog een norm voor het aantal koeien per hectare landbouwgrond dat je hebt. En dat gaat verschillen per grondsoort in Nederland. Zandgrond, dat is heel gevoelig voor stikstof, daar mag je dan minder houden. Klei, dat vind je vooral in het noorden van het land, ja, dat heeft er minder last van. Daar mogen dan meer koeien oplopen.
13: De nieuwe stikstofplannen betekenen dat boerenbedrijven kunnen vernieuwen, verhuizen of verdwijnen. Verdachten die laag opgeleid of werkloos zijn, krijgen gemiddeld zwaardere straffen, blijkt uit onderzoek van het Kennisinstituut van het Ministerie van Justitie. Ook komen deze verdachten eerder voor de rechter. Mensen met een sterkere sociaal-economische positie komen er vaker vanaf met een boete. Bij lokale asielprotesten duiken steeds weer dezelfde groepen mensen van buitenaf op. Het gaat om kleine, vaste groepen actievoerders, zegt onderzoeksredacteur Bas de Vries.
15: Een paar van die lokale takken hebben veel volgers, maar de meeste activiteit op die accounts die komt dan ook weer steeds weer van datzelfde groepje. En dan overlappen de volgers van die verschillende groepen elkaar ook nog. Dat lijkt voor de buitenwereld dat er heel veel activiteit is van een best wel brede groep, terwijl het in werkelijkheid steeds om dezelfde mensen gaat.
13: In een analyse van de NOS zijn in totaal 48 protesten onder de loep genomen, waarvan er meerdere uitliepen op geweld. Het Iraanse voetbalteam zegt dat het zich niet goed kan voorbereiden op wedstrijden in de VS. Het team verblijft in Mexico, maar speelde gisteren in Los Angeles. Ze waren er maar kort voor de wedstrijd. Ook mochten ze niet, zoals beloofd, in de VS blijven slapen. Het weer, vanavond blijft het zonnig en droog. Vannacht daalt de temperatuur. Dit was het NOS Journaal.
11: Goedenavond. In heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek.

Dit is leuk. Live radio en tv via je telefoon of tablet. Download nu de Omroep Zeeland app. Omroep Zeeland komt dichtbij.

Tolen, Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Walcheren. Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek.

Koen, Danny Vera en Emma Heesters, ja, die kennen we allemaal. Maar er wordt nog veel meer muziek gemaakt in Zeeland. Blijf op de hoogte van het laatste Zeeuwse muzieknieuws bij Omroep Zeeland. Via de website van de Zeeuwse Top 40, via social media en op de radio. Elke zaterdag hoor je de nieuwste muziek van Zeeuwse artiesten. Om 11:15 en 16:15, de Zeeuwse Top 40.

0: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 8 uur. Omroep Zeeland.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. Het kabinet komt met nieuwe strenge stikstofregels rond natuurgebieden, melden bronnen aan de NOS. Zo mag er rond grote gebieden zoals de Veluwe in een zone van een kilometer minder stikstof worden uitgestoten. Bij kleinere natuurgebieden wordt die zone maximaal 500 meter. Het betekent dat boerenbedrijven moeten verdwijnen en dat als ze blijven bijvoorbeeld minder dieren mogen houden. De FBI zegt een terreuraanslag te hebben verijdeld bij het Witte Huis afgelopen zondag. President Trump vierde toen zijn 80ste verjaardag met een vechtsportevenement in de tuin van het Witte Huis. Correspondent Rudy Bauma vertelt wat de verdachten van plan zouden zijn geweest.
2: Ja, de verdachten hadden een nepdemonstratie aan de noordkant van het Witte Huis gepland en wilden vervolgens met drones met daaraan explosieve gebouwen in de omgeving van het Witte Huis aanvallen. En in de paniek die daardoor zou ontstaan, zouden mensen dan naar scherpschutters worden gedreven. Er zijn ook automatische wapens in beslag genomen.
1: Er zijn 5 verdachten opgepakt en er zijn nog 23 andere verdachten in beeld. Een Zweedse man moet ruim 4 jaar de cel in omdat hij zijn vrouw dwong tot prostitutie. De rechtbank acht bewezen dat hij zijn echtgenote onder druk zette door te dreigen met geweld en haar in de gaten hield met beveiligingscamera's. De twee woonden in een afgelegen deel in het oosten van Zweden. De Zweedse autoriteiten hebben 120 mannen geïdentificeerd die de man betaalden in ruil voor seks met zijn vrouw. Oranje-aanvalster Lynette Beresteyn heeft een contract getekend bij Real Madrid. In april had ze al bekendgemaakt te zullen vertrekken bij haar huidige club Wolfsburg. Beresteyn heeft getekend voor 3 jaar. Real Madrid geldt ook bij de vrouwen als een van de betere ploegen van Spanje. Het weer. Vanavond blijft nog zonnig en droog. Vannacht daalt de temperatuur naar ongeveer 12 graden. Morgen bewolkt met in het noorden soms regen. In het zuiden blijft het droog en schijnt de zon. Het wordt 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep Zeeland. Goedenavond. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek.

Organiseer iets en wil je dat aan iedereen laten weten? Spreek dan iets in op ons speciale antwoordapparaat. En tienduizenden mensen horen je zaterdagmorgen in het radioprogramma Weekend met Elias den Hollander. Bel ons op 011 8 499 990 en kies optie 2. Nu bellen betekent zaterdagmorgen op Omroep Zeeland Radio. 011 8 499 990 en ga voor optie 2.

beste muziek, de mooiste verhalen, de leukste nieuwtjes en het belangrijkste nieuws. Je hoort het elke werkdag in Goedemorgen Zeeland tussen 9 en 12. Mede dankzij jou. Want heb jij iets te vragen of wil je je verhaal kwijt? Deel het dan met de rest van Zeeland in Goedemorgen Zeeland. Elke werkdag tussen 9 en 12 op de radio.

0: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 9 uur. Omroep Zeeland.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. Bij een militaire oefening zijn 4 Nederlandse militairen gewond geraakt. Ze zaten tijdens die oefening in Duitsland in 2 militaire voertuigen die op elkaar botsten. De militairen zijn ter plekke behandeld en daarna naar het ziekenhuis gebracht. Hoe ze eraan toe zijn is niet bekend. De oorzaak van het ongeluk wordt door de Koninklijke Marechaussee onderzocht. Het kabinet komt met ingrijpende stikstofplannen, zeggen bronnen tegen de NOS. Zo wil de regering rond 20 grote natuurgebieden zones van 1 kilometer... waarin veel minder stikstof mag worden uitgestoten. Het gaat bijvoorbeeld om de Veluwe. Rond kleinere natuurgebieden gaat het niet om 1 kilometer, maar zones van maximaal 500 meter. Betekent dat boerenbedrijven volgens de plannen vernieuwen, verhuizen of verdwijnen. En daarnaast zouden er normen komen voor de hoeveelheid dieren die gehouden mag worden per hectare grond. Een Zweedse zestiger moet ruim 4 jaar de cel in omdat hij zijn vrouw dwong tot prostitutie. De rechtbank acht bewezen dat hij zijn vrouw onder druk zette door te dreigen met geweld. De Zweedse autoriteiten hebben 120 mannen geïdentificeerd die hem betaalden in ruil voor seks met zijn vrouw. De Arubaanse premier Mike Eman stopt er volgend jaar mee. De aankondiging komt als een verrassing op het eiland, ook binnen Emans eigen partij, de AVP. Eman zelf noemt zijn vertrek een zorgvuldig voorbereide generatiewissel, zegt correspondent Dick Draaier.
2: De officiële verklaring is dat Eman ruimte wil maken voor een nieuwe generatie en de overdracht zorgvuldig wil voorbereiden. En volgens diezelfde woordvoerder wilde hij zijn besluit juist niet vooraf breed bespreken, omdat mensen hem anders zouden proberen op andere gedachten te brengen. Dat is de officiële lijn van de partij.
1: Het weer dan nog. Vanavond blijft het zonnig en droog. Vannacht daalt de temperatuur naar ongeveer 12 graden. Morgen bewolkt met in het noorden soms regen. Het wordt 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal. Omroep
0: Zeeland. Goedenavond. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.

0: Weg met je ochtendhumeur. Elke werkdag is er Zeeland wordt wakker met Remco van Schellen.
1: Ik heb het laatste nieuws voor je. Weer en verkeer, feiten, meningen, jouw verhaal in de vroege beller en natuurlijk lekkere muziek.
0: Zeeland wordt wakker. Elke werkdag vanaf 6 uur op Omroep Zeeland Radio met Remco van Schellen.

Ken jij de sale van de dag? Iemand voor wie één bepaalde dag dit jaar heel bijzonder is? Een dag waarop iemand een nieuwe start maakt? Of juist vertrekt, iets presteert of een jubileum viert of onderscheiden wordt? Laat het ons weten. Ga naar omroepzeeland.nl/zeelvandedag en wie weet is die dag het verhaal van jouw Zeel van de Dag via Omroep Zeeland Radio te horen. Wie moet Zeeland minimaal één dag kennen? De Zeel van de Dag. Elke werkdag op de radio, hier bij Omroep Zeeland.

0: Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 10 uur. Omroep Zeeland.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. De burgemeester van Wijk bij Duurstede is bezorgd over raadsleden die worden bedreigd vanwege de besluitvorming over een tijdelijke noodopvang. Volgens de burgemeester gaat er een lijst met adressen van raadsleden rond op internet. Vrijdag werden de ruiten van het gemeentehuis ingegooid en agenten werden bekogeld met zwaar vuurwerk. Tegen RTV Utrecht zegt burgemeester Doornenbal dat er een streep getrokken moet worden om de bedreigingen te stoppen. Bij een oefening met het Duitse leger zijn 4 Nederlandse militairen gewond geraakt. Ze zaten in 2 militaire voertuigen die op elkaar botsten. Hoe ze eraan toe zijn is niet bekend. De oorzaak van het ongeluk wordt door de Koninklijke Marechaussee onderzocht. 2 wethouders in Lelystad hebben zich schuldig gemaakt aan ongewenst en intimiderend gedrag. Dat staat in onderzoeken die de gemeente heeft laten uitvoeren naar klachten over de wethouders. De 2 zouden ook hebben bijgedragen aan een onveilige werksfeer. Zo zou een van hen zichzelf de baas en de enige deskundige hebben genoemd. De ander liet zich minder positief uit over de ambtelijke directie, zegt deze verslaggever van Omroep Flevoland.
2: Daarvan wordt gezegd dat hij gezegd zou hebben, het zijn allemaal randdebielen. En hij functioneert niet, ze moeten hem eruit flikkeren. En dan bedoelde hij daarmee ambtenaren.
1: De wethouders van Lelystad stapten in januari op na een urenlang debat over hun functioneren. Een Russisch oorlogsschip zou vanmiddag in het kanaal hebben geschoten op een Engels jacht. Volgens de Russen kwam het jacht te dicht in de buurt van het fregat. Raakte niemand gewond en er is ook geen schade. De BBC meldt dat het jacht in de mist daar het schip was afgedreven. De Britse defensie onderzoekt het voorval. Het weer, het is droog en het komt vannacht af naar een graad of 12. Vanuit het westen raakt het bewolkt en morgen vooral in de noordelijke helft bewolkt en wat buien. In het zuiden droog en zonnig bij 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal. Omroep
0: Zeeland. Goedenavond. In heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek.

Tolen, Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Walcheren. Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek.

Hoe maak je van Zeeland je thuis als je uit een ander land komt? Een bonus lust bijna iedereen. Maar hoe zit dat met mosselen? Iedere nieuwkomer heeft een eigen verhaal. Thuis in Zeeland. Donderdag op tv bij Omroep Zeeland.

0: Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 11 uur. Omroep Zeeland.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De burgemeester van Wijk bij Duurstede is bezorgd over raadsleden die worden bedreigd vanwege de besluitvorming over een tijdelijke noodopvang voor asielzoekers. Volgens de burgemeester gaat er een lijst met adressen van raadsleden rond op internet. Vrijdag werden de ruiten van het gemeentehuis ingegooid en agenten werden bekogeld met zwaar vuurwerk. Tegen RTV Utrecht zegt burgemeester Doornenbal dat er een streep getrokken moet worden. Twee wethouders in Lelystad hebben zich schuldig gemaakt aan ongewenst en intimiderend gedrag. Dat staat in onderzoeken die de gemeente heeft laten uitvoeren na klachten over de wethouders. De twee zouden ook hebben bijgedragen aan een onveilige werksfeer. Zo zou een van hen zichzelf de baas en de enige deskundige hebben genoemd. De ander noemde de ambtelijke directie randebielen. De wethouders van Lelystad stapten in januari op. Nu Feyenoord officieel eigenaar is van stadion De Kuip, wil de directie 10.000 extra zitplaatsen toevoegen. Ook zijn er plannen voor nieuwe toegangspoorten, betere horeca en het aanpakken van achterstallig onderhoud. Feyenoord heeft sinds deze maand de meerderheid van de aandelen van De Kuip en is daarmee de eigenaar. Er ligt ook nog een optie om het stadion te slopen en opnieuw te bouwen. Maar volgens Omroep Rijnmond richten de meeste plannen zich op het verbouwen van het huidige stadion. De pindakaasvloer keert terug in het Rotterdamse Museum Boijmans van Beuningen. De vloer wordt volgende maand opgebouwd als eerbetoon aan bedenker Wim T. Schippers, die vorige week overleed. Volgens het museum is er geen betere manier om Schippers te eren. De vloer was in 1969 voor het eerst te zien. Er zijn geen afspraken over het formaat van de vloer met een laag pindakaas, van een merk naar keuze. Het weer nog. Het is droog en het koelt vannacht af naar zo'n 12 graden. Vanuit het westen raakt het bewolkt. Morgen vooral in de noordelijke helft bewolkt en buien. In het zuiden droog en daar schijnt ook de zon. Het wordt 20 graden in het noorden tot 25 in het zuiden van het land. Dit was het NOS Journaal. Omroep
0: Zeeland. Goedenavond. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek.

gek op muziek en nieuws? Luister dan naar de Muziekmiddag van Omroep Zeeland. Thuis, onderweg of op je werk. Je blijft bij met de Muziekmiddag. Elke dag vanaf 1 uur op de radio bij Omroep Zeeland.

Praat mee over het nieuws in Zegt U Het Maar. Van maandag tot en met donderdag vragen we om jouw reactie over één onderwerp uit het nieuws. Op vrijdag bepaal je zelf waarover je belt. Bel en app mee op 0118 499 999. Zegt U Het Maar. Al meer dan 30 jaar het geluid van Zeeland.

0: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 12 uur. Omroep Zeeland.
1: Siddy Dijkers met het NOS Journaal. Het bedrijf dat de infrastructuur levert voor DigiD gaat in hoger beroep tegen het overnameverbod dat het kabinet vorige maand oplegde. Het bedrijf Solvinity zou worden overgenomen door het Amerikaanse Kyndryl. Het nieuws zorgde voor veel onrust bij ICT-experts en Tweede Kamerleden, omdat er in de VS wetten zijn die ervoor zorgen dat Amerika de toegang tot DigiD dan zou kunnen blokkeren. Staatssecretaris Aarts verbood daarom na een advies de Amerikaanse overname. Volgens NRC wil het bedrijf achter DigiD nu de juridische grondslag van dat besluit weten. De burgemeester van Wijk bij Duurstede maakt zich zorgen over de veiligheid van de raadsleden. Die worden bedreigd vanwege de besluiten over een tijdelijke noodopvang voor asielzoekers. Volgens de burgemeester gaat online een lijst rond met adressen van de raadsleden. Vrijdag werden ook de ruiten van het gemeentehuis ingegooid en agenten werden bekogeld met zwaar vuurwerk. Tegen RTV Utrecht zegt burgemeester Doornenbal dat er een streep getrokken moet worden om de bedreigingen te stoppen. Op de A2 bij Bokstel is vanmiddag een automobilist betrapt die 2 keer zo hard reed als maximaal is toegestaan. De man reed voorbij een politieauto met snelheden boven de 200 km per uur, terwijl 100 is toegestaan. De agenten hebben het rijbewijs van de man afgepakt. En op het WK voetbal heeft Frankrijk afgelopen avond gewonnen van Senegal. Tot enkele minuten voor tijd stond Frankrijk met 2-0 al voor. Maar ver in de blessuretijd wist Senegal te scoren. Niet veel later besliste Kylian Mbappé de wedstrijd door er 3-1 van te maken. In de allerlaatste seconde miste Senegal ook nog een kans. Rond deze tijd begint de wedstrijd tussen Irak en Noorwegen. Het weer, het is droog met weinig wind, 9 tot 15 graden. In de loop van de nacht neemt vanuit het westen de bewolking toe. Morgen is dan een bewolkte dag met in het noorden soms regen. Maar in het zuiden is het droog en daar is juist weer veel zon. Het wordt 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep Zeeland. Goeienacht. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek.

In Zeeland hoef je je nooit te vervelen. Zin in een uitje? Naar het theater, een expositie, een concert of film? Check Uit in Zeeland. Op tv, radio, de website of in de app. In Zeeland is altijd wat te doen. Uit in Zeeland. Veel plezier.

0: is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 1 uur. Omroep Zeeland.
1: Sidi Dijkers met het NOS Journaal. De zoon van de Braziliaanse oud-president Bolsonaro moet 4 jaar de cel in. Volgens het Braziliaanse Hoge Rechtshof probeerde hij de VS over te halen zich te bemoeien met de rechtszaak die tegen zijn vader liep. In die zaak kreeg Bolsonaro senior 27 jaar cel voor het leiden van een coup-poging nadat hij de verkiezingen in 2022 had verloren. De zoon van Bolsonaro verhuisde kort voor die uitspraak naar de VS. Hij probeerde daar de regering van president Trump over te halen om onder meer sancties op te leggen aan rechters van het hof. Het bedrijf achter DigiD gaat in hoger beroep tegen het overnameverbod dat het kabinet vorige maand oplegde. Het bedrijf Solvinity zou eigenlijk worden overgenomen door het Amerikaanse Kyndryl. Het nieuws zorgde voor veel onrust bij ICT-experts en Tweede Kamerleden. Er zijn in de VS namelijk wetten die ervoor zorgen dat Amerika de toegang tot DigiD dan zou kunnen blokkeren. Staatssecretaris Aarts verbood na een advies de Amerikaanse overname. Volgens NRC wil het bedrijf achter DigiD nu de juridische grondslag van dat besluit weten. Op het WK voetbal heeft Frankrijk afgelopen avond gewonnen van Senegal. Tot enkele minuten voor tijd stond Frankrijk al met 2-0 voor. Maar ver in de blessuretijd wist Senegal nog te scoren. Maar niet veel later besliste Kylian Mbappé de wedstrijd uiteindelijk door er 3-1 van te maken. Inmiddels spelen op het WK Irak en Noorwegen tegen elkaar. Die wedstrijd is nog steeds bezig. En gratis lintjes die mensen bij de Verenigde Naties konden bestellen om hun steun te laten zien voor vluchtelingen zijn allemaal op. Mensen konden via de site van de VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR zo'n blauw lintje bestellen in het kader van Wereldvluchtelingendag komende zaterdag. Volgens UNHCR hebben bijna 100.000 mensen dat inmiddels gedaan en zijn alle lintjes daarmee op. UNHCR spreekt van een enorme belangstelling van mensen om hun steun uit te spreken voor mensen die op de vlucht zijn. Het weer is droog met weinig wind en 9 tot 15 graden. In de loop van de nacht neemt vanuit het westen de bewolking toe. Morgen is het dan op veel plaatsen bewolkt, met in het noorden soms regen. Maar in het zuiden is het droog en schijnt ook veel de zon. Het wordt 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal. Omroep
0: Zeeland. Goeienacht. In heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek.

Wat doet oorlog met je? In de televisiereeks De Laatste Getuigen vertellen Zeeuwen wat ze hebben meegemaakt in de Tweede Wereldoorlog. Op vrijdag op tv bij Omroep Zeeland.

Verslaggever Carmen Wisse gaat op expeditie in Zeeland. Op zoek naar mooie verhalen. En die zijn er volop. Van werken op een windmolen tot de kleinste bioscoop van het land. Expeditie Zeeland. Maandag op tv bij Omroep Zeeland.

Tolen, Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Walcheren. Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek.

0: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 2 uur. Omroep Zeeland.
1: Sidi Dijkers met het NOS Journaal. Ook de zoon van de Braziliaanse oud-president Bolsonaro is veroordeeld tot een celstraf. Hij krijgt 4 jaar cel, omdat hij in de VS probeerde de Amerikaanse regering te overtuigen om zich te bemoeien met de zaak die tegen zijn vader liep. Bolsonaro senior kreeg vorig jaar 27 jaar cel voor tijden van een coup-poging nadat hij de verkiezingen had verloren. De zoon van Bolsonaro verhuisde kort voor die uitspraak naar de VS. Hij probeerde de regering van president Trump over te halen om onder meer sancties op te leggen aan rechters van het hof. In Rijen in Brabant is een grote brand uitgebroken in een vrijstaand huis. Op beelden is te zien dat er flinke vlammen uit het pand komen. Het huis is door de brand ook deels ingestort. De brandweer weet nog niet of er nog iemand in het huis is. Volgens Omroep Brabant trekt de brand in Rijen ook veel bekijks. De brandweer heeft de straat afgesloten en mensen worden op afstand gehouden. Het cloudbedrijf achter DigiD gaat in hoger beroep tegen het overnameverbod van het kabinet. Het bedrijf zou eigenlijk worden overgenomen door een Amerikaanse concurrent, maar staatssecretaris Aerts verbood die overname een maand geleden. ICT-experts hadden grote zorgen over de overname, omdat de Amerikaanse overheid dan mogelijk de toegang tot DigiD kan blokkeren of gegevens kan opvragen. Op de A2 bij Bokstel is een automobilist betrapt die 2 keer zo hard reed als maximaal is toegestaan. De man reed gistermiddag voorbij een politieauto met snelheden boven de 200 km per uur. 200 is toegestaan. De agenten hebben het rijbewijs van de man afgepakt. Het weer, het is droog met weinig wind. Het is 9 tot 15 graden momenteel. In de loop van de nacht neemt vanuit het westen de bewolking weer toe. Morgen is het dan op de meeste plaatsen bewolkt met in het noorden soms regen. Maar in het zuiden is het droog en is er veel zon. Het wordt 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goeienacht. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.